0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. Of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zege van vorige week in Parijs. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige periode, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!
3: Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond korte A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
3: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en dat alles goed geregeld is. Op 9 mei opent Velderhof een nieuwe winkel in Nijmegen. En om dat te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Wiegensweg 180 in Nijmegen. Ook op Tweede Pinksterdag geopend.
3: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: Goedemorgen Gelderland.

de stem van Mink de Vil, Spanish Troll. Goedemorgen Gelderland, het is 6:06. Donderdag 7 mei, deze week van herdenken en vieren. Beginnen we weer aan een nieuwe dag. Goedemorgen.

Deze dag in 1945 gebeurde. In Frankrijk tekende Nazi Duitsland toen de onvoorwaardelijke overgave. Daarmee kwam er officieel een einde aan de oorlog in Europa. Al werd de overgave een dag later nog een keertje bekrachtigd in Berlijn. Daarom vieren we in West-Europa op 8 mei, dus morgen, het einde van de oorlog. En doet Rusland dat weer een dag later, zaterdag op 9 mei. Vandaag begint droog met af en toe wat zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en kan er lokaal een buitje vallen. Het wordt zo'n 16 graden bij weinig wind uit het noorden. Morgen en zaterdag verlopen droog, geregeld zon. Het wordt warmer, zo'n 22 graden. En vanaf zondag stijgt dan de kans weer op buien en leveren we wat in met de temperatuur. Volgende week wordt gewoon weer ronduit fris. Je krijgt van mij een overzicht van wat de ochtendkranten schrijven en dat wat we op, aan Gelders Nieuws schrijven op onze eigen site en brengen op de app. In Trouw bijvoorbeeld een opvallend advies van een staatscommissie. Overheid, stop voorlopig met het koppelen van grote datasets om fraude op te sporen. Want in de praktijk worden mensen gecheckt op nationaliteit of woonwijk. Dat is een recept voor discriminatie. NRC heeft een recensie van de nieuwe concertfilm van Billie Eilish, gefilmd in 3D door niemand minder dan James Cameron. Je weet wel, Titanic en Avatar. Indrukwekkende techniek, maar het is vooral de emotie van Eilish die raakt. 3 van de 5 sterren krijgt ze van de NRC. Het Financieel Dagblad schrijft over een escalerend conflict tussen meer dan 15.000 Europese hotels en Booking.com. Een deurwaarder is deze week zelfs het hoofdkantoor binnengevallen. De hotels eisen een schadevergoeding van miljarden euro's. In het AD en de Gelderlander een oproep van Alzheimer Nederland aan de minister. Vergoed een nieuw Alzheimer-medicijn dat het ziekteproces met 1,5 jaar kan vertragen. Het Zorginstituut vindt het effect te klein, maar voor zo'n 10.000 patiënten kan het wel echt een verschil maken, zegt de patiëntenvereniging. De Telegraaf opent met het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak is van het zeldzame hantavirus. De eerste opvarenden zijn gisteren in Nederland aangekomen. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. 1 patiënt wordt waarschijnlijk opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen. En nu het veel in het nieuws is vanwege dat cruiseschip, het hantavirus is minder zeldzaam dan je misschien denkt. Zo'n 300.000 van ons Nederlanders hebben het al ooit gehad, vaak zonder het te weten. Want de klachten die lijken op een stevige griep. In de meeste gevallen verloopt het mild, maar het is wel goed om te weten dat het bestaat. Zeker als je veel in de natuur werkt of met muizen en ratten te maken hebt. En in Apeldoorn rukte de brandweer gisteravond groots uit voor een melding van een gevaarlijke stof, maar het bleek een bewoonster die 2 schoonmaakmiddelen had gecombineerd. Gelukkig niets aan de hand, maar het had anders kunnen aflopen. Bleek met azijn levert chloorgas op. Bleek met ammoniak maakt giftige dampen. En 2 gootsteenontstoppers bij elkaar kunnen zelfs exploderen. Dus is de vuistregel: meng nooit 2 schoonmaakmiddelen, ook al staan ze zo vredig naast elkaar in dat badkamerkastje. Ik heb het zelf ook een keer gehad in mijn studententijd. Badkamer gedaan en ik, nou, dit erbij, dit er ook bij, het moet echt goed schoon. Geen afzuiging, geen raam. En ik stond daar te poetsen. Ik denk, ik voel me opeens heel erg licht in mijn hoofd. Op het randje net kunnen vluchten. Dus pas ermee op. Style Council en Have You Ever Had It Blue hoor je nu. En zometeen heb ik een intro voor je. Een goed begin is het halve werk.

Zing mee onder de douche en schuif aan bij het lekkerste ontbijt van Gelderland. Dit is Goedemorgen Gelderland met Frank van Dijk.

0: The Four Tops en Baby, I Need Your Loving. Het is 6:15 geweest. Heb je wel eens gehad dat je voor vakantie ook heel vroeg uit je bed moest? Dat je heel vroeg op het vliegveld moest zijn? De vroegste vlucht, zeg maar. Dan hoort er voor sommige mensen blijkbaar een biertje al bij, hè, op het vliegveld. Gewoon bijvoorbeeld om 4:00, 5:00 ochtends vroeg. Maar de baas van Ryanair, Michael O'Leary, is het dat helemaal zat. Hij laat in het nieuws weten dat hij wil dat op luchthavens de bars en cafés ochtends geen alcohol meer schenken. Volgens hem moet het zorgen dronken passagiers bijna dagelijks voor problemen aan boord. Soms zelfs zo erg dat een vliegtuig moet uitwijken. En dat kost hem weer bakken met geld. En daarom pleit hij voor een maximum van 2 drankjes per boarding pass op een vliegveld. Alcohol is niet het enige probleem, zegt KLM ook. Maar ze erkennen wel dat overlast in vliegtuigen de laatste tijd toeneemt. En als je je misdraagt in het vliegtuig, dan riskeer je een boete. Of zelfs, als je dan dus arriveert, landt op je bestemming, dat je alsnog daar wordt gearresteerd.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Neem gewoon lekker een frisje, hè? Op je vakantie. Een goed begin is het halve werk. Dat leek mij wel even leuk om te spelen. Ik wil een plaat draaien vanochtend en aan jou de vraag, welke plaat is dat dan? Op basis van het intro, dus de eerste paar seconden.
1: Een goed begin.
0: Meer niet. Daar moet je het mee doen. frank@gld.nl of een appje naar de studio. Ik heb van je nodig de titel en de artiest van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Enig idee? frank@gld.nl of een appje.

zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
0: Verras je moeder, oma of geliefde met onze kleurrijke collecties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
3: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
4: Het is 6:30. Goedemorgen Gelderland. In Apeldoorn is het 4,1. In IJzendoorn is het 8,4. Vandaag begint droog met af en toe wat zon, maar vanmiddag kunnen er lokaal enkele buien vallen. Het wordt maximaal 16 graden bij weinig wind uit noordelijke richtingen. In Wijchen is een monteur overleden tijdens werkzaamheden aan een autolift in een parkeergarage. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. En de Graafschap baalt van de slechte wedstrijd tegen Almere City, waarin de Doetinchemmers met 3-1 verloren. Zaterdag is de return van de play-off en dan hopen ze de achterstand goed te maken met feller voetbal en steun van het thuispubliek. En die drinken nu nog goals, dat zou best kunnen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Daar gaat het ook over dat ze nu Heineken willen gaan schenken daar, in Vijfberg. Verkeersinformatie. De A2 in Den Bosch, Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 6 minuten vertraging. En op de A12 is het nu alweer een half uur aansluiten. Vanaf de Duitse grens naar Arnhem tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. De linkerrijstrook is dicht door de werkzaamheden aan de IJsselbrug.
5: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
6: Bloemen van Josmon. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten, slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmon in Huissen.
7: Nu spectaculaire keukenactie bij Stahlkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% BTW cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stahlkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
8: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
9: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
8: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
9: Bij Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
10: Goedemorgen Gelderland.

0: Sir Cliff Richard and the Only Way Out. Hoor je op Radio Gelderland. Het is 5 minuten over 6:30 in Gelderland. Waar we natuurlijk vorige week een enorme natuurbrand hadden. Bij het Harde, een grote natuurbrand. Veel natuurbranden in het land, maar dat was toch wel de grootste. Hoe herstelt de natuur zich eigenlijk na zo'n brand? Nou, om daar een idee van te krijgen, zijn we de Ederheide opgelopen. Want het is een jaar geleden dat daar 130 hectare in vlammen opging aan natuur. Nou, de bomen, die staan er nog. Maar ook een jaar na de brand kun je nog overal de littekens van zo'n natuurbrand zien.
1: Zwart geblakerde stammen en kale grond. De heidebrand in Ede van een jaar geleden heeft zeker 130 hectare bos verwoest. Zo'n 260 voetbalvelden.
2: De brand is over de grond via het gras gekomen en de onderkant van de boom is helemaal zwart geblakerd. En helemaal in de top zie je wel nog allerlei groene naalden en groene takken. De boom die blijft voor een deel gewoon in leven inderdaad.
1: De littekens van de brand blijven zichtbaar en toch herstelt de natuur zich langzaam, stap voor stap. Maar het wordt nooit meer zoals het was. Doordat de laatste branden heel erg groot waren, is er in één keer heel veel natuurgebied verdwenen. En is er geen variatie meer in plantengroei. En dan hebben we het niet eens over de dieren gehad.
2: Grote dieren en vogels die kunnen wel wegkomen voor de vlammen. Maar kleine dieren zoals de zandhagedis, de levendbarende hagedis. En kleine zoogdieren zoals muizen en insecten. Die kunnen waarschijnlijk slecht wegkomen bij zo'n brand. En die gaan dan dood.
1: Of die dieren dan weer terugkomen is nog niet helemaal zeker. Want nieuwe dieren moeten namelijk uit andere gebieden hun weg hier naartoe kunnen vinden. En dat is niet zo makkelijk. Het herstel kan jaren duren.
3: De natuur die reageert altijd op wat er gebeurt. Dus die herstelt zich altijd wel. Dus er komt altijd weer nieuw leven op een plek. Maar anders dan het was.

0: James Arthur en Say You Won't Let Go.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Ik had vanochtend een plaat in mijn hoofd en die wil ik graag draaien. Maar ja, de voorwaarde is dan wel dat die door jou geraden moet worden. En dat is vanochtend ook weer gelukt bij deze.
1: Een goed begin.
0: Dat is best knap. Dat staat natuurlijk maar een paar aanslagen op de piano, maar toch herkenbaar. Voor bijvoorbeeld Marcel en Karin. Maar ook even kijken, wie hadden nog meer goed. Jurjen, Gerrit, Marielle en Ingrid. Allemaal dachten ze aan dezelfde Herman.
2: Frank Wessel hier. Hey, ik denk dat het wijsje vanochtend Herman van Veen is met opzij, opzij, opzij. Hey, allemaal een hele fijne dag. Groetjes!
3: Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben ongelofelijke haast. Herman van Veen uit 1979.
4: Opzij, opzij,

0: Een andere keer misschien.
1: Ja, goedemorgen Frank en Omroep Gelderland. Is het op zee? Maar plaats. We hebben ongelofelijke haas van Herman Geveen. Vriendelijke groeten van Heino. Oi.

Ophelia van Taylor Swift hoorde je. En daarvoor dus een goed begin met Herman van Veen. Ik kreeg allerlei Herman van Veens in de audio-app binnen. Wat grappig zeg. Zometeen het weer van Weerplaza. Maar eerst de Four Seasons. En Who Loves You? Goeie vraag.

0: The Four Seasons en de vraag Who Loves You op Radio Gelderland. Het is 7:08. Even het raam openzetten.
1: Hoe is het buiten?
0: En hoe is het buiten? Dat vragen we aan Alfred Snoek van Weerplaatsen. Alfred, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Frank.
0: Ja, ik krijg al een paar foto's binnen van luisteraars in de provincie die een hele mooie zonsopkomst hebben. Maar dat is natuurlijk vooral vanwege de bewolking, dat maakt het al fotografisch wat aantrekkelijker, hè?
2: Ja, precies. En wat opklaringen, frisjes. Dus wat nevel misschien, her en der een mistflart erbij. Nou, dat maakt het plaatje helemaal compleet. Dus nee, dat kan ik me wel voorstellen, dat je dat soort mooie plaatjes krijgt. Die wolkenvelden, die zijn nu nog zo verspreid over Gelderland aanwezig. Het lijkt erop dat ze de komende uren wat naar het zuiden gaan afzakken. En dat uiteindelijk dus op de meeste plaatsen in Gelderland de zon echt wel eventjes flink de ruimte krijgt. Daarbij gaat ook de temperatuur gelijk oplopen. En dat is dan een beetje de voedingsbodem voor het ontstaan van wat stapelwolken. Die vanmiddag ervoor zorgen dat het eigenlijk wisselend bewolkt is. Zonneschijn, stapelwolken. Ik ga er wel vanuit dat het droog is. Al zullen er soms een paar stapelwolken tussen zitten. Dat je ernaar kijkt en je denkt van oeh, die zien er wel donker uit. Maar ik denk niet dat daar nog wat uit gaat vallen. Ja, met niet al te veel wind. En toch ook regelmatig zonneschijn. Loopt dan uiteindelijk de temperatuur op naar 16. Misschien wel op een enkele plek in de Achterhoek 17 graden.
0: Oké. Okay. Is dat een opmaat naar een wat zachter weekend? Naar een fijne vrijdag?
2: Ja, daar lijkt het wel op. Morgen is het weerbeeld vergelijkbaar. Zonnige periode. Stapelwolken. Misschien in de middag eventjes overheersend droog, een graad of 17, enkele plek zelfs 18 graden. En met name zaterdag, misschien ook nog wel zondag, als het allemaal wat mee zit, komen we in de middag zelfs op 20, 21 graden uit. Ook dan overwegend droog, regelmatig zonneschijn, eventuele buien, die staan pas op zondagavond op het programma. Dus het weekend ziet er heel mooi uit.
0: Oké, Alfred, dankjewel en wij spreken elkaar over een uurtje.
2: Is goed, tot straks.
0: Ja, en we gaan het na 7:00 ook hebben over de Graafschap, want het is geen makkelijke tijd als je supporter bent van de Graafschap. Gisteravond verloor het een ploeg met 3-1 van Almere City. En dan is ook nog in het nieuws dat de club van Grols naar Heineken wil. Hey.

0: grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
0: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
1: Nu spectaculaire keukenactie bij Stahlkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% btw-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stahlkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
2: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hantavirus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
6: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
5: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
7: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
5: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 7 minuten. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. Op dit moment 28 minuten vertraging over 9 kilometer door werkzaamheden aan de IJsselbrug. De linkerrijstrook is dicht. Op de A50 is de rechterrijstrook dicht. Os Arnhem tussen Valburg en Grijsoord. Dat komt door een ongeluk. Dat kost je 22 minuten. En op de A50 tussen Arnhem en Os, tussen Ewijk en Ravenstein, 5 minuten. Dan de N317 Doetinchem-Dieren tussen Hoogkeppel en de A348. 17 minuten over 6 kilometer. En op de N338 Doesburg-Westervoort tussen Giesbeek en de A12 inmiddels een kwartier over 3 kilometer.
9: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
10: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
9: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn.
12: Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
14: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
15: Voor het maaien van je gras.
14: Voor het reinigen van je terras.
15: Voor het snoeien van je haag.
14: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
16: Stihl, sterk werk.
17: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
14: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
16: Stihl, sterk werk.
17: Koop je tickets voor Andy Warhol de textiles op museumcobra.nl.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
19: Ik krijg een vakantiebroertje.
20: Huh?
19: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
20: Cool, wil ik ook.
21: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
22: EuropaKinderhulp.nl.
18: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
23: Morgen Gelderland.

You on my mind van Swing Out Sister. Goedemorgen Gelderland. Het is donderdagochtend 7 mei. Ik eens even kijken.

Ik krijg een appje van Dienik uit Ede die zegt: wil jij Grade en Arie Drost feliciteren met hun 55-jarig huwelijk? Ja hoor, bij deze. Dienike zegt: ik ken Grade en Arie al bijna 35 jaar. We hebben heel veel meegemaakt. Arie was de beste vriend van mijn lief. We zijn 25 jaar lang met elkaar op vakantie geweest, met de sleurhut. En Arie en Grade verdienen het wel. Ze hebben het zwaar gehad. Rotziekte, kanker die Arie heeft doorstaan. Nu op naar de 60 jaar samen. Wat Dienike betreft, veel liefs. En ze voegde er nog aan toe: heerlijk toch, als je samen oud mag worden. Ja, dat zo is dat. Goedemorgen. Nou, wat voor weer krijgen we vandaag? Droog weer met af en toe zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Kan er lokaal een buitje vallen. Het wordt zo'n 16 graden met wind uit het noorden. Morgen en zaterdag wordt het langzaamaan wat warmer en droog richting de 22. En dan vanaf zondag weer frisser. De Telegraaf opent vanochtend met het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak is van het zeldzame hantavirus. De eerste opvarenden zijn gisteravond aangekomen in Nederland. Twee van hen zijn er ernstig aan toe. Eén patiënt komt waarschijnlijk naar Nijmegen toe, naar het Radboud UMC. Daar hebben ze veel ervaring met ernstige infectieziekten. Volgens expert Chantal Rovers van het ziekenhuis hoeven we ons in Nederland trouwens geen zorgen te maken. Het risico buiten het schip is vrijwel nul. Wat wordt er nog meer geschreven in de Telegraaf? Consumentenbond en apothekers slaan alarm over het alarmhoudende aanhoudende medicijntekort. Patiënten draaien op voor de kosten als hun vaste medicijn niet leverbaar is. En dan dat moet stoppen, vindt men. Andere kranten vanochtend, AD en de Gelderlander, die hebben een oproep van Alzheimer Nederland aan de minister: vergoed een nieuw Alzheimer medicijn dat het ziekteproces met 1,5 jaar kan vertragen. Het Zorginstituut vindt het effect te klein, maar voor zo'n 10.000 patiënten kan het wel echt verschil maken, zegt de patiëntenvereniging. Dan Gelders nieuws. Sinds Duitsland de accijns op brandstof heeft verlaagd, is het bij de pompen net over de grens een drukte van belang. Bij de Aro en Elte staan de gele kentekens in de rij, zelfs 's avonds later tot diep in de nacht. Pompbaas Heinz Derksen ziet het rustig aan. Hij verwacht dat het de volle maanden zo druk blijft, nog 2 maanden lang. In Apeldoorn hangen sinds deze week camera's bij de rotonde aan de Laan van Maten, vlakbij de plek waar binnenkort een spoednoodopvang komt en waar het afgelopen weken onrustig was bij de demonstraties. Burgemeester Heerts noemt de camera's noodzakelijk, ook omdat er scholen en een kinderopvang vlakbij zitten. In Lienden mag een omstreden nieuwbouwwijk met 95 woningen er toch komen. De gemeenteraad van Buren gaf gisteravond groen licht. Omwonenden maken zich zorgen over vervuilde grond, wateroverlast en de verkeersveiligheid. En je hebt zwerfafval, zoals een blikje of een zakje patat. En je hebt mensen die zo een complete badkamer dumpen in een natuurgebied bij Tilburg. Tegels, een wc, een wastafel, hele leidingen, stukken muur, kozijnen. Alles in gruzelementen langs het wandelpad. Een man in Drunen is inmiddels opgespoord. Hij zou het hebben gedaan. De politie is heel duidelijk: die man die gaat betalen. En dan echt niet alleen maar een boete voor het ruimen, voor het afval, maar ook voor het opruimkosten. Natuurlijk ook de schade aan de natuur. Dit is niet de plek waar jij je afval moet laten, de natuur. Gary Brooker hoor je nu. En No More Fear of Flying. Het is 13 minuten over 7. Goedemorgen, Gelderland.

0: Gary Brooker en No More Fear of Flying. 7:15 is het. We gaan naar Doetinchem. Oeh ja, graafschap gisteravond, hè?
1: Ik ben niet bijgelovig. Absoluut niet. Maar dit lijkt me echt de wraak van de grootste, hoor. Sorry, maar nou vraag je echt om moeilijkheden.
0: Ja.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Een appje was dat van Wouter van vanochtend. Ja, die heeft het over dat het inderdaad geen makkelijke dagen zijn als je supporter bent van de Graafschap. Want gisteravond ging de ploeg met 3-1 onderuit bij Almere City in de playoffs. En hij moet straks ook nog het grols in de tap plaatsmaken voor Heineken. De voorzitter van de supportersvereniging die slikt het allemaal. Als het goed is voor de club, dan drinken we Heineken, zegt ze. Maar op de straat in Doetinchem denken ze daar toch heel anders over.
2: Graafschap stapt over op ander bier. Geen grols meer, maar Heineken.
3: Dat moeten we niet doen. Nee, dat is hier toch uit een boze Heineken, toch? Dat lijkt me geen goed idee, eerlijk gezegd.
4: Ja, dat is het meer slechte wat me kan.
2: Hoezo?
4: Dat is toch geen bier? We hebben het over bier. Heineken is toch geen bier?
2: Wat is het dan?
4: Ja, afwaswater. Dus bij Graafschap wordt grols.
5: Ik denk dat de omzet ook flink gaat dalen, hoor. Heineken zeggen zeikbier, pisbier. Ja, kom. Ja, of toch niet?
6: Ja. Dat past hier niet bij de streek. Wordt een grootste drinken of niet? Ik denk het wel. Heineken is voor de andere kant van het land, zeg maar.
2: Ja, maar ze gaan toch echt overstappen in de zomer van 2027.
6: Ja, nou, dat is eeuwig zonde. Dat is jammer. Dus Grols denkt nog maar eens goed na. Dus laat het contract bij de Grols maar weer verlengen, zou ik zeggen.
7: Nou, ik vind alle twee niet lekker. Geef mij maar een ander biertje. Geen Grols of Heineken. Nee, niet één van twee. Ik kom hier niet vandaan.
8: Nee, dat...
7: Dat hoor je wel, denk ik.
8: Waar komt u wel vandaan?
7: Friesland.
2: Ze kregen een aanbod wat ze niet konden weigeren.
4: Ja, dat is een slechte zaak. Hadden de voet bij stuk moeten houden en gewoon Grols moeten houden. En Achterhoek drinkt Grols.
2: En niet anders?
4: En niet anders.
9: O jee, en dat in de Achterhoek?
10: Ja.
9: Ik weet het niet.
2: Ligt dat gevoelig hier?
9: Ik denk het wel. Ik denk dat Grols wel het Achterhoekse biertje is. Ja. Dus ik denk dat ze daar wat aan moeten gaan doen dan.
8: Oh, ja.
10: Geen Achterhoeks biertje meer?
8: Ja, als een ras Achterhoek, doe dan liever Grolsje.
2: Ja? Jij ook liever Grols?
10: Liever Grols, ja.
8: Ja.
2: Geen goed idee?
10: Nee, ik zou lekker bij Grols blijven.
8: Is het een geldkwestie?
2: Het gaat om geld, ja.
8: Oh, dus Heineken biedt gewoon meer?
2: Ik denk het wel.
8: Ah, dan zou ik toch bij Grols blijven. Ons kent ons, toch?

0: Sonny en Cher en I Got You, Babe.
1: Plaat delict.
0: Tijd voor een nieuw dossier in plaat delict vandaag.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, ik lees een procesverbaal voor en aan jou de vraag: wat is er gebeurd? Welke plaat bedoel ik eigenlijk? De gouden tipgever maakt kans op de Radio Gelderland zaklamp van vandaag. We behandelen een zaak uit 1967. En wat is er gebeurd? Een man begeeft zich 's nachts op straat in kleine woonwijken en achterbuurtjes en hij maakt zich schuldig aan het wegnemen van kledingstukken die aan de waslijnen hangen te drogen. Volgens de aangifte gaat het hier niet om een willekeurige diefstal, dus niet om zomaar wat kleding, het eerste wat hij kan pakken, nee. Het gaat hier specifiek om damesondergoed, slipjes en BH's die dus doelgericht door deze man worden verzameld. Hij begeeft zich in het donker langs tuintjes, erven, achterlangspaadjes, schuttingen en slaat toe als de omgeving rustig ligt te slapen. In dit verslag wordt duidelijk, het is geen eenmalig incident, maar terugkerend gedrag. En het is ook niet voor zijn vrouw of vriendin, of voor de verkoop. Het is voor zichzelf. Hij wil het zelf aantrekken. Uiteindelijk komt er een einde aan de nachtelijke activiteiten als de dader in kwestie wordt opgemerkt en aangehouden door onze lokale collega's. En de platenpolitie die onderzoekt deze zaak onder de noemer herhaaldelijke diefstal van persoonlijke goederen met een opvallend specifiek doelwit: diefstal van vrouwenondergoed middels nachtelijke strooptochten. Nou, we zoeken een Britse band uit de jaren 60 dus. Ze zullen bekend worden om hun psychedelische pop, maar dit was hun allereerste single van het debuutalbum. Licht absurd onderwerp, best wel controversieel ook in die tijd. Maar goed, tegenwoordig maakt het niemand meer uit wat iemand voor slipje aan heeft. Maar het jatten van andermans ondergoed, dat blijft ook vandaag de dag natuurlijk iets wat niet mag en niet kan. En dus de vraag: welke plaat, welke band zoeken wij? Bijna 60, 59 jaar oud dus. Tijd om op te lossen dit plaatdelict. Frank@gld.nl of een appje. Ik ben heel benieuwd of je het weet. Gaan wij nu naar Hollywood 7 luisteren van Alidis Hiddink.

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
3: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
5: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
6: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
6: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: 19:30 is het. Je luistert naar Radio Gelderland. In Speult, Ermelo is het 3,7. In Weurt, Beuningen is het 7,3. Het weer in Gelderland begint vandaag droog. Met af en toe wat zon. Maar in de middag kan er veel bewolking zijn. Lokaal enkele buien zullen er ook vallen. Het wordt 16 graden met weinig wind uit noordelijke richtingen. De gemeente Apeldoorn heeft tijdelijk cameratoezicht ingesteld bij de rotonde aan de Laan van Maten na onrustige anti-AZC-demonstraties, waarbij eerder ook vuurwerk naar de politie is gegooid. En een geparkeerde auto aan de Parelmoerwolk in Arnhem is vannacht volledig uitgebrand. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten vanwege de rook, en de politie onderzoekt natuurlijk ook de brandstichting. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan. De ochtendspits is nu toch echt wel op gang gekomen. Wij hebben op de Gelderse wegen 13 meldingen, 76 kilometer. Ik zal even een selectie maken van 10 minuten of langer. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg 12 kilometer, 13 minuten. Op de A12 door het werk aan de IJzerbrug inmiddels 3 kwartier vertraging voor het knooppunt Velperbroek over 12 kilometer. De N317 Doetinchem-Dieren tussen Hoogkeppel en de A348, 23 minuten. Dat komt dus ook door die IJsselbrug. En de N338, die heeft ook last van de IJsselbrug. Doesburg-Westervoort tussen Latem en de A12, 53 minuten inmiddels over 2 kilometer. Dus 2 kilometer, sta je bijna een uur stil.
8: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
9: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
10: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
11: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
8: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
18: Oh, wat betekent dat voor mij?
17: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
18: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
17: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
18: En moet ik verder nog ergens op letten?
17: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
19: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
20: Nu, later en altijd.
21: Ga je bijna met pensioen?
22: Ja.
21: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
22: Nee.
21: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
20: Hey, Remol!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
23: Goedemorgen Gelderland.

Eddie Rabbit en Driving My Life Away op Radio Gelderland. Het is 7:30 geweest. Goedemorgen. Donderdagochtend, 7 mei. Weet je nog corona? De avondklok en mondkapjes en afstand houden en steunpakketten en al die financiële regelingen voor bedrijven. Nou, 4 mannen uit Den Haag die worden er nu van verdacht miljoenen aan coronasteun te hebben weggesluist. Het zou gaan om zo'n 8 miljoen euro. In de uitzendbureaus vroegen tijdens de pandemie steun aan vanwege zogenoemd omzetverlies. Terwijl de omzet juist flink aan het stijgen was. De arbeidsinspectie is in actie gekomen na een melding van een bank. En die hebben nu woningen en bedrijfspanden doorzocht, ook in het buitenland. En beslag gelegd op geld, luxe spullen, auto's en vastgoed. Waar het geld nu precies is gebleven, wordt nu onderzocht. 8 miljoen euro aan coronasteun, joh. Ja, vandaag donderdag 7 mei, dat betekent dat Ali B. vandaag hoort of hij ook in hoger beroep een gevangenisstraf gaat krijgen. Het gerechtshof doet uitspraak in de zaak waarin Ali B. wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 2 jaar geleden werd hij veroordeeld tot 2 jaar cel. Het Openbaar Ministerie eiste toen in hoger beroep 2,5 jaar cel. Ali B. zegt onschuldig te zijn en is vandaag, net als bij de eerdere uitspraak, niet zelf aanwezig in de rechtbank. Als hij opnieuw wordt veroordeeld, dan kan hij ook nog naar de Hoge Raad stappen. Doet hij dat niet, dan zal hij dus zijn straf alsnog moeten uitzitten. Zometeen platen likt, de oplossing, maar eerst Bluff en Hemingway.

0: Luf en Hemingway maakt het 7:45.
1: Plaatdelict.
0: En namens de platenpolitie mag ik iedereen weer hartelijk danken voor het meedenken, voor het muzikaal misdrijf, het oplossen daarvan. We hadden te maken met de debuutsingle van een band uit 1967 vandaag. Het is een nummer over een travestiet die 's nachts damesondergoed en kleding van waslijnen steelt. Het nummer is gebaseerd op waargebeurde verhalen uit Cambridge, waar geregeld dameskleding verdween van de waslijn. Het nummer beschrijft een man die kleding steelt omdat hij het gewoon mooi vindt om zelf te dragen. En ondanks de vreemde hobby van de hoofdpersoon heeft het nummer een wat sprookjesachtig, psychedelisch, maar ook vooral kritische toon over voyeurisme. Het was de eerste kennismaking van het groot publiek met de unieke stijl van deze band. Maar wie zijn het dan? En hoe heet dat nummer? De debuutsingle. Nou, ik kreeg goede inzendingen binnen van Jack, van Hans ook, van Anne en van Henk. Henk, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Je zat in Doetinchem vanochtend bij de radio en je dacht, deze weet ik.
2: Nee, die wist ik niet. Nee. Oh. Ik heb opgezocht.
0: Ja?
2: 3 keer of zo. En toen waren de goede woorden. En toen, toen kon het niet anders dan het goed was.
0: Ja, het is ook heel specifiek, hè? Ik denk, als je googelt, zul je niet heel veel nummers vinden die gaan over mannen die dames ondergoed van waslijnen stelen in de jaren 60.
2: Nee, deze was de enige die ik kon vinden. Eerst toen gaf hij dat hij het niet kon vinden.
0: Ja?
2: Toen kon hij er ineens wel vinden. Dus,
0: Oké. Hey, en het nummer ken je ook niet?
2: Nee, dat ken ik niet. Ja, die groep die ken ik wel natuurlijk. Ja. Maar dat nummer heb ik nog nooit van gehoord, nee.
0: Ja, want welke groep is het?
2: Pink Floyd.
0: Pink Floyd, ja, Pink Floyd is wel bekend. Maar hoe heet het nummer?
2: Arnold Lane,
0: ja, heel goed.
2: Ja.
0: Nou, ik ga het bewijsstuk, de plaat zelf, voor jou draaien. Dus misschien hoor jij hem dan nu al voor de eerste keer.
2: Ja, dat weet ik niet. Ja, misschien.
0: Misschien, hè? Ja, dat is grappig toch? En we gaan een zaklamp, de Radio Gelderland zaklamp, op in een envelop doen en op de bus richting Doetinchem.
2: Ja, dat is heel fijn.
0: Ja. Een goed begin van deze donderdag zo, toch?
2: Ja, heel goed. Ja.
0: Hey, dankjewel voor het meespelen en een mooie dag, hè?
2: Ja, jullie ook. Veel succes.
0: Dag, Henk.
2: En uitzending daar.
0: Doeg.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Pink Floyd, Arnold Lane en het onderwerp stelen van dames ondergoed van waslijnen houdt hier gelijk de redactie bezig. Dat merk je dan. Dat is wel weer grappig. Heb je ook een tip voor de platenpolitie? Dan mag je mailen frank@gld.nl of een appje sturen. En je kunt natuurlijk de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.

0: Tim Finn en Fraction, Too Much Friction op Radio Gelderland. Het is 7:59 geworden. Tijd voor het weer, tijd voor Alfred Snoek van Weerplaza. Alfred, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen Frank.
0: Ja, het zonnetje schijnt inmiddels al buiten, maar het waait ook nog. En dat merk je nog wel aan de thermometer.
1: Ja.
0: Het is wel een fris begin, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Afgelopen nacht overigens op beschutte plekken op de Veluwe ook maar 2-3 graden boven nul op neushoogte, hoor. Dus dat geeft wel aan dat het toch best wel een frisse start is van deze dag. Graad of 6 meten de meeste weerstations. In het westelijk rivierengebied zitten we dan met een bijna 9 graden net iets hoger. Maar goed, het is niet een temperatuur waarbij je zegt ik ga gelijk in t-shirt en korte broek naar buiten. Dat is het vanmiddag waarschijnlijk ook niet. Maar dan is het met een graadje of 16 wel een stukje milder dan wat het nu is. Het weerbeeld ziet er daarbij overigens wel vriendelijk uit. Dat gaf je zelf ook al aan. Het zonnetje breekt op veel plaatsen door. Vooral ten zuiden van ons hangt wat meer bewolking, maar dat trekt verder zuidwaarts. Dus de bewolking drijft eerder van ons weg dan dat het onze kant op komt in Gelderland.
0: Ja.
1: Er ontstaan vanmiddag wel weer, of later vanmorgen gebeurt dat waarschijnlijk al, weer wat stapelwolken. Maar dat ziet er eigenlijk best vriendelijk uit. Alhoewel er misschien vanmiddag een enkele wat grotere stapelwolk tussen zit, die op een hele lokale schaal nog een paar spatten regen oplevert. Maar daar zal de natuur niet zo heel veel aan hebben. Dus een overwegend droge dag, vriendelijke rustige lentedag. Eigenlijk, zo zou je het wel kunnen omschrijven.
0: Ja, en dan gaan we op die manier ook richting het weekend, op een vriendelijke, zachte manier?
1: Ja, zeker. Morgen is eigenlijk een beetje een vergelijkbare dag met vandaag. Ja, er zijn wel wat kleine verschilletjes, maar per saldo morgen best wel wat zonneschijn in de ochtend, wat meer bewolking in de middag. Verreweg de meeste plaatsen een droge dag. Temperatuur komt een graadje hoger uit, 17, misschien wel 18 graden. En in het weekeinde gaan we zelfs door de 20 graden grens heen in de middag. Dus wat dat betreft gaat de temperatuur nog wat omhoog. Met beide weekenddagen waarschijnlijk droog weer, zonnige periode, soms wat meer bewolking en een eerste eventuele bui die zit er pas zondagavond aan te komen. Dus wat dat betreft voor de liefhebbers van rustig, stabiel lenteweer, heerlijk weer om erop uit te trekken, heb ik gewoon hele goede berichten op dit moment.
0: Oké, nou, dat klinkt goed. Terwijl de mensen die zeg maar aan nog in ijsheiligen geloven, volgende week is het ijsheilige.
1: Ja.
0: Die zijn tot volgende week nog voorzichtig met bijvoorbeeld de plantjes en zo.
1: Ja, ja,
0: maar echt kans op nachtvorst zit er volgende week niet meer in, toch?
1: Nee, ik zag wel dat afgelopen nacht ook op een aantal plekken in Nederland de temperatuur net boven het maaiveld weer in de buurt of zelfs nipt onder nul is gekomen. Maar dat is allemaal heel kortstondig. Dat zal echt wel in het buitengebied nog wel eens een keer kunnen gebeuren. Misschien ook komende nacht nog wel. Maar een beetje in een dorpje, in een stad. Nou, daar is het allemaal net even wat warmer. Daar gebeurt het echt niet meer. Dus daar zou je zeker niet de moeite moeten nemen om nog de plantjes naar binnen te halen. Dus wat dat betreft valt het dit jaar erg mee.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Oké, ik spreek jou over een uur weer, Alfred. Dank je wel.
1: Is goed.
0: En wij gaan het na 8 uur hebben over of een gezellige lunch samen met bijvoorbeeld een broodje kroket, of dat iets doet voor de gezondheid van ouderen. Er is een zorgclub die besloot het namelijk uit te proberen. Gewoon iedere maand samen aan tafel kijken wat dat doet. Een gezonde kroketlunch. Ja, wie weet. Je hoort het na 8 uur en je hoort nu Love in Exile, Kenny Loggins, Michael McDonald. Dat zijn stemmen van vroeger. Maar Charlie Puth is een stem van nu. En samen klinkt het heel bijzonder. Echt die West Coast sounds. Jaren 70, jaren 80, geluid.

0: Nes uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
0: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
2: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-Sierbestrating.nl.
3: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
2: Hemelvaartsdag geopend. Rijmer-Sierbestrating.nl.
3: Nu spectaculaire keukenactie bij Stahlkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% btw-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stahlkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens. Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
5: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
4: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
6: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor, en daar is hij al! Ah, Dembele! 2:20 en het bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door!
4: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Verkeersinformatie. De meeste dagelijkse files in Gelderland zal ik even noemen boven de 10 minuten. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Ouddijk en knooppunt Velperbroek 11 kilometer, 3 kwartier nu. De linkerrijstrook is dicht, komt door werk aan de IJsselbrug. Op de A28 is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht richting Amersfoort tussen Strand Nulden en Amersfoort-Vathorst. 15 minuten over 5 kilometer. Op de A50 Os Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 11 minuten. A325 Nijmegen knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort 10 minuten. En dan wat provinciale wegen die last hebben van die werkzaamheden aan de IJzerbrug. De N317 Doetinchem-Dieren tussen Hoogkeppel en de A348. 6 kilometer, bijna een uur. En meer dan een uur op de N338 Doesburg-Westervoort tussen Giesbeek en de A12. Daar staat zelfs slechts 2 kilometer file, maar daar sta je 68 minuten stil.

0: Paradijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en dat alles goed geregeld is. Op 9 mei opent Velderhof een nieuwe winkel in Nijmegen. En om dat te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Wiegensweg 180 in Nijmegen. Ook op Tweede Pinksterdag geopend.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
3: Oh yeah.
2: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
6: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
5: En voor de aangepaste fiets van Maria.
7: En zo kan ik er weer op uit.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
13: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
14: Goedemorgen Gelderland.

0: Kate en Dreams Are Ten a Penny. Goedemorgen Gelderland, 8:08. Het is donderdag 7 mei, een week die bol staat van oorlogsslachtoffers herdenken en vieren van vrijheid. Deze dag was het, maar dan in 1945, dat Nazi-Duitsland zich onvoorwaardelijk overgaf in Frankrijk. En zo zijn er in heel Europa deze week bijzondere dagen van stilstaan bij wat niet meer mag gebeuren en vieren wat we sindsdien hebben bereikt en behouden. We hadden dinsdag onze eigen bevrijdingsdag en Rusland viert het einde van de oorlog dan weer komende zaterdag. Het wordt vandaag een droge dag met af en toe wat zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en kan er lokaal een spatje vallen. Het wordt zo'n 16 graden, weinig wind uit het noorden. Morgen en zaterdag verlopen droog met geregeld zon en het wordt warmer. Zo'n 22 graden kan het worden. Vanaf zondag stijgt de kans op buien en dan levert de temperatuur geleidelijk weer wat in. Volgende week gewoon weer ronduit fris. Jacco die appte mij net, ik loop al vanaf begin april in t-shirt en korte broek. Die heeft er nergens last van. Eerlijk zegt hij. Een overzicht van het Gelders nieuws dat wat de ochtendkranten brengen. In het AD en de Gelderlander een oproep van Alzheimer Nederland aan de minister. Vergoed een nieuw Alzheimer medicijn dat het ziekteproces met 1,5 jaar kan vertragen. Het Zorginstituut vindt het effect te klein, maar voor zo'n 10.000 patiënten kan het wel echt verschil maken, zegt de patiëntenvereniging. De Telegraaf opent met het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak is van het zeldzame hantavirus dat van ratten en muizen komt. 1 patiënt komt waarschijnlijk naar Nijmegen, naar de Radboud UMC. Daar is ons meteen geruststellen dat het risico buiten het schip vrijwel nul is. Vlaams collega Erik Steffens raakte 3 jaar geleden besmet met de Europese variant van het virus.
1: We zijn gaan wandelen in een bos en daar heb ik misschien een boom geraakt of en ik ga zitten op een plek waar ik besmet is geweest.
0: Ja, hij is 10 dagen opgenomen in het ziekenhuis, maar heeft er niets aan overgehouden, althans.
1: Allee, behalve slechte herinnering, ik heb geen restverschijnselen. Ik heb wel een fobie voor ratten en muizen, maar voor de rest.
0: Ja, dat zou ik ook sindsdien dan houden. Sinds Duitsland de accijns op brandstof heeft verlaagd, is het bij de pompen net over de grens een drukte van belang. Bij de Aral en Elten staan de gele kentekens in de rij. 'S Avonds laat nog, tot diep in de nacht zelfs. Pompbaas Heinz Derksen ziet het rustig aan. Hij verwacht dat het de volle 2 maanden zo druk blijft. In Apeldoorn hangen sinds deze week camera's bij de rotonde van de Laan van Maten, vlakbij de plek waar binnenkort een spoednoodopvang komt en waar het de afgelopen weken onrustig was bij demonstraties. Burgemeester Heerts noemt de camera's noodzakelijk, ook omdat er scholen en een kinderopvang vlakbij zitten. In Trouw een opvallend advies van een staatscommissie. Overheid, stop voorlopig met het koppelen van grote datasets om fraude op te sporen. Want in de praktijk worden mensen gecheckt op nationaliteit, maar ook op woonwijk. En dat is een recept voor discriminatie. En in Apeldoorn rukte de brandweer gisteravond groots uit voor een melding van een gevaarlijke stof, maar het bleek een bewoonster die 2 schoonmaakmiddelen had gecombineerd. Gelukkig niks aan de hand, maar het had heel anders kunnen aflopen. Bleek met azijn levert chloorgas op. Bleek met ammoniak maakt giftige dampen. En 2 gootsteenontstoppers bij elkaar kunnen zelfs exploderen. Dus de vuistregel is, meng nooit 2 schoonmaakmiddelen. Ook al staan ze zo vredig naast elkaar in je kastje. Doe het niet!

0: The Edgar Winter Group en Free Ride. En daarvoor Tracy Ullman en Breakaway op de donderdagochtend. Wellicht heb je nog niet eens ontbeten, maar wij gaan het nu hebben over de lunch. Of een gezellige broodje koket lunch iets voor de gezondheid doet van ouderen. Dit is een zorgclub die het besloot gewoon eens even uit te proberen. Iedere maand samen aan tafel te gaan met een kroketje, een kannetje melk, misschien een kopje koffie, koekje erbij. En kijken wat dat doet met de gezondheid van ouderen. Samen lunchen met een kroketje. Wij zijn ook aangeschoven.
1: Mevrouw, u zit lekker een broodje kroket te eten. Smaakt het?
2: Het smaakt heerlijk. Ik ben nog niet begonnen met mijn kroket, maar ik heb al een soepje op. En we worden hier overal verwend. En we hebben altijd hele gezellige mensen om ons heen. En dat is juist wat we nodig hebben. Want anders zitten we maar achter die geranium, zeggen ze.
1: Ja, dat zegt u heel
2: gelukkig. Ik heb er gelukkig in één. Geranium.
1: Waarom komt u hier? Waarom doet u aan dit initiatief mee?
2: Voor de gezelligheid.
1: Dag heren, smaakt het?
3: Ja, het smaakt echt goed. Dus we kunnen er goed mee doorgaan zo.
4: Nou, ik vind het gezellig om zo nu en dan eens even wat mensen uit het dorp tegen te komen. En je hoort eens wat en je kan eens wat vertellen. Dus gewoon gezellig.
1: Merkt u ook dat u nieuwe mensen leert kennen?
4: Nou, ik woon hier al een jaar of 15, dus echt nieuw niet. Maar de meeste kennen we wel. En het is ook leuk om elkaar in het dorp tegen te komen, even goeiedag te zeggen.
1: Uit onderzoek blijkt ook dat juist dit soort gelegenheden hartstikke goed zijn om eenzaamheid te voorkomen. Merkt u dat ook?
2: Ja, in feite wel.
1: Wat levert deze middag op voor de deelnemers?
5: Voor de deelnemers gewoon een gezellige middag. Sommige mensen zitten in bejaardenhuizen. En er zijn heel veel mensen die alleen zijn. En ja, ze vinden het nog steeds gezellig. Man, er komen af en toe gewoon mensen die zich aanmelden bij.
1: Mevrouw, u heeft uw eten al op. Was het lekker?
6: Het was heel lekker. Ja, heerlijk.
1: En waarom komt u hier iedere maand? Waarom doet u mee?
6: Je hoeft zelf niet te koken en je ontmoet andere mensen. En dat is natuurlijk toch wel heel leuk. Want als je dan maar alleen meer achtergebleven bent, ja, dan zoek je toch een beetje aanspraak en een beetje gezelligheid.
1: Wat doet zo'n middag met u?
6: Ja, een stukje eenzaamheid is dan weg. Want je komt weer thuis en dan is het stil. Heel erg stil. En dat is niet altijd leuk. Je kan je verhaal niet kwijt. En ja, nou, dan zijn dus deze dagen, vind ik ook wel heel belangrijk, dat zo'n gemeente daar ook voor in staat.
0: Ja, ik vind het wel mooi, hè. Begint met een kroketje en het eindigt dan met zo'n uitspraak van die mevrouw. Erg mooi. Snelle. Hoor je nu op Radio Gelderland met Laat het licht aan. Het is 10:30. Goedemorgen.
7: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

natuurliefhebber? Maak dan kennis met Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Hier delen wij het laatste nieuws uit de Gelderse natuur, indrukwekkende livestreams en de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
1: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
2: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
1: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Welorkestendag.nl.
3: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
4: Vind de perfecte schoen bij Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland en Winterswijk. Familiebedrijf sinds 1961. Laat u verrassen door de enorme keuze. Service, modisch comfort en gastvrijheid staat bij Schoenmode Hermans centraal. Ons geschoold personeel helpt u graag. Kijk op schoenmodehermans.nl.
5: Nu spectaculaire keukenactie bij Stahlkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% BTW cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stahlkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
6: Het is bijna 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Wezep is het 5,9. In Geldermals is het 8,5 graad. Het weer in Gelderland begint vandaag droog met af en toe wat zon. Maar in de middag kan er veel bewolking zijn en lokaal ook enkele buien vallen. Het wordt 16 graden met weinig wind uit de noordelijke richtingen. Bij de McDonald's in het centrum van Apeldoorn is gisteravond een minderjarige jongen gewond geraakt bij een steekincident. De politie zette de omgeving af. Het slachtoffer is in de ambulance behandeld. En de verwaarlozing van huisdieren wordt ernstiger, meldt de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook Gelderse dierenartsen slaan vaker alarm, omdat eigenaren steeds vaker worstelen met stijgende kosten. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan. Het is weer raken vanochtend. Eens even kijken. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Del en Everdingen 14 minuten. Utrecht-Den Bosch tussen Bees en Zaltbommel 15 minuten. De A12 Duitsland richting Arnhem tussen Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek 11 kilometer, maar 52 minuten door de IJsselbrug. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 18 minuten. En door een ongeluk op diezelfde A28 Harderwijk-Amersfoort een half uur. A50 dan, Os Arnhem tussen Bankhoef en Heteren, 18 minuten. De N50, Emmeloord richting Apeldoorn tussen Kamp en Knoop het Hattemerbroek, 5 kilometer maar een kwartier. De N317 heeft last van de IJsselbrug, Doetinchem-Dieren tussen Hoogkeppel en de A348, 40 minuten over 6 kilometer. En de N338, Doesburg richting Westervoort tussen Latem en de A12, 2 kilometer file. Nou, dat valt mee. Jeroen Meeko, collega, komt net binnen vanuit Doesburg. Hoe lang deed je erover, Jeroen? Maar kom even iets dichterbij.
7: Ik heb er 45 minuten over gedaan. Normaal is dat 19 minuten. Dus ja, ga er
6: ongelooflijk, afstellen. Hè? Er staat inderdaad nu 3 kwartier daarvoor qua vertraging. Succes allemaal.
8: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
9: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
10: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relaxfauteuils voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
11: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
12: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
18: Wij zijn Medipoint.
19: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
20: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
19: En voor de sta-opstoel van Toon.
21: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
19: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Goedemorgen Gelderland.

The Bee Gees en Tragedy op Radio Gelderland. 8:08. Goedemorgen. Er is goed nieuws over het werken. Statushouders, nieuwe statushouders zijn vaker sneller aan de slag. Vorig jaar had 1 op de 8 binnen 3 maanden na het krijgen van de verblijfsvergunning al een baan. Dat is meer dan 2 keer zoveel als een paar jaar geleden. En die statushouders werken dan vooral als oproep of uitzendkracht, bijvoorbeeld in de horeca of in winkels. En het CBS zegt dat komt mede doordat asielzoekers tijdens een procedure meer uren mogen werken dan vroeger. En hoe langer iemand hier is, hoe groter de kans ook op werk. Want van de groep die 5 jaar geleden een vergunning kreeg, had 3 jaar later bijna 1/3 al een baan. En er is sowieso goed nieuws voor de economie, uiteindelijk ook een beetje voor onze portemonnee allemaal. Want de Amsterdamse beurs is geëindigd gisteren op de hoogste stand ooit. Hè? Dat komt door voorzichtig optimisme over het Midden-Oosten. Er zijn namelijk signalen dat de spanningen daar aan het afnemen zijn. En beleggers reageren daar meteen op. De olieprijs zakte even, dat is belangrijk. Want als olie goedkoper wordt, dan kan het uiteindelijk ook voor ons allemaal schelen aan de pomp en in de prijzen van alle producten. Kortom, een record op het Damrak en hoop op iets rustigere tijden.

Bruno Mars en Just the Way You Are. Het is bijna 9:15. Zullen we eens even een woordenboekje erbij pakken? Ja, toch? De Dikke Van Dijk? Waarom ook niet? Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje van vergeten taalparels bij elkaar geraapt. En vooral ook ingezonden van luisteraars. Hartstikke leuk. Vandaag bijvoorbeeld een woord wat te pakken. Een prachtige tip van Rini. Ja, want er zijn zoveel mooie Nederlandse woorden die we eigenlijk te weinig gebruiken. En dus kiezen we er iedere dag 's ochtends eentje uit, die we dan zo 9:00 even meegeven, om hopelijk misschien vandaag te gebruiken. En Rini heeft een tip. Dat overkwam mij gisteren ook, toen ik een greep uit de fruitschool deed. Het woord gebruiken we namelijk om iets te omschrijven dat zijn stevigheid en sap heeft verloren. Het woord foos. Foos, denk aan die ene appel die al te lang op de schaal ligt. Die is niet meer knapperig, die is zacht, die is rimpelig, beetje sponsig en smaakloos. Eigenlijk is de fut eruit, dan is het de appel foos. De herkomst ligt diep in onze taalgeschiedenis, want foos is verwant aan het oud-Nederlandse woord foos met een V. En we gebruiken het nu dus met een F. Wat letterlijk foos of sponsachtig betekent. Vroeger werd het ook wel gebruikt voor hout dat door rot van binnenuit hol en bros was geworden. Dus dan kun je zeggen, nou, ik dacht een lekkere hap te nemen, maar die appel bleek helemaal foos te zijn. Of na een week in de zon waren de radijsjes in de moestuin volledig foos geworden. Let je wel op bij het kopen van peren, want voor je het weet zijn ze foos en melig. Of je kunt ook zeggen, nou, ik had zo'n slapeloze nacht. Mijn hoofd voelde net zo foos aan als een oude spons. Ik hoop eigenlijk niet dat je hem vandaag kunt gebruiken. Maar als het kan, gebruik het dan. Ik vind het een mooi woord, foos. Het is niet altijd even leuk als het gebeurt, maar toch. Wel een mooi woord, foos.

0: van Sommieu hoor je op Radio Gelderland. En daarvoor onder andere het woord foos, wat ik uit de Dikke van Dijk haalde. Joukje die reageert erop. Goedemorgen, ik hoorde net het woord foos bij jou op de radio. Ik gebruik dat nog steeds hoor, regelmatig. Heel goed, Joukje. Ook gebruik ik het woord slof, bijvoorbeeld voor koekjes waar de knapperigheid vanaf is. Misschien is dat Drents, maar dat dacht ik ook aan als foos. Ja, Jeroen haakt daar gelijk op in. Misschien ook een leuk woord voor de Dikke van Dijk. Slof, dat wordt in deze streek gebruikt als de koekjes of de chips zacht zijn geworden, als ze te lang liggen of taai smaken. Ja, gewoon koekjes en chips nooit te lang laten liggen. Dat is de oplossing. Maar dank jullie wel, Jeroen en Joukje. Tijd voor het weer. 8:08. Alfred Stoek, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, het zonnetje schijnt, maar het is nog een frisse ochtend, hè?
1: Ja, ja, klopt inderdaad. We zitten nog net niet op de 10 graden op de meeste plaatsen. Maar dat is een kwestie van een paar minuutjes bewijzen van. Maar we komen uit een best wel frisse nacht met een graadje of 3-4 op de koudste plekken. Dus ja, dan merk je toch dat het nog maar mei is. En dat die nachten toch best nog wel fris kunnen verlopen. Ondanks dat ze niet eens zo heel lang duren. Maar goed, het zonnetje is er op dit moment uitbundig bij. En dat betekent natuurlijk dat die temperatuur heel snel omhoog gaat. En vanmiddag is het uiteindelijk een graad of 16, 17 misschien wel op een enkele plek. En omdat de wind uit noordelijke richting niet al te sterk is, zal het in het zonnetje echt wel een paar graden warmer aanvoelen. Nou, dat zonnetje is vanmorgen uitbundig aanwezig. Later vanmorgen dan verschijnen voorzichtig de eerste stapelwolken. En vanmiddag, ja, dan zou je het wisselend bewolkt kunnen noemen. Het ene moment schijnt de zon, dan verschijnt er een stapelwolk die even voor de zon trekt. Maar op verreweg de meeste plaatsen in Gelderland blijft het droog. Dus ja, nee, ik denk dat het weer vandaag geen spelbreker is voor de dagelijkse activiteiten.
0: Oké. En de activiteiten voor morgen en het weekend, waar moeten die rekening mee houden?
1: Ja, ik zou die buiten verrichten, want het ziet ernaar uit dat we gewoon een paar hele mooie dagen krijgen. Ook morgen, in de ochtend, weliswaar een frisse start, maar wel heel veel zonneschijn. Morgenmiddag wat van die uitsmerende stapelwolken. Dus het aandeel zonneschijn zal morgenmiddag eventjes wat teleurstellend zijn voor sommigen. Maar goed, ook morgen ga ik ervan uit dat het droog blijft. En de temperatuur weet ondanks dat toch alweer ietsjes winst te boeken. Een graad of 18 op veel plaatsen. En zaterdag en waarschijnlijk ook wel zondag komen we zelfs royaal boven de 20 graden uit. 21, 22 graden is denk ik wel mogelijk. Daarbij regelmatig zonneschijn. Zaterdag de meeste zon. Zondag, nou, dan neemt geleidelijk aan de bewolking toe. Maar het ziet er wel naar uit dat het tot in de avond gewoon droog blijft. Dus ja, wat ik al zei, eigenlijk alle activiteiten die men gepland heeft, die kunnen prima buiten gedaan worden. Dus lekker lunchen buiten. Of misschien zelfs al wel een brunch in de tuin 's morgens.
0: Moederdag, ja.
1: En moederdag inderdaad, niet te vergeten. Nou, dat ziet er allemaal heel erg vriendelijk uit. Dus nou, ik denk niet dat we hebben te klaar. Wat het weer betreft.
0: Dat hebben de moeders ook al verdiend.
1: Zeker.
0: Ja. Alfred, dankjewel.
1: Oké, alsjeblieft.
0: En tot over een uurtje bij Rob.
1: Yo. Ai, ai.
0: Ai, want Rob is er ook alweer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, deze donderochtend gaan we weer bij jou op de koffie. Hier. De dag samen beginnen. En jij had iets bedacht wat je graag wil poneren alvast bij de luisteraar.
2: Vorige week zag ik dat er ergens in Scandinavië een enorme vikingsvondst was gedaan met allerlei zilveren punten.
0: Ja.
2: Toen dacht ik, nou, wat zou dat nou zijn als je zelf vindt zoiets?
0: Hè? Als je zelf zoiets bijzonders vindt?
2: Ja, of een schilderijtje dat je opduikelt op een of andere rommelmarkt. Waarvan je dan een handtekening ziet en denkt, nee, is dat nou een bekende kunstenaar? En het blijkt zo te zijn.
0: Rembrandt.
2: Ja, dat je daar een paar ton aan zou kunnen verdienen. Ja. Maar we kunnen het ook klein houden. Wat was het leukste wat jij wel eens hebt gevonden ergens? Het
0: leukste fonds, bijzondere fonds.
2: Ja, op rommelmarkten, gewoon ergens op straat of noem het maar op, waar je dingen kunt vinden. Of als je bezig bent met zo'n metaaldetector, heb je wel eens uit de grond gehaald. Want dat is natuurlijk ook een soort spoor zoeken en schat zoeken. Als die piept, je weet niet wat je tegenkomt, hè?
0: Want, ja, het strand zie je ook wel eens lopen, inderdaad.
2: Ja, zulke dingen.
0: Ik kijk nog wel eens naar die programma's waar ze dan zeg maar op een vliegveld de douane volgen. Sommige mensen ook, wat die lui dan vinden bij sommige mensen in de koffers.
2: Ja, en sommige mensen oprecht nemen dingen mee. Waarom mag ik dat niet meenemen?
0: Kan toch wel prima?
2: Ja, een kruidenmix of
0: prima, een krokodil
2: normale
0: koffer doen.
2: Diertjes, waar je potent wordt en zo. Dat, ja.
0: Nou, bijzondere vondsten.
2: Zie je die ook dan? Die garage open.
0: Oh ja.
2: Ik kom er niet op nou. Die Pawn Stars, maar die andere.
0: Bargain Storage Hunters Wars.
2: Ja, dat is ook het beste. Een
0: paar seconden mag je kijken en dan moet je bieden. En dan halen ze er van alles uit.
2: Dat is wel natuurlijk.
0: Wat ik daar wel irritant aan vind. Ik weet niet of ieder programma dat heeft. Maar dan halen ze dat eruit. En die man die pakt dan iets en zegt, Ah, kijk, dit is 100 euro.
2: Ja, ja.
0: Nee. Dit is 1000 euro.
2: Ja,
0: oh. En dan krijg je de voice-over. Hij wint vandaag, want hij heeft 1000 euro.
2: Oh, dit is het. Dan denk ik ook van, ja, dit is 12.000 euro. Pat.
0: Dat heeft hij niet. Ja. Dat moet hij nog verkopen.
2: Daarom, dat bedoel
0: ik. Als dat zo zou werken, dan ga ik ook door mijn
2: huis lopen. Er zit altijd wel iets in wat ze dan moeten laten taxeren. Dus het is wel een gehalte doorgestoken kaart, denk ik, van... Oh, dit naaimachientje moeten we eens even bij de naaimachine-expert in Las Vegas laten checken, weet je wel. Ja.
0: Want die heeft er verstand van.
2: Ja.
0: Laat je spullen taxeren. Nou ja, we dwalen af.
2: Ja.
0: Je wat meest jouw bijzondere Rob het GLD.nl of een appje. En maak er een hele mooie donderdag van.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u, met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Trulease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
8: Nieuwe leesbril nodig?
9: Mijnleesbril.nl.
8: Gratis verzenden en retourneren.
7: Ook voor een fijne relaxfauteuil ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
10: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
13: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
12: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
14: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
12: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: Dankjewel. En dan het verkeer, want het is druk op de Gelderse wegen. De A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. 11 kilometer met 47 minuten vertraging komt door wegwerkzaamheden. Linker rijstrook is daarom ook dicht. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid. 10 kilometer met 25 minuten vertraging. De A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum. 12 kilometer met 20 minuten vertraging. We blijven op de A50, maar dan Arnhem richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 5 kilometer met 5 minuten vertraging. Komt door een ongeluk. Dan gaan we naar de N-wegen, de N317. Doetinchem richting Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de A348. 6 kilometer met 28 minuten vertraging. En de N338 Doesburg richting Westervoort tussen Latem en de aansluiting met de A12. 2 kilometer en 39 minuten vertraging vanwege werkzaamheden aan de IJsselbrug. Ja, tot zover rijdt het verder rustig door op de Gelderse wegen.

0: bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo. Het is beauty.
3: Oh ja. En waarom staat er dan booty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Nu bij Dirk, KitKat chocolade. 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.

14 minuten over 9 geworden. Een goedemorgen hier op deze donderdag alweer, de 7e mei. Wat een heerlijke dag gaat het worden met een beetje misschien wel herfst in de lucht en lente aan de hemel. Dat kan alleen maar Ramse Shaffi samenbrengen, toch?

0: Aaron, ook nieuw werk van hem, wel bijna 20 jaar geleden opgenomen, maar nu toch uitgebracht, Wild at Heart. Ja, wat is dat met al die 80-plussers, hè, nieuwe muziek uitbrengen? 80 is het nieuwe 30, lijkt het wel. De Stones, Paul McCartney ook, en dus Neil Diamond. Ja, de volgende artiest die de plaat bij de dag heeft, ja, heeft die plaat lang geleden gemaakt, maar doet ook nog in de ronde.
1: De plaat bij de dag.
0: Het gaat over een plaat van Michael. En Michael zegt, wij gaan een lang weekend naar Antwerpen. Dat doen wij al jaren, ieder jaar. Ik vind het een geweldige stad. En ik vind Vlaanderen ook een geweldig land. Ja, dat kan je toch zeggen? Van mij wel, Michael. Daar hoort eigenlijk maar één plaat bij, toch? Vlaanderen boven. Kun je die als plaat bij de dag doen? Wij zitten waarschijnlijk net in de auto. Dit is Raymond van het Groenewoud. En een heel goed weekend al met jullie.

Oudewoud. Vlaming, ja, geboren wel uit Amsterdamse ouders. Dus er zit ook Nederlands bloed in. Ja, Vlaanderen boven. Michael vroeg hem aan, ze gaan een lekker lang weekend naar Antwerpen toe. Ja, dan hoort Raymond er een beetje bij. Ik heb het even gekeken, maar Raymond treedt trouwens op in Antwerpen, als jullie daar zijn. Stad Schouwburg, en er zijn volgens mij nog kaartjes. Dus dan kun je het helemaal afmaken, zo'n prachtig weekend. Wil jij jouw plaat bij de dag laten horen, dan kun je die aanvragen via de mail rob@gld.nl of even appen, no problem. 06-22-22-1342. Welke plaat? En jouw verhaal erbij. Dit is Gene Pitney, samen met Mark Elman. Something's got a hold of my heart.

Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man. 2:30 geworden. We kijken eens naar het nieuws op gld.nl. En daarin zien we dat de noodklok een beetje wordt geluiden door de hotels. Want die lopen leeg door de BTW die oploopt. Steeds meer Nederlanders kiezen voor een vakantie in eigen land. Maar de hotelbranche die profiteert daar niet van mee. Forse BTW-verhoging op hotelovernachtingen. Ja, dat is daar de oorzaak van. Hotels zien boekingen teruglopen en kamers blijven leeg. Ze merken dat gasten vooral ook gewoon bij vrienden gaan. Maar ook gewoon de horeca een beetje mijden vanwege te hoge prijzen. En natuurlijk veel ophef over Grols. Dat wordt ingeleverd voor Heineken bij de Graafschap. Gisteren al verloren in de na-competitie tegen Almere. Maar misschien het grootste verlies is wel dat Grols gaat vertrekken, of moet vertrekken, of eigenlijk de deur uit wordt gezet ten faveur van Heineken. De supporters zijn er over het algemeen niet te blij mee, want Grols hoort bij de Achterhoek, hoort bij de Graafschap. En Heineken, ja, er wordt dan gezegd, wat een pisbier. Maar ja, het is Heineken, dus die hebben een goede poeplap te trekken. En daar is de Graafschap toch voor gebogen. Ze hebben een aanbod gedaan dat ze niet konden weigeren, zoals het heet in die kringen. Het is ook niet geweigerd. Ander pilsje dus in de keukenkampioendivisie, of misschien nog in de eredivisie, je weet het niet. Al dat nieuws te lezen op gld.nl, de hele dag, 7 dagen in de week. Dit zijn de Coors, So Young.

0: donderdag is het hemelvaart. En de hele dag hoor je op Radio Gelderland hemelse helden. Artiesten die er dus niet meer zijn, maar nog altijd bij ons blijven. Hemelse helden op je radio. De hele hemelvaart.
1: We got it together, didn't we?

Barry White. Ook een van die artiesten die niet meer onder ons is, maar zijn muziek zeker nog wel. En die kun je dus aanvragen ook voor Hemelsdag, de Hemelse Helden. Heb jij nog muziek die je dan op die dag zou willen horen? Laat het weten via onze app 06-22-22-13-42. We gaan langzaam naar de weerberichten. Wat ziet er goed uit vandaag? Zeker als je dan ook nog eens de Cats op je oor krijgt. Nou, smile gaat vanzelf omhoog, hè?

0: Love, love. Het is 11:50. Tijd voor Alfred Snoek. Alfred, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het ziet er heerlijk uit.
1: Ja, zeker, zeker. Heel veel blauwe luchten. Nauwelijks nog bewolking. Er zit wel wat bewolking in de buurt. Boven Duitsland en via Drenthe trekt dat naar Twente. En waarschijnlijk straks ook wel naar de Achterhoek. Nou, dan gaat de zon eventjes schuil. Tegelijkertijd zullen er ook wel wat stapelwolken elders ontstaan. Dus dat strak blauwe, dat zullen we niet vasthouden. Maar het ziet er allemaal heel vriendelijk uit vandaag. Met vanmiddag temperaturen die uiteindelijk oplopen naar een graad of 16. Op dit moment is het een graad of 11 en is het op zich best lekker al buiten. Mede doordat die noordenwind die er staat op dit moment slechts zwak is, windkracht 2. En ook vanmiddag zal de wind een niet al te belangrijke rol vervullen. Dus nee, prima condities voor de eerste helft van mei.
0: Kijk aan, en dat gaan we doorzetten de komende dagen?
1: Ja, voorlopig nog wel eventjes wel. Met name zo met het weekend in het vooruitzicht ziet het er allemaal heel vriendelijk uit. Komende nacht rustig, droog, helder met name. En daardoor kan het nog wel afkoelen hoor. De Veluwe op beschutte plekken, 2, 3 graden, dat sluit ik niet uit. Graadje voorstaande grond op de meest beschutte plekjes in zo'n valleitje. Maar verder dan dat zal de temperatuur denk ik niet heel ver onderuit gaan. En morgenochtend loopt die heel snel op, want het zonnetje is er goed bij aanwezig. In de middag ook weer stapelwolken die een beetje uitsmeren. Dus dan is het aandeel zonneschijn wel even wat minder. Maar ook morgen ga ik ervan uit dat het droog blijft. En dan weet de temperatuur al naar 17 of 18 graden op te lopen. En in het weekend 20, 21, misschien wel een keer 22 graden in het Rijk van Nijmegen. En daarbij beide dagen droog weer. De meeste zonneschijn op de zaterdag. Zondag al wel wat meer wolkenvelden en een iets wat aantrekkende wind. Maar dat mag de pret niet drukken, denk ik, voor moederdag. Heel ander weer wordt het vanaf maandag. Met de noordwestenwind gaat de temperatuur duidelijk omlaag. En in de loop van volgende week zit er ook weer een beetje regen aan te komen.
0: Oh. Nou, ja. Verrassend.
1: Ja.
0: Nou, eerst met de komende dagen een beetje genieten dan. Hè. Alfred, dankjewel.
1: Jo.

Wat zijn ze lekker op Radio Gelderland. Young Gun, Silver Fox, Steve en Sly. Tijdloze muziek, hè. Ze zingen het zelf. We willen graag terug naar de 70s. Nu is het bijna 10 uur. Op 7 mei donderdag. We willen na 10 eens praten over wat jij ooit wel eens hebt gevonden. Ja, vorige week zo'n prachtige vikingschat gevonden met van allerlei muntjes. Brengt ons een beetje bij de vraag. Wat heb jij wel eens gevonden waar je nu nog echt met plezier aan terugdenkt? En misschien gebruik je het wel nog. Je kunt alvast appen of mailen. En straks ook nog bellen.

0: knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
2: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
8: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
9: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
8: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg zijn we Hemelvaartsdag al geopend vanaf 11 uur. Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
10: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegels en Vloeren.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Schiphol is vanochtend weer een vliegtuig geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst omdat het minder actief is in de golfregio. Heeft BP ook minder last van de sluiting van de straat van Hormuz. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïnse drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel.
14: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij.
7: Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
13: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
7: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
14: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
19: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
20: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
19: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
20: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
21: Tijd voor gesponsorde vacatures.
18: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
22: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.

en Verbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effebuurten@gld.nl. En Effe Buurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.

De dijk, nergens goed voor hier op Radio Gelderland. 9:12 geworden. Ik wil het vandaag eens hebben over dingen vinden. En hoe blij je daarmee bent en hoe bijzonder het was om dingen te vinden. Ja, vorige week werd er een grote vikingschat ontdekt in Noorwegen. 3000 zilveren munten uit de vikingtijd. Door hobbyisten. Ja, die een beetje omploegen wat ze zien. Een boer vraagt, kan ik op je land even met de metaaldetector langskomen? En eens kijken wat er misschien wel ligt daar. Heb jij wel eens iets gevonden van waarde? Of waar je enorm blij van bent geworden. En dat misschien nu nog gebruikt of misschien nog een steeds goed verhaal hebt. Ergens bij feestjes in de familie. Als jij zo'n mooie vondst hebt, dan willen we het graag horen. 0800-355-0345, dat is het nummer dat je kunt bellen. Maar je kunt ook gewoon mailen. rob@gld.nl. En appen kan ook nog 06-22-22-1342. Over jouw leukste vondst. Wat was die? Ooit is. Weet je dat nog? Bel, app of mail. Over dingen die jij hebt gevonden.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love. 0800-345-0345 praten vandaag over jouw allermooiste vondst die je ooit hebt gedaan. Aan de hand van vorige week toen er in Scandinavië 3000 van die prachtige vikingmunten werden gevonden. Door, ja, gewoon hobbyisten die wel een beetje op zoek waren natuurlijk, maar toch een prachtige schat hebben gevonden. Ineens, Floor die zegt, ja, mijn grootste vondst ooit, toen ik best heel jong was, was een mooi popje. Een Barbie-pop. Die was achtergelaten in de speeltuin. Ik had van huis uit nooit een echte Barbie-pop gehad, maar deze wel. En ik ben hem ergens weer kwijtgeraakt. Dat vind ik wel jammer, want ik was er ongelooflijk blij mee. Ja, Ben die zegt, ja, het mooiste wat ik heb gevonden is toch mijn vrouw wel. Ik was ook zeer verbaasd dat ze gevonden wilde worden door mij. Maar we houden het al 35 jaar vol. Dus ergens heb ik toch wel iets wat haar in ieder geval aanstaat. Ik heb haar gevonden, ze hebben elkaar gevonden. Zo moet je toch zien, Ben. Ja, dat is ook mooi als je elkaar hebt gevonden, toch? Heel erg. Ja, ik heb laatst eens een portemonnee gevonden. Of laatst, 3 jaar geleden zo ongeveer, zegt Steef. Daar zat een tientje in, maar voor de rest zat er verder niks meer in. Dus ik kon hem ook niet opsturen of ik kon hem ook niet naar de politie brengen. Maar die kunnen daar natuurlijk ook niks mee. Ik heb dat tientje gehouden, daar heb ik een lekkere bak koffie voor gedronken. En de portemonnee, ja, die ligt nog steeds ergens bij mij in een laadje. Ik weet niet wat ik nou had gedaan als er echt veel geld in had gezeten. Of ik dan die portemonnee echt naar de politie had gebracht. Of het ook had gehouden. Gelukkig moest ik die keuze niet maken. Nee. Hans zegt, wat ik ooit gevonden heb, was een voetbal. Die was achtergelaten op een speelveld. Het was echt wel een hele mooie voetbal van Adidas. Dat was in de jaren 80 van de vorige eeuw. En wij hebben daar echt veel plezier mee gehad. Hij was blauw van kleur met dikke witte naden erop, weet ik nog. Ja, zo'n bal konden wij nooit betalen als jonge jongetjes. We hebben er echt van genoten. En we hebben ook nooit iemand gehad die langskwam en die zegt van, hé, hey, dat is mijn bal. Nee, het is gewoon gehouden. En er ook gewoon van genoten. Ook ik heb wel eens geld gevonden. 300 euro, zegt Marijke. En die heb ik, omdat er een envelopje in zat met een, ja, overlijdensplaatje, teruggebracht naar de eigenaar. Via dat plaatje kon ik zien wie er overleden was. En misschien heeft dat ervoor gezorgd dat ik die 300 euro terug heb gegeven. 6 briefjes van 50 waren het. Voor waarschijnlijk de kleindochter, want er kwam een jonge vrouw het geld ophalen. Die zei ook precies wie er op het bidplaatje stond. Die heb ik teruggegeven. Wat zij mij gaf was een heerlijke fles drank daarvoor. En wij waren er allebei blij mee. Want ik ben toch blij dat ik het terug heb gegeven en niet heb gehouden. En ik vraag me nog steeds af, zou het door het bidprintje komen? Dat ik anders had gedacht van, nou, dan kan ik er geen gezicht bij krijgen, had ik het toch gehouden. Ja, ja, dat kan best, ja. Dan wordt het persoonlijk, hè, door zo'n plaatje. Dan is het echt iets van een ander, wat je dan ook vindt. En anders is het ja, van ons allemaal, wat jij vindt. Ik heb laatst nog uitgevonden hoe je het beste je nagels knipt. Is dat ook vinden? Zegt Erik. Ik vind het ook goed. Wat is je tip? Nou ja, Erik schrijft verder. Je moet je nagels eerst gewoon een beetje lauw maken. Dus gewoon een kwartier in een warm bakje met water doen. Heb ik nooit geweten eigenlijk. Ik weet dat de nagels zacht werden, maar dat echt helpt ook bij nagels knippen. Nou, dat is voor mij wel een vondst. Ja, ik vind het ook een leuk verhaal. Dat je je nagels even, ja, soepel maakt. Slof, wat had Frank voor woord vanochtend? Slof, hè, ja. Ja, dat, ja, net als die koekjes en die chips. Dan kun je ook je nagels natuurlijk een beetje slof maken. Dat knipt dan blijkbaar makkelijker. Ja, zo zijn we er ook weer uitgekomen. En Frank die zei, ik heb lang, lang geleden, toen was ik echt heel jong, een zakje knikkers gevonden. Met echt hele mooie knikkers daarin. Een soort Chinezen of zo. En ik heb daar nou jarenlang plezier van gehad met knikkeren. En als je het zegt, vondst, dan komt dat bij mij naar boven. Het zat in zo'n nep leren zakje met zo'n veter. Zodat het echt ook een knikkerzak leek. Ik ben er nog steeds van ondersteboven. Joke, goeiemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, Robin, wat ik vertel is al een mooi poosje geleden. Maar vroeger haalde, toen mijn schoonmoeder overleed, hebben we het huis leeg gehad. En toen vonden we een poesiealbumpje. En dat was zo mooi van binnen en alles. Maar ja, ik denk, dat is niet van mij. Maar ik zag wel een naam erin. Ja. Toen ben ik in het telefoonboek gaan zoeken. En toen dacht ik, ja, die naam die komt wel overeen. Dus ik denk, laat ik maar eens bellen, wie weet. Nou, en toen was het bingo hoor. Ik had de goeie te pakken.
0: Ja.
1: Ik zeg, ik heb het poesiealbumpje van je moeder gevonden. Oh, zegt ze, wat fijn. Ze zegt, want ik heb helemaal niets van mijn moeder.
0: Oh.
1: Ik zeg, nou, dan heb ik nu het poesiealbumpje. En toen de volgende dag is haar man bij mij komen ophalen.
0: Geweldig, ja.
1: Ja.
0: Heb je
1: maar dat is al heel lang geleden hoor. Het is wel, ja. Toen woonde ik nog in Arnhem, dus dat is al meer dan 30 jaar geleden. Zeg maar.
0: Heb je nog wel eens contact gehad? Of,
1: nee, daarna niet meer, want ja. Haar vader die nam toen een relatie met mijn schoonmoeder aan en daar was ze niet zo blij mee toen de tijd.
0: Ja. Nou, het is wel mooi dat je elkaar toch zo kunt helpen, hè?
1: Ja, en dan vooral als je helemaal niks meer van je moeder hebt.
0: Nee, daarom.
1: En je krijgt dan toch nog zo'n heel... Want het was een heel mooi poesiealbumpje. Ja,
0: en jij bent echt een eerlijke vinder ook, met alles.
1: Ja, als ik het terug kan brengen, of ik vind wat en ik kan het terugbrengen... of naar het politiebureau, of wat, of naar het gemeentehuis, dan doe ik dat.
0: Nou, dat is mooi, eerlijke vinder, Sjoke. Dank ook voor het vinden, terugbrengen en ook zeker voor je verhaal. En die zijn welkom, hè. Jouw mooie vondsten... Laat maar weten. App en mailen. Het hoeft echt niet heel groot te zijn. Maar het kan best ook heel liefdevol zijn. Zo'n poesiealbum. Nou, spettert de liefde vanaf vaak.

Violet Baxter, Murder on the Dance Floor. Ja, zij zegt Engels hoor wel. En nou, over Engeland gesproken, daar gaan de verkiezingen vandaag wel voor heel veel verrassing zorgen, denk ik zo. Die hadden altijd twee partijen, er worden er meer nu. Dat is ook lekker geinig om dat weer te vinden. We hebben het vandaag over vondsten. Was jouw leukste vondst? Nou, Jan die komt ook nog binnen. Die zegt een bijna 20-jarige blinde en dove kat. Die zat half in het water tussen het riet, bijna niet te zien. Ik denk dat ik hem, als ik hem niet had gezien, dat die daar was gestorven en nooit gevonden. Hij bleek per ongeluk ontsnapt. En zijn baasjes waren dolgelukkig. En mijn leukste vond, zegt Betsy, ach, zijn er zoveel. Leukste dingen, voor mij namelijk, een van de leuke dingen, is kringloopwinkels afstruinen. Ik zocht nog een andere stoel en een schommelstoel. Die wil ik ook nog een keer. Kijk eens, hier is die. Ja, blooi, mooi blauw, leuk kussentje erin. Dat is een stoel om in te relaxen. Een beetje weg te sukkelen, denk ik, Bets. Oude appels, ja. Die kunnen ook foos en foos worden. Heerlijk, toch? Ja, ja Marta, goed. Cor die zegt, ik had in Amsterdam een portemonnee gevonden. Zat een adres in. Dat was in België. Contact opgenomen. Bleken de mensen in Amsterdam te zijn. Ik heb ze daar ontmoet. Teruggegeven. Het enige was dankjewel. Maar ik heb er ook gewoon een goed gevoel aan overgehouden. En Frans die zegt nog, in 2003 hebben mijn broer en ik het huis van mijn moeder en zus leeggehaald. Na hun overlijden, respectievelijk 99 en 2002. Mijn zus, 48 jaar, had een grote LP-verzameling. Alles in draagbare koffers, wel een stuk of 7. Een kennis, die had hij beloofd voor de rommelmarkt. Bij het inladen in de auto voelde een van die koffers zwaarder aan. Wij maakten hem open. Wat zat erin? Een grote muntenverzameling die mijn zus jarenlang had gespaard. Daar zaten ook gouden munten bij. Uiteindelijk hebben wij die weer aan de kinderen van mijn broer gegeven. Als herinnering. Maar een mooi verhaal en een mooie vondst. Ja, zo hou je dat bij. Wij gaan zometeen

0: De Pointer Sisters en de Slow Hand op 9 over alle wellenval.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Hoogste tijd om te gaan spelen. Het spelletje voor bij de koffie. Dat brengt ons vandaag 7 mei naar 2000. In 7 mei 2000, op 7 mei 2000, kregen de Russen een nieuwe president. Die zit daar nog steeds, hè? Via allerlei omwegen. Dus die doet het al 26 jaar lang. Wat is zijn voornaam? Ja. De man die dus op 7 mei 2000 het stuur overnam in Rusland. Zijn achternaam kennen we ook. En de voornaam is ook niet te moeilijk, hè. Wat is de voornaam van de president van Rusland die op deze dag 2000 het stuur pakte in Rusland en het niet teruggaf? Je kunt op twee manieren antwoord geven. Dat is via de app 06-22-22-13-42 of mailen rob@gld.nl. Met jouw eerste antwoord heb je de eerste prijs binnen en dan kun je ook nog 2 en 3 andere prijzen erbij spelen. Zometeen als je wordt uitgekozen. De voornaam van de president van Rusland. Want die nam op deze dag in 2000 het leiderschap op zich in Rusland. App of mail, komende 2 platen en de eerste is van Joe Jackson. Gaan we

0: Memories van Maroon 5.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Tijd om te gaan spellen. Het spel voor bij de koffie met te winnen drie prijzen. Drie magistrale prijzen. Als jij drie goede antwoorden geeft. Het eerste antwoord, daar kun je op je gemak lekker verzoeken. Dus dan hebben wij ook de keus uit heel veel inzenders die gewoon een goed antwoord hebben. En de vraag van vandaag die houdt ons bij 7 mei, maar dan in 2000. Toen kwam er in Rusland een nieuwe president aan het roer. En die zit daar nog steeds eigenlijk. Wat is zijn voornaam? Ja, Jan, wat is zijn voornaam?
2: Vladimir.
0: We hebben heel veel mensen die hebben even ingesproken om Vladimir volgens mij even te roepen. Want dat is een lekkere naam, hè, uit de schreeuwen bijna. Ja, hou je een beetje bezig met de geopolitiek?
2: Nou, niet zo.
0: Nee, hè? Op een gegeven moment denk je van, ja, het zal allemaal wel.
2: Ja.
0: Ik wil beter een goede sudderlap in de pan hebben dan weer een nieuwe mening.
2: Daarom.
0: Ja. Vraag 2, die brengt ons bij de muziek. En dan in 1983, als we dan naar de hitparades kijken, dan staat daar Michael Jackson bovenaan met Beat It. Er is een film op dit moment lopende over het leven van Michael Jackson. Hoe heet die?
2: Ik zou het niet weten. Ja, het zal wel Beat It weten, man.
0: Nee, zijn voornaam, denk ik, of niet?
2: Michael.
0: Hé, hey, kom je daar nou bij? Helemaal goed.
2: Ja. Hoe kan dit?
0: Ja, het kwam ineens binnen. Ja. Dan gaan we naar de biervraag, zal ik maar zeggen. Gisteren toch opmerkelijk nieuws, vond ik wel. Dat Grols wordt ingewisseld voor Heineken door de Graafschap. Het deed ze ook geen goed, hè? Het was gelijk op de billen bij Almere. Het is karma, zoals het heet.
2: Kan ik me voorstellen, hè?
0: Ja, jij vindt het ook niet kloppen?
2: Nee.
0: Kijk, ja. Dus dat is toch iets wat je bij elkaar hoort. Ja, Enschede, Graafschap, ja. Doetinchem, daar hoort dat Grols wel thuis. Zo een beetje. Ja,
2: vind ik ook.
0: Maar ik ben dus ook weer wel benieuwd. Wat biedt Heineken dan? Hoeveel geld?
2: Ja, dat zou wel genoeg wezen, maar anders doen ze dat niet.
0: Nee, daarom. Maar over Grols gesproken, die zijn eigenlijk wereldberoemd geworden in Neder-Saxië en Nederland. Door een bepaalde soort fles. Wat voor fles is
2: de
0: dat?
2: Fles.
0: Dat kwam er heel snel uit, Jan. Ja,
2: een bierkinder, hè?
0: Ja, daarom. Er staan er nog een paar in de koelkast. Zo. Ah,
2: ja, lekker. Toevallig nog één.
0: De laatste plop en dan gewoon weer naar de Jumbo of de Albert Heijn. Komt goed. Nou, je hebt volgens mij alle drie goed. Kijk even naar Frits, die knikt ook, dus dan mag het. Dan moet ik aan jou nog vragen stellen. Gaan we Michael Jackson draaien, Beat It? Of zeg je van, nou, niet.
2: Ja, doe Michael maar.
0: Ja, daarom.
2: Is wel een leuk
0: daar is hij al. Juist. Jan, dankjewel.
2: Bedankt nog op.
0: Graag gedaan. En veel plezier van al die prijzen. En hier is Michael Jackson. Beat It. Bovenaan de hitlijst, hè? Dikke 40 jaar geleden. Maar dat was ook geweldige muziek natuurlijk. Hey, ja. The King of Pop. En Michael, zo heet de film, hè? Hoop over te doen, maar het is gewoon wel een lekkere film.

0: Milo en AO Technology.
1: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraf is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het Hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat wordt in het LUMC in Leiden getest op het Hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Jeroen, dankjewel. Verkeersinformatie dan 1 melding nog. Vanaf de A12. Duitse grens richting Arnhem tussen Knopend Oudijk en Knopend Velperbroek. 8 kilometer met 23 minuten vertraging door wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug.
2: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn. Het grootste assortiment geraniums, terras- en balkonplanten van Gelderland vindt u bij bloemenkwekerij Jos Mom in Huissen. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis.
14: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
15: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
16: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
17: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
18: Oh, wat betekent dat voor mij?
17: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
18: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
17: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
18: En moet ik verder nog ergens op letten?
17: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
19: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
20: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
21: Op de koffie.

December 1963. Oh, what a night. Het is 12 over 11, 7 mei. Ja, de zomer komt eraan. Ben jij al bezig met de zomer? Kijk waar je naartoe gaat. Kijken wat je allemaal mee gaat nemen. Ik weet zeker dat Anita Meijer wel bezig is met de zomer. Want zij gaat ook optreden bij de Toppers 2026. Dat gaat gebeuren 19 en 20 juni in de Arena. En een van de acts die ook te zien zal zijn... Yeah, the summer is magic, is Anita Meijer. Ik weet zeker dat ze dit ook zingen.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

Ja, dit is er een uit de categorie. Komen die ook uit Nederland? Ja, de Chaplin Band. Dat waren twee Maastrichtse broers. Il Villero was toch wel een grote hit, hoor, in de jaren 80 voor de broers. En dit zou je dus ook zomaar kunnen horen. Tussen 6 en 7 hier op Radio Gelderland. Want dan zijn wij helemaal nationaal. Dus alle bands van Nederlandse bodem, of ze nou Engels zingen of Italiaans, zoals de Chaplin Band, die worden dan gedraaid. Ook deze, trouwens, Jack and the Weathermen. Ook gewoon van eigen bodem. Met de nieuwste, Find Me a Place.

zo gaat het nou eenmaal in de wereld. Geruststellende muziek van Tina Turner. Je kunt er ook weinig aan doen om dat te veranderen. Behalve je eigen reactie op alles wat er gebeurt in de wereld. Ja. En daarvoor nog Xavier Rudd, Follow the Sun. Ja, dat doen we zeker hoor vandaag. Het warmt lekker op als we kijken naar de temperaturen in Gelderland. Dan zien we dat in Epe 14,9 al wordt gemeld. En in Herveld al boven de 15, 15,3. Pakken we nog even het verkeer mee. Ja, dan blijft het heel erg druk op de A12. Houd daar rekening mee. Bij Arnhem naar Duitsland zit je ook al in de controles en de vertraging. Maar de andere kant op, door de IJsselbrug en de werkzaamheden daaraan. Dikke files. Duitse grens richting Arnhem tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. Nog steeds 8 kilometer langzaam rijden, stilstaan. En tel maar gerust 20 minuten bij je reis op door dus die werkzaamheden. En de linker rijstrook is daar ook dicht. Dit is Duffy. Op een andere weg. Warwick Avenue. 2:30.

worden. Ja, een van de grote en opmerkelijke rechtszaken heeft dan vandaag een uitspraak gekregen in hoger beroep. Ali B. tot 3 jaar veroordeeld wegens verkrachting. Hij heeft inmiddels laten weten, tenminste via zijn advocaat Zwier, dat hij in cassatie gaat. De advocaat zegt pijnlijk verrast te zijn, is het absoluut niet eens met de uitspraak van het Hof. En dan wil hij bij de Hoge Raad gaan aanvechten wat het Hof heeft besloten. Dus daar zijn we nog niet vanaf, wordt nog vervolgd. Hier is een van de beste zangers en zangeressen ter wereld.

0: Normand, la ballade de Jean Verheux. Het liedje van de gelukkige mensen. Nou, dat is een mooie titel, toch?
1: Ja.
0: 7 mei, volgende week zitten we midden in de Songfestivalweek. Maar ja, wij doen niet mee. Dus we doen het maar met geluiden nog van onze allerlaatste deelnemer die we tot nu toe hebben gehad. Cloud heet hij. Écoutez-moi. Is een van de vele hitjes van Cloud.

0: Luister naar mij, zegt Cloud. Het is 8:48. Je gaat zo meteen luisteren naar Erik.
1: Jazeker.
0: Ja, volgende week Songfestival, hè?
1: Ja.
0: Ja, volop mee bezig, al of niet?
1: Nou ja, ik voel me een beetje beschaamd dat ik dat doe, ja.
0: Ja, prima.
1: Want heel veel mensen zeggen, oh gelukkig, we kunnen dit jaar overslaan, maar we doen toch niet mee. Maar ik heb zo meteen...

0: Ik kijk weer even naar het Songfestival.
1: Vinnen.
0: Vinnen met echt. Ik heb het echte viool. Ik heb het even opgezocht, het echte viooltje.
1: Ja.
0: Maar er is een leuke huiskamervraag. En nog een vraag voor jou. Ja, ik neem aan dat je dat soort parate kennis over het Songfestival niet hebt.
1: Ja.
0: Het zou me verbazen.
1: Ja.
0: Verras me, Rob. Wat was dus de laatste Nederlandse artiest die nog met live instrument op het podium heeft gespeeld? Het was 2004.
1: Oh.
0: Ja, nee, dat ik, nee, zou, ik zou, bedoel, je hebt mensen die zijn helemaal maf van het Songfestival. Die weten alles.
1: Wie was dat dan?
0: Reunion Without You. Twee mannen met gitaren. Dat is een mooi nummer trouwens.
1: Ja, we hebben toen een paar nummers gehad. Ik zat...
0: Maar we werden wel weer 22ste of zo.
1: Ja, daarom. Met
0: zo,
1: die mooie nummers doen we het nooit goed. Hè? Met de nummers waarvan we niks verwachten.
0: Ja.
1: Common Linnets.
0: Had ik helemaal niks van. Anouk, ik denk, de Common Linnets, dit moeten we niet doen.
1: Wat? En de winnaar hadden we ook niks van verwacht.
0: Nee.
1: Ja, maar,
0: Nee, het is apart, hè.
1: Nou, dat dus.
0: Dus dat, ja. En dan onder meer een... ik heb All Along the Watchtower. Uh-huh. De Klok op Rock. Ik pak nog even het origineel van Bob Dylan er ook bij. Want dat is echt zo'n vergeten origineel eigenlijk. Ja. Zelfs Bob Dylan vindt eigenlijk de versie van Jimi Hendrix beter dan wat hij...
1: Ja, dat kan, hè?
0: Het is een mooi nummer, hoor. Ik bedoel, alleen, ja, die Jimi Hendrix heeft het wel naar een hoger niveau getild.
1: Ja, het is zijn liedje geworden. Dolly Parton, I Will Always Love You. Dat zat in een documentaire van haar. Die zei van, ja, ik heb het geschreven, maar het is wel het liedje geworden van Whitney Houston.
0: Ja, daarom. Soms overstijgt de cover of de bewerking het origineel. Ja. En dat is helemaal niet erg.
1: Nee, daarom. We gaan er iets...
0: Ook niet voor de royalties van de originele artiest.
1: Dat dacht ik. Dat zei Dolly Parton ook. Die is altijd heel praktisch. Vind ik geweldig. En we gaan eruit met iets heel super Brits. Bros. Ken je dat nog?
0: Bros.
1: Ja? Ja. I Owe You Nothing. Het zijn verkiezingen.
0: Weet je hoe ze heten? Ros.
1: Ja.
0: Broers,
1: dat is nou een beetje ruzie, geloof ik. Maar ja, dat hoort dan bij broers. Mooie middag. En dit is echt back to the 80s. Stock, Aitken, Waterman druipt er aan alle kanten vanaf. Maar wel lekker. Mooie middag.

0: kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: TrueLease met Grenke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
9: Ontdek flexibel leasen op Genk.

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
6: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
7: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
6: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
8: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: True Lease met Genke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
14: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Tot drie. Met Erik van der

Cupid's Inspiration, Yesterday Is Gone. Het is 12 over 12. Tot 3. Hans is erbij zo meteen. Kijken we even naar het Gelders Nieuws als eerste. En we kijken even naar het Songfestival. Ik had het er met Rob Kleijs al over. Er is een Songfestival nieuws. Ja, we doen natuurlijk niet mee als Nederland volgende week aan het Eurovisie Songfestival. Maar toch vind ik het wel leuk om te kijken naar datgene wat er allemaal gebeurt. Bovendien, het levert altijd gekke verhalen op, hè. Er is altijd wel wat te vertellen rond het Eurovisie Songfestival. Nu is er een noviteit. Rob zei het al, er wordt voor het eerst sinds 2004 weer echt muziek gemaakt op het podium. Op een gegeven moment zijn ze ermee gestopt. De tijden van Harry van Hoven en een heel orkest, ja, dat ligt al mijlen ver achter ons. Er zijn tegenwoordig bandjes. Sterker nog, je mag maar met een x-aantal personen op het podium staan. Dus als je een band hebt van 6 mensen met wie je liedje hebt gemaakt, mogen ze over het algemeen niet allemaal op het podium komen. En als je dan wel op het podium staat als gitarist met je gitaar, dan wordt die niet ingeplucht. Dan moet je gewoon echt luchtgitaar spelen. En wordt allemaal playback allemaal. Hè? Maar nu voor het eerst in 2004 wordt er weer live muziek gemaakt. Namelijk in de bijdrage van Finland. Liikin Haitin, dat betekent overigens vlammenwerper. Het is een soort duet tussen de zanger en de violisten. En dat is wel dermate belangrijk voor het nummer dat de organisatie heeft besloten. Oké, dan mag het. Nou, ik heb het even opgezocht. Dit is de inzending van Finland. Dit is de zanger. En daar komt zo de violisten.

0: Zanger en violisten gaan dus een dialoog aan, zoals dat zo mooi heet. Nou, prima, dus ze mogen allebei live op het podium hun dingetje gaan doen. Voor het eerst sinds 2004. Toen ben ik dus even de geschiedenisboeken ingedoken. Wie hebben wij destijds afgevaardigd in 2004 naar het Songfestival? En hoe hebben ze het ervan afgebracht? Nou, dat was het Brabantse duo Paul de Kort en Fabrizio Panici. Beter bekend als Reunion. Had een mooi liedje, Without You. Toch eindigden ze niet in de top 20. Maar in ieder geval wel meegedaan aan de finale. Laten we die vandaag maar eens even laten horen dan.
1: Top 3.
0: Zij speelde toen live op het podium. Dat wil zeggen, de een zong en die knipte met zijn vingers. En de ander, die speelde op een gitaar.

0: En dat was alweer afgelopen. De inzending in 2004 Reunion eindigde wel in de finale. En dat hebben ze goed gedaan, de Brabanders. En maar geen top 10 klassering Without You. Ik vond het een mooie inzending. Het is 12 minuten voor half. We gaan even kijken met Hans naar het Gelders nieuws. En dat begint toch wel met een buitengewoon dramatische zaak.
1: Ja, de zaak rond de dubbele moord in de McDonald's in Zwolle van 2022. De 36-jarige man uit Roosendaal die daarvoor verantwoordelijk is, die moet 26,5 jaar de cel in, heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald in hoger beroep. Die straf valt lager uit dan de 30 jaar die de rechtbank eerder oplegde. Twee broers kwamen om het leven. De man uit Roosendaal schoot 11 keer in dat drukke McDonald's-restaurant. De straf is iets verlaagd omdat de verdachte in de gevangenis een stoornis heeft ontwikkeld en omdat het hoge beroep niet binnen een redelijke termijn is afgerond. Helemaal vast zit de zaak nog niet, want de man kan nog in cassatie gaan tegen deze uitspraak.
0: Wat ik daar zo gruwelijk af vind, dat is ook wel in alle facetten gruwelijk, maar dat het in een McDonald's restaurant gebeurt, waar je weet hoe de bevolking van een druk McDonald's restaurant uit, gezinnetjes, kleine kinderen, en dan komt iemand binnen met een geweer en die schiet gewoon de koele bloeden twee mensen dood. Wat heeft dat met al die kinderen en mensen en personeel gedaan?
1: Ja, grote schok voor die mensen daar. En dat wordt hem ook zwaar aangerekend door de rechter en ook door het Hof. Belangrijkste nieuws voor veel mensen in Eerbeek is het faillissement van papierfabriek Coldenhoven in Eerbeek. De rechter sprak dat gisteren uit, dat faillissement. 110 werknemers verliezen hun baan. Vakbond FNV heeft inmiddels gereageerd. Die bond zegt dat ze wist dat het niet goed ging met de fabriek. Maar het faillissement komt toch flink aan, zegt bestuurder Ashna Kamta. De fabriek kampte met hoge energiekosten en afnemende vraag. En daardoor ging het niet langer. Coldenhoven, papierfabriek daar, bestaat al meer dan 350 jaar.
0: Oh.
1: 3 jaar geleden ging, zoals je weet, een andere papierfabriek failliet. Stora Enzo. Ja, dit zijn bedrijven waar mensen uit Eerbeek en omgeving generatie na generatie werkten. Gingen werken, want je vader werkte en je grootvader werkte er. Iedereen is ontzettend loyaal en betrokken, zegt de vakbondswoordvoerder. Dus het faillissement hakt er enorm in bij veel mensen in Eerbeek. Dus een woordvoerder van het
0: FNV. Zoals Philips Eindhoven is er Eerbeek. Ja, het zijn de papierfabrieken.
1: Ja, ik weet niet of wat er nog over is van de
0: papierfabrieken
1: in Eerbeek. Dat moeten we even uitzoeken. Het verkeer in Arnhem, je hebt het zelf gemerkt, en omgeving zat volledig vast door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Vooral op provinciale wegen was het een drama. Automobilisten reden over enkele kilometers, soms een uur. Ook op snelwegen stond het stil. Ja, de bekende snelwegen, de A12 van Duitsland richting Arnhem. Om 8 uur stond daar 11 kilometer file, 47 minuten vertraging. De pleiroute en de A50, daar stond het ook helemaal vast. Die chaos hangt samen met werkzaamheden aan de IJsselbrug bij Arnhem. Rijkswaterstaat bouwt deze week het tijdelijke verkeerssysteem af, waardoor minder rijstroken beschikbaar zijn richting Utrecht. Ook morgen moeten weggebruikers rekening houden met extra hinder en files dus in en om Arnhem.
0: Ik ben wat later morgen, Hans.
1: Alweer. Dat is vandaag. Ja.
0: Maar wel voor de uitzending binnen, hoor.
1: Ja, anders kruip ik achter de
0: microfoon. Althans, begin je alvast, maar geen probleem.
1: Ja. En we moeten even stilstaan bij het overlijden van een van de invloedrijkste ondernemers uit Gelderland. En als wij een galerij der groten zouden hebben met portretten van grote Gelderlanders, zou zijn portret er zeker hangen. Ik heb het over Richard Vierkens.
0: Ja, dan moet ik even passen.
1: Nou, hij had een werkplaats in Herwen, begon met het maken van kledinghangers en zijn bedrijf groeide uit tot een fundament voor de Nederlandse halfgeleiderindustrie. Hij maakte onderdelen die de chipsindustrie veel heeft gebruikt. Fico Toolings heette zijn bedrijf, zou producten leveren aan Texas Instruments, bekend van chips, Motorola, bekend van de telefoons bijvoorbeeld, en Bosch, ook een enorm groot industrieel bedrijf. Nou, zijn basis legde ook de basis voor Besi en Duiven.
0: Ja.
1: Ook een hele grote speler in de chipsindustrie. Nou, Richard Vierkens overleed zondag. Hij was 90 jaar oud.
0: Er is een biografie beschikbaar van de man, heb ik gezien trouwens. Het fascineert mij mateloos. Van kledinghangers tot de computerchipswereld.
1: Ja, heel knap, heel knap.
0: Dat is, waar zou die dan gaan? Ik moet stoppen met die kledinghangers.
1: Ja.
0: Ik moet de nieuwe technologie gaan omarmen. Dat heeft hij gedaan, Richard Vierkens. Susan Vega, hier in Top 3. Marlene on the Wall.

0: De Kapitein, deel 2, Agda en de Munnik. We gaan eventjes naar Apeldoorn. Hans, je hebt in Apeldoorn een plek, daar gebeurt het. En dat is niet het Raadhuisplein of het Katerplein, maar dat is de rotonde bij De Maten. Dat is de place to be voor voetbalfans, voor demonstraties, voor, nou ja, het moet altijd op de rotonde bij De Maten gebeuren.
1: Ja, als Nederland wint of Nederland verliest met het voetbal of met een andere grote sport, ja, dan wordt daar gevierd en gefeest. Ja, en ook als er demonstraties zijn, dan gebeurt dat heel vaak daar op die rotonde.
0: Maar dat is toch op zich gek? Het is een laten we zeggen, een soort doorgaande weg door de stad.
1: Ja, maar ik kan de Apeldoorners wel een beetje begrijpen. Dus verschillende wijken komen uit op die rotonde.
0: Ja.
1: Dus als je naar de stad zou gaan, kom je via die rotonde. Nee, en dan moet je nog een heel eind om naar het centrum van, ik zeg de stad, maar het is eigenlijk een dorp, Apeldoorn.
0: Ja, precies, nee, klopt. Ja.
1: Dus vandaar dat daar heel vaak demonstraties, bijeenkomsten zijn van mensen die willen vieren of die willen laten zien dat ze boos zijn. Nou, de gemeente Apeldoorn gaat daar camera's plaatsen. Die heeft al camera's geplaatst, moet ik zeggen. Dat doet de gemeente vanwege de aanhoudende onrust, schreef burgemeester Ton Heerts in een brief aan de gemeenteraad. Er zijn meerdere demonstraties geweest de afgelopen tijd. Dinsdagavond was de meest recente demonstratie. Die liep toen uit de hand. Het was een demonstratie tegen de komst van een spoednoodopvang voor asielzoekers. Demonstranten hielden de rotonde bezet, blokkeerde verkeer, bekoogde politie met vuurwerk. En daarom zijn er camera's geplaatst. Ze blijven actief tot en met 31 mei, zegt de burgemeester. Wat er daarna gebeurt, dat kon hij nog niet zeggen.
0: Oké, zouden we een aftakje mogen krijgen? Want we hebben wel eens webcams op televisie. Dat we, nou, daar kunnen we ook kijken naar de rotonde van De Maten. Hoe staat het er vandaag bij?
1: Ja. En zeker als Nederland weer gaat voetballen en gaat winnen of verliezen.
0: Kun je gewoon meekijken. Ja. Of de rotonde van De Maten, voorzien van camera's.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: are not alone. Matt Slanger hier op Radio Gelderland. Een week na de grote natuurbrand bij het Harde vraag je misschien wel af: hoe snel gaat de natuur zich daar weer herstellen? Nou, op de Ederheide, daar ging vorig jaar 130 hectare in vlam op. Daar kunnen we dat gaan bekijken. Hoe staat dat er nu voor? Nou, de bomen die zijn nog zwart geblakerd, de grond is kaal, maar er beweegt al van alles en er komt inmiddels ook alweer van alles boven. We nemen er een kijkje.
1: Al die bast. Dit is er afgebarsten door de hitte. Nou, kijk, dit is een heidestukje geweest met veel gras. Toch wel, dus het was allemaal niet zo mooi. Maar die grassen die herstellen zich snel. Die zijn nu alweer aan het uitlopen. Maar eigenlijk willen we dat niet. We willen liever dat de heide zich hier herstelt. Nou, dit zou kunnen met begrazing en zo. 10 jaar misschien. Hè, dat het weer helemaal hersteld is. Maar als je het over een bos hebt. Nou, als die bomen dood zijn, dan kan wel 100 jaar duren. En voordat het een echt weer mooi bos is, honderden jaren. Dus dat effect is heel groot. En
2: het ziet er hier prachtig groen uit. Goed herstel van de natuur, zou ik bijna zeggen. Maar hoe is dat voor die reptielen?
3: Dus hier is het, dat pijpenstrootje, dat groeit heel snel. En je ziet dat het echt een dikke mat vormt. Hier. Waardoor die jonge heideplanten, die groeien minder snel. Die hebben echt lang moeite om er bovenuit te komen. Die reptielen zijn afhankelijk van de heide. Dus het microklimaat onder de heide en de insecten die op de heide afkomen, daar leven de zandhagedissen van. En die hebben ook zand nodig. En nou ja, hier is natuurlijk geen zand meer. Met al het gras kan de zandhagedis hier niet leven.
1: Ik zou branden, zeker in het voorjaar, de zomer en het najaar, zou ik als negatief bestempelen. Ook al zitten er positieve kanten aan. Want ja, er gaan natuurlijk heel veel dieren daardoor dood. Hè, de vogels die vliegen weg. Nou, herten kunnen nog wegrennen. Maar heel veel wat daartussen zit gaat natuurlijk allemaal dood. Je hebt het over insecten, reptielen, amfibieën. Er gaat gewoon heel veel dood.
3: Reptielen kunnen niet snel wegrennen voor een brand. En hun instinct is om ondergronds te gaan. Veel dieren zullen dat niet op tijd gedaan hebben en zullen verbrand zijn. Een deel wat wel onder de grond is gekropen, kan het in eerste instantie overleefd hebben. Maar als je na de brand boven komt en er is geen eten en geen beschutting, is het voor veel reptielen heel moeilijk om te overleven. Dan moet er eigenlijk herstel plaatsvinden van de heide. En moet er herbevolking uit de omgeving komen van de reptielen. Het beste is om te zorgen dat de grassen niet de overhand krijgen. En dat kan gedaan worden door te begrazen met schapen bijvoorbeeld.
1: En hier, dat zie je dus nog, zit nog steeds as in. He, dat zwarte hier van die kleine, intense zwarte stukjes. Dus dat is de mest eigenlijk. En dan, nou ja, dan zie je dus dat pijpenstrootje. Die wortels hebben geleefd. Dus dat loopt gewoon weer uit.
3: Die bosbranden zijn best wel een klap. En één tegenslag kun je nog opvangen met een buffer. Maar als er brand en droogte en snelle grasgroei zich allemaal opstapelt, heb je geen reserves meer om uit te putten. Dus de reptielen staan in het rood.

Charlie Puth, maar hij deed het niet alleen. Ook Michael McDonald was erbij en Kenny Loggins. Nou, dat zijn dan toevallig twee van mijn muzikale helden die hij erbij heeft gevraagd. Charlie Puth, dat is een hele goede combinatie. Zo direct blik op het weer voor de komende dagen. Maar eerst even lekker meezingen. Het Smokey, Living Next Door to Alice.

0: Smokey, Living Next Door to Alice. Het is 3:10 geworden. Laten we maar gauw eens even gaan kijken met Alfred naar het weer. Alfred, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Erik.
0: Nou, hoe staan we ervoor?
1: Nou, ik denk dat we met z'n allen niet hoeven te klagen over het weer. Het is op dit moment overal droog. En na een zonnige ochtend zijn er de afgelopen uren wel stapelwolken ontstaan. En met name boven de zandgronden van de Veluwe is dat het geval. En daar zijn die stapelwolken nu best wel in de overheersen. Ja, echt overheersend. Ze schermen daar de zon wat vaker af. Meer zonneschijn is er op dit moment nog steeds in de Achterhoek. En ook in een deel van het rivierengebied zien we de zon wat beter tevoorschijn komen. Geen regen. Misschien dat er later vanmiddag nog een enkele stapelwolk zo brutaal is dat hij een paar regendruppels loslaat. Maar dat is echt heel lokaal. Dat levert geen einde op aan de droogte die er op veel plaatsen heerst in de provincie. Ja, en op dit moment met niet al te veel wind. Een temperatuur die al her en der op een graad of 15 is uitgekomen. Daar komt nog ietsjes bij, zodat het vanmiddag 16, 17 graden als eindstand wordt. En dat zijn voor deze tijd van het jaar natuurlijk helemaal geen onaardige waarden.
0: Nee, hoe gaat dat verder?
1: Nou, dat gaat eigenlijk heel rustig door. Vanavond verdwijnen de stapelwolken, begint het af te koelen. Vannacht is het rustig met op de koudste plekken op de Veluwe 3-4 graden als temperatuur. En morgenochtend dan wel een frisse start, maar wel met heel veel zonneschijn. In de loop van de dag weer die stapelwolken die ontstaan. Net als vandaag kunnen ze her en der eventjes de overhand krijgen. Maar morgen verwacht ik ook weer niet echt dat daar neerslag uit gaat vallen. Dus ook een droge vrijdag op ver weg de meeste plaatsen. En een temperatuur die zelfs alweer ietsjes hoger uitkomt. 18 op een enkele plek als de zon echt even goed zijn best doet, al 19 graden. Dan komen we bij die magische 20 graden grens uit. En die gaan we dit weekend wel overschrijden. Met name zaterdag 21, 22 graden. Droog weer, zonnige periode, zondag idem dito. Ja, zo staat er eigenlijk gewoon een heel mooi weekend op de planning.
0: Kijk, dat gaat helemaal de goede kant op. Dankjewel voor deze mooie woorden, Alfred.
1: Graag gedaan.
0: 8:01, Radio Gelderland. Tot 3. En dit zijn natuurlijk de klanken die horen bij Toto. En Africa.

0: Toto, Mart Africa, Wilma Lozeman, die wijst mij er even op dat ik beter moet klok kijken. Heb ik gezegd dat het 3:10 was. Nou, dat is het nog lang niet. Dat duurt nog wel eventjes. We zitten vlak voor 1:00, zometeen het nieuws.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Let's
2: go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
7: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
8: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
9: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
8: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
9: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 1:00.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hanta-virus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdi. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Files op de A2, Denbosch richting Utrecht, dus afrit Kerk, Driele, Knoop en Deil, 10 kilometer, een minuutje of 20. A12, Duitse grens, Arnhem, bij de wegwerkzaamheden aan de brug, de IJsselbrug bij Arnhem, daar momenteel 25 minuten. Zometeen door met tot 3, direct na de reclame, Fleetwood Mac.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
14: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
15: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Nu, later en altijd.
17: Ga je bijna met pensioen?
18: Ja.
17: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
18: Nee.
17: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
19: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
20: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
21: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
20: Beren goed, thanks bo!
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: En actie olifant!
22: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
23: Voor het maaien van je gras.
22: Voor het reinigen van je terras.
23: Voor het snoeien van je haag.
22: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
24: Stiel, sterk werk.
21: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
22: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
24: Stiel, sterk werk.
25: Tot 3. Met Erik van

0: Nena van Vaya Con Dios. Wat voor baantjes heb jij gehad in je puberteit? Nou, ik heb zelf heel veel in de supermarkt gewerkt. Dat kwam omdat mijn ouders een supermarkt hebben. Dan is de stap gauw gezet natuurlijk. Hè. Achter de groenten staan, de emballage sorteren, bijvullen, schoonmaken. Nou, dat soort dingen allemaal. Job Oud uit Rauwveen, die is op zijn 15e gewoon zijn eigen bedrijfje begonnen. Autopoetsen, dat deed hij al vaker. Toen dacht hij, misschien kan ik dat wat professioneler aanpakken. Dus heeft hij een werkplaats, een schuur bij zijn ouders ingericht als autopoetsplaats. En dat is helemaal in prettige zin uit de hand aan het lopen. Want ze staan in lange rijen voor zijn werkplaats om auto's te laten poetsen. 17 jaar en dan je eigen bedrijf. Dan ben je goed bezig, joh.
1: Ja, waar zijn we nu, joh?
2: In mijn werkplaats.
1: Wat doe je hier?
2: Hier poets ik auto's in vakanties en vrije tijd. Polijsten, wassen, binnenkant, buitenkant. Alles.
1: Dat doe je allemaal alleen?
2: Allemaal alleen, ja.
1: Dat is jouw bedrijfje?
2: Ja.
1: Wat staat er voor prachtige auto?
2: Hier staat een Volvo 47. Ik denk uit de jaren 80, 90. En die ga ik helemaal netjes maken. Helemaal polijsten. En weer glimmend maken.
1: En heb je het jezelf allemaal aangeleerd? Of heb je hier nog voor gestudeerd? Of hoe werkt dit?
2: Filmpjes kijken, heel veel filmpjes kijken. En ik heb veel mensen gesproken die het ook veel doen en heel veel vragen gesteld. En die hebben mij veel tips gegeven. Ik ga normaal 5 dagen in de week naar school. Dus dan doe ik vaak 's avonds even 1 auto. Elke avond probeer ik ermee bezig te zijn als het kan. En nu heb ik vakantie. En dan ben ik elke dag eigenlijk mee bezig, 5 dagen in de week. En dan kan ik 2 of 3 auto's in de week doen.
1: En als ik nou nog zo'n oude Volvo heb staan en die wil ik bij jou laten opknappen, wat kost mij dat?
2: Ik denk dat ik, hier ben ik dan 2 dagen mee bezig en ik denk dat ongeveer €200 kost.
1: Oh.
2: Ja, maar we moeten niet te hoog beginnen, dus.
1: Nee, dat is waar. Je begint net natuurlijk.
2: Ja, ik ben nu 2 jaar bezig, dus het wordt wel natuurlijk steeds iets duurder. Ik begon denk ik met een auto voor €100 helemaal poetsen en dan was ik dan 2 dagen mee bezig. En inmiddels kost het natuurlijk wat meer, iets meer ervaring, dus dan is het ook iets beter. Het mooiste vind ik gewoon als je een auto helemaal vies binnenkomt en dat die als die opgehaald wordt, dat de klant dan ook wel echt waardering heeft voor wat je gedaan hebt. Gewoon, je levert een nette auto af en het wordt gewoon echt mooi. Meestal, en er gebeurt natuurlijk ook wel eens dat het niet helemaal perfect is, maar over het algemeen, de waardering vind ik gewoon heel mooi aan alles.
0: Ja, ik vind het prachtig hoor, van die ondernemende jonge mensen zoals Job. Die gewoon een autopoetsbedrijfje is begonnen. Naast de school natuurlijk, hè. Dat gaat ook nog gewoon door.

0: You'll never find another love like mine. Nou, dat zouden Maris en Frans ook tegen elkaar gezegd kunnen hebben. Als je zegt Maris en Frans, dan weet je het, hè. Dan hebben we het over de familie Bauer. Er is maar één Frans in Nederland. Dat is Frans Bauer, maar er is maar één Maris. Dat is Mariska. Mariska Bauer. De echtgenoot van Frans Bauer en natuurlijk de vader van al die kinderen die we inmiddels allemaal ook kennen. De meesten zijn ook al een beetje in de muziek aan het geraken. Maar, en dat verbaast me echt enorm, wat ik net lees over Mariska. Zij gaat het theater in. Ik wist niet dat zij überhaupt ambities had in die richting. Wat gaat ze doen? Ze gaat een voorstelling presenteren. Dat heet Maris, wat eten we vandaag? Is zij dat een erkend kok of zo? Ik heb geen idee. Maar goed, dat wordt het thema van die voorstelling. Maris, wat eten we vandaag? Zij gaat koken op het podium. Alsof je bij haar aan de keukentafel zit, gaat zij dan verhalen vertellen. En het is een interactieve bedoeling. Dus als er bijvoorbeeld een stamppotje wordt gemaakt, dan wordt ook aan het publiek gevraagd: wie wil eventjes de aardappel schillen? Kan iemand eventjes het vuur wat zachter zetten? Wil iemand eventjes in de soep roeren? Nou, dat soort dingen allemaal. Persoonlijke verhalen worden er gedeeld, maar ze gaat ook nog praktische kooktips en recepten uitdelen en delen met de mensen. Nou, dat is leuk. Maris, wat eten we vandaag? Is vanaf 2027, begin 2027, te zien. 27, niet 70. Dat is al heel eind weg. Begin 2027, dus begin volgend jaar, te zien in ongeveer 30 theaters. We kijken ernaar uit. Ik ben zeer benieuwd wat het gaat brengen. En wat vindt Frans Bauer ervan? Nou, ik heb hem net even om een reactie gevraagd. En hij was kort en krachtig en duidelijk over het avontuur van zijn Maris.
1: Ja, het is een heel spannend moment.

Lover Medley, The Doors hier op Radio Gelderland in tot 3. Het is bijna 2:30. Het Radboud UMC Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het Hantavirus. Daar wordt de afgelopen dagen natuurlijk heel veel over gezegd in de media. Hartstikke gevaarlijk virus. De patiënt is afkomstig van het Nederlandse cruiseschip, de Hondius. Het ziekenhuis laat weten dat de afdeling waar de patiënt ligt passende isolatiemaatregelen heeft genomen. En de maatregelen zijn gebaseerd op internationale protocollen. Daar zijn natuurlijk allemaal voorschriften voor het bestrijden en het in toom houden van dit gevaarlijke virus. En waarom is gekozen voor het Radboud UMC? Nou, het Radboud is gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met ernstige infectieziekten. Vandaar. Het is 2:30, even wat lekker wat muziek op Radio Gelderland. Zo meteen Joan Armatrading met Rosie. En ik heb deze ook nog voor je. Just let your love. De Bellamy Brothers met Let Your Love Flow. Maar eerst twee Harderwijkse artiesten. Lisanne Spaander en Rapperij. Samen maakten ze een reis. Zonder paspoort.

De Bellamy Brothers en Let Your Love Flow hier op Radio Gelderland. Deze week waren er berichten in de roddelbladen. Eigenlijk moet je zeggen de bladen, want ja, het is niet altijd alleen maar roddel natuurlijk wat in de bladen staat. Over Patricia Pai. En het zou heel slecht met haar gaan. Haar gezondheid zou met sprongen achteruit gaan. Nu heeft de dochter van Patricia Pai daarop gereageerd. En die zegt, nou, ik vind het allemaal hondsbrutaal. Het zijn gewoon seniele boomers, die journalisten van die bladen. Het gaat helemaal prima met mijn moeder. Nou, waarvan akte natuurlijk, hè? Ja, ik had het zelf gemist, maar misschien heb jij het gelezen en ben je nu weer gerustgesteld. Het gaat gewoon goed met Patricia Pai. Ze wil gewoon lekker in alle rust genieten van de familie en van kleinkind. Komt een kleinkind aan voor Patricia Pai. Nou, dat is toch mooi, toch? Jack Johnson is hier.

0: helemaal. Helemaal. Helemaal nationaal. Ook vandaag tussen 6 en 7.
1: De beste hits van eigen bodem op Radio Gelderland.

0: Animals. House of the Rising Sun. In Dieren heb je trouwens een honk- en softbalvereniging, The Animals. En die hebben besloten er na bijna 65 jaar mee te stoppen. Er is te weinig enthousiasme voor mensen om nog te honk- en softballen in Dieren. En dus stopt de vereniging ermee. Vind ik altijd jammer, hè? Zo'n vereniging met zoveel historie, zoveel mooie momenten meegemaakt natuurlijk. Maar ja, op een gegeven moment heb je gewoon te weinig leden. En daar begint het wel mee natuurlijk. Je moet genoeg actieve sporters hebben en bestuursleden en zo om zo'n club draaiende te houden. De Animals in Dieren, zij stoppen ermee. 12 minuten voor 2. We gaan 3 vragen stellen aan. Dat doen we door middel van een stapel kaartjes. Die kaartjes ga ik voorleggen aan Roland van Wijk in Groenlo. Hij kan die hele stapel met kaartjes eventjes een beetje schudden. Hij kan er een beetje naar kijken, maar dan moet hij er toch echt eentje gaan trekken. En de vraag gaan beantwoorden. Roland, de eerste.
1: Lijk je meer op je vader of op je moeder? Nou, dat vind ik heel lastig, hè, want ik denk dat ik van beide wat heb. Ja, de eigenwijze van mijn vader, maar ook

0: Nee, ik denk dat het muzikale talent dat van mijn moeders kant komt. Want de ooms en zo, die speelden allemaal viool en dat soort dingen, accordeon. En ik speel daar gitaar in een band. Ja, nou goed, dat is denk ik het enige talent wat een beetje van die kanten komt. En die grabbelen. Wat is je favoriete gezelschapsspel? Ja, dat was een risk. Omdat het zo lekker lang duurde tot 3 uur 's nachts, 4 uur 's nachts. En dan, ja, dat was heel leuk. Vooral met mijn broer, want die kon zo kwaad worden dat hij de dobbelsteen door de kamer gooide. Tegen de deur aan en dan, ja, dat was leuk. Even kijken. Wat vind jij, oh, dat is ook een grappig, een mooi dialectwoord. Ja, skunnig.
1: Skunnig.
0: Skunnig.
1: Dat is een mooi woord.
0: Smerig.
1: Ja.
0: Ja, vies, skunnig.
1: Ja, dat is een mooi woord. Dan spreek je zelf dialect?
0: Heel veel. Zo gauw ik dialect kan spreken, doe ik het. Ik kan, ja...
1: Wie moet je plat gaan praten? Ja, ik kom uit Friesland, maar ik versta het Achterhoeks prima, hoor.
0: Ja, het verstaan is wat anders dan doen, hè. Ja. Dus, nee, ik praat heel graag dialect. Ik ben ook opgegroeid in dialect. En dat blijf ik doen.
2: De vragen beantwoord vandaag door Roland van Wijk.

0: Dit is Top 3 op Radio Gelderland.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
13: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar, maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. Eens even kijken naar de situatie op de weg. Ik heb nog de vertraging voor de IJsselbrug. A12 Duitse grens richting Arnhem voor de IJsselbrug. Momenteel 25 minuten. De werkzaamheden zijn daar grotendeels klaar, maar nu moeten worden opgeruimd. En dat zorgt ook nog deze dagen voor wat extra vertraging.
17: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
18: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check.
3: Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
7: Voor Luxaflexonwering en raamdecoratie kijkt u op helmingwonen.nl.
18: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry, bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
19: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld. Tot 3. Met Erik van den Berg.

0: Daar houden we van af en toe een lekker stukje disco. Eventjes de beentjes van de vloer, eventjes een beetje bewegen. Hier kun je niet stil van blijven zitten natuurlijk. The Emotions, Best of My Love. Van de disco naar de rock.
1: De klok. Op rock.
0: We gaan de gitaren laten scheuren zo. We gaan naar een song die begint met de legendarische zin. There must be some kind of way out of here. Set the joker to the thief. Het is een zin geschreven door Bob Dylan. Hij maakte het lied in 1967. All Along the Watchtower. En in de versie van Bob Dylan klinkt dat zo. Uiteraard met mondharmonica.

0: the view.
1: Ah, prachtig natuurlijk.
2: Jimi Hendrix die hoorde dat en die was daar meteen van onder de indruk en die is meteen aan de slag gegaan en die heeft er een geheel eigen versie van gemaakt. Met gitaren, met energie. En het mooie is, Bob Dylan heeft dat gehoord. En die vond het ook een geweldige versie. Sterker nog, later in zijn leven heeft ook Bob Dylan de versie zoals door Jimi Hendrix gemaakt ook regelmatig gespeeld. Nou, dat is toch een hele mooie samenkomst van zaken, hè? De ene briljante artiest en de andere briljante artiest en dan allebei zeer tevreden over zo'n nummer. All Along the Watchtower.
3: De

0: Madonna en Dress You Up. We gaan eens even kijken naar de zaken die het leven een stuk gemakkelijker zouden kunnen maken. Of zaken die je misschien wel een klein beetje irriteren. Maar eerst moet ik eventjes het nieuws van de dag delen met Hans. Er is verschrikkelijk nieuws, Hans.
1: Vertel.
0: De Nibbits-rings verdwijnen uit de schappen.
1: Heb ik gehoord, ja. Ja. Ik heb de eerste reactie ook al gehoord. Ja, ja. Wie is er niet groot mee geworden? Wie heeft ze niet om elke vinger gedaan? Ja. En als kind ze afgeknabbeld?
0: Maar dan zijn je vingers ook wat kleiner. Hè? Dan kon je ze makkelijk op elk vingertje. Kon je zo'n ringchipje doen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat zou me nu niet meer lukken, denk ik, hoor.
1: Nee, vroeger kon dat wel als kind. Ja.
0: Maar ik heb ook al jarenlang afgevraagd op een gegeven moment. Want je hebt het ook in andere vormen. Ik denk, waarom die mensen dat in verschillende vormen maken?
1: Precies, ja. Misschien raken mensen uitgekeken op die ringetjes en vinden ze staafjes leuker, gaan ze staafjes eten en zo.
0: Daar gaat weer een stukje jeugdsentiment. Maar dat kan dan wel weer mooi binnenkort in het museum van de jaren 80 op zaterdagmorgen.
1: Jazeker, ja. Dat is erg leuk. Ik denk wel eens van wat zou ik doen als ik heel erg rijk zou zijn. Zou ik gewoon zo'n fabriek opkopen en zelf die chips weer gaan maken, ja.
0: En dan, ja, precies.
1: Maakt niet uit wat het kost. En dan
0: ook zelf smaakjes bedenken en zo. Ja, een eigen chipsfabriek.
1: Ja, dat zijn heel veel smaken.
0: Zit dat er nog in, Hans? Ja. Dat weet het niet.
1: De ouderwetse Bolognese smaak, die is ook veranderd.
0: Is dat ook niet meer?
1: Ja, die is minder scherp dan vroeger, ja.
0: Elk jaar zien we nieuwe smaakjes en experimentele dingen. We gaan eens even kijken naar de zaken die het leven gemakkelijk zouden kunnen maken. Vandaag het probleem van het potje en de deksels.
1: Nou, dat is best wel een groot probleem. De verpakking die het moeilijkst open te maken is, waar de meeste mensen over klagen, is de conservepot. Het potje ertjes, dopertjes.
0: Augurken
1: bijvoorbeeld.
0: Je draait je helemaal suf.
1: Ja. Ando heeft er onderzoek naar gedaan, de organisatie van ouderen. En wat blijkt, niet alleen senioren die hun kracht een beetje verliezen met hun handen, maar heel veel mensen klaagden erover. Meer dan de helft van de volwassenen slaagt er niet in, zonder hulpmiddelen, zo'n potje open te krijgen. Nou, dan heb je dus best wel een probleem.
0: Nee, dat is een groot probleem. En iedereen heeft zo zijn eigen oplossingen. Ik ga altijd eerst maar onbenullig hard proberen te draaien, tot het niet lukt. En dan ga ik maar op zoek naar iets om onder de rand te stoppen. Waaronder dus de messen.
1: Ja.
0: Waardoor een aantal messen in mijn keukenlaar dus inderdaad verbogen zijn door dat gepier.
1: En dan heb je nog een kleiner probleem. Een groter probleem is dat verschillende mensen zich verwonden door zo'n operatie met die messen. Harde cijfers zijn er trouwens niet van, maar het is wel een groot probleem. Roland ten Klooster is ergonoom en die heeft ooit tegen het AD gezegd dat het een groot ergonomisch probleem is. En hij heeft ook over nagedacht. En hij heeft een potje gemaakt met een deksel. Met een ring eromheen. En als je aan die ring draait, losjes draaien, dan gaat die deksel open.
0: Maar het is een tweetrapsysteem.
1: Dan denk je van, nou, dat ken ik ergens van de potjes van Hak. Inderdaad, Hak heeft dat systeem overgenomen en geïntroduceerd op de potjes.
0: Maar die hebben exclusief mogen dat doen waarschijnlijk.
1: Mogen dat niet exclusief doen. Iedereen kan dat patent kopen en kan dat gebruiken. Veel fabrikanten doen dat niet, want er is extra grondstof nodig. Extra ijzer nodig voor dat potje.
0: Dan wordt het 2 cent duurder en dat willen we niet natuurlijk.
1: Nee, met 100.000 miljoen potjes die je maakt,
0: gaat het om grote
1: bedragen. En wat je ook ziet, is dat fabrikanten bezuinigen op die deksels. Vroeger waren deksels altijd recht van boven.
0: Ja.
1: Tegenwoordig lopen ze een beetje toe.
0: Ja.
1: Nou, dat spaart grondstof. Een heel klein beetje grondstof, maar met een heel veel van die potjes is dat heel veel. Dus, en die toelopende deksels zijn minder makkelijk open te maken dan die deksels met een recht toelopende rand.
0: Maar heb jij een speciale tool in de keukenlaar liggen om potjes open te maken? Vroeger hadden we thuis zo'n variant van een nijptang, zeg maar. Heet het?
1: Ja, die hadden wij vroeger ook. Maar die tang, die allesopener, die werkt niet op die aflopende potjes. Dat werkt alleen met potjes met een rechte rand. En als je een schuine rand
0: van potjes, dan lukt dat weer niet.
1: Dan werkt dat niet, daar heeft hij geen grip op. Ja, meestal is het zo dat mijn vrouw die coat mij vraagt om die potjes open te maken. En ik heb behoorlijk sterke handen en mij lukt het meestal wel. En anders moet het met een doekje bijvoorbeeld.
0: Ja, dat komt wel even aan op onze mannelijkheid. En mij gebeurt het ook wel eens. Dan denk ik van, nou, nu moet het eigenlijk wel lukken.
1: Ja.
0: En soms stand ik dan ga ik toch weer meer lopen pieren met dingen en zo. Ja.
1: Nou, de bedoeling is dus vooral het vacuüm zien te voorkomen. Die potjes zijn vacuüm getrokken en dat moet je zien te voorkomen. Nou, dat kan bijvoorbeeld door een klap erop te geven op de bodem van het potje. Dat is al vaak effectief. Anders een klap te geven met iets met een mes of op het deksel zelf. En dan gaat die meestal ook wel open. En ook een methode is om hem onder warm water te houden een tijdje. De deksel, 30 tot 60 seconden. Het deksel wordt dan iets groter. En de kans is dan groot dat er een beetje lucht bij komt. Nou, als dat erbij komt,
0: maar
1: is
0: vaak een beetje lucht bij te komen. Dan is het probleem opgelost en dan is hij makkelijk te openen.
1: Ja, maar ik ben benieuwd wat luisteraars
0: Of we nog creatieve oplossingen over het hoofd hebben gezien. Laat het vooral eventjes weten. Potjes en dekseltjes.

bijzondere hobby. Die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

0: AM. 3:05 geworden. We kijken naar een alledaags probleem. Dit keer is dat het openen van de potjes. We moeten het zo even hebben over Christian en Joachim Brix-Hansen. Maar eens even kijken wat er allemaal is binnengekomen. Want veel reacties binnengekomen, Hans. Zit er een beetje een lijn in?
1: Ja, en een product dat vaak genoemd wordt is de Jarkey potopener. Dat wordt ook wel genoemd als 's werelds makkelijkste potopener, aanbevolen door diverse reumafondsen. Zie ik ook op een website staan van iemand die het verkoopt. Het ziet er een beetje uit als een flessenopener. Je klemt een onder het deksel met een kleine inspanning. Laat het vacuüm dan los en kun je het potje opendraaien. Je wordt verschillende keren genoemd door mensen.
0: Foto's erbij.
1: En het blijkt goed te werken. Edith zegt, Maria zegt, ik gebruik de Jarkey, maar ook bij flessen en potjes de allesopener. En daar heb je tegenwoordig ook moderne versies van. Wij hadden er eentje die op sommige potjes niet paste, maar deze, ze heeft een foto gestuurd, past volgens mij op bijna alle potjes. Dus goed idee om daar eens naar te kijken.
0: En die is dus uitgevonden door de broers Christian en Joachim Brix-Hansen.
1: Nou, complimenten.
0: Gepatenteerd, dat is goed voor het geld. Ja. En ook gedecoreerd en bekroond. Ze hebben heel wat prijzen meegewonnen. Dat is een ongelooflijk handig apparaat.
1: En terecht, die hebben mensen het leven wat makkelijker gemaakt. Ja.
0: Zijn er ook mensen die wat onconventionele manieren nog op nahouden?
1: Ja, Edith zegt van, ik maak een gaatje in het deksel. Nou, het ontsnapt de lucht en dan kun je het opendraaien. Ja, inderdaad, maar ja, dan heb je niet meer een deksel die de pot goed afsluit. Moet je weer een deksel vandaan zien te halen die op het potje past. Ja, de ouderwetse metalen blikopener. En daarmee kan je deksel een beetje oplichten. En dan hoor je een plofje en dan draai je hem zo open. Zegt ook iemand.
0: Ja, Wilma, die pakt er gewoon een hamer bij. En een schroevendraaier. Dat is wel het goffere werk.
1: Ja, heb ik één keer ook gedaan.
0: Lukt wel.
1: Dat lukt wel. Het werkt heel goed. Alleen je moet uitkijken dat je dan met een open potje met augurken zit. Dat je op tijd jouw geurken opgegeten hebt voordat ze gaan bederven. En dat je het potje niet ondersteboven houdt, want dan ligt je keuken vol met plakkerig spul van de oude geurken. Ook een wat ik op verschillende websites vanochtend zag, is een pannenlap gebruik of rubber handschoen of een speciaal rubber matje voor meer grip. Ik las van iemand die kocht bij de bouwmarkt een anti-slip matje. Die knipte daar 2 stukken van 20 bij 20 centimeter. Mm-hmm. En gebruikt dat als een doekje waarmee hij het deksel open kan maken.
0: Okay, ja,
1: die grip heeft op het deksel.
0: Dat is wel slim, maar ook voor flessen en zo. Als je echt een keer kracht moet zetten en je hebt een beetje vochtige handen of zo, ja, dan is dat hartstikke lastig.
1: En dan geeft dat meer grip op het potje en op de deksel.
0: En zoals Robby zegt, je kunt het potje ook gewoon kapot gaan gooien. Ja, kan ook, Robby.
1: Ideaal.
0: En dan eventjes de glasprinters ertussen uithalen. En dan gooi je boontjes in het pannetje. Probleem ook weer opgelost. Ja, zo gaat dat. 7:07 inmiddels. Zometeen de 3 voor 3. Dit keer zitten we in de verslavingen. Van liefde tot drank, het komt allemaal voorbij. Maar eerst nu de zingende broers Tavares.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. De man met tattoos over zijn hele lichaam, ook dwars over zijn gezichten zo gedaan, dat ik altijd denk, nou, dat had iets minder gekund.
1: 3 voor 3.
0: De 3 voor 3 vandaag in het teken van verslavingen. Zometeen verslaafd aan de liefde Robert Palmer, maar eerst de drank Alexander Curley.
1: 3 voor 3.
0: Hij weet het zeker, I'll never drink again.

0: Love. Daarvoor Alexander Curley. Die heeft iets te diep in het glaasje gekeken. Die gaat daarmee stoppen, heeft hij beloofd. En ik heb er zo direct nog één in de categorie verslaving. En dat liep trouwens helemaal niet goed af. De Red Hot Chili Peppers, gitarist Slovak. Die is overleden aan overdadig drugsgebruik. Wat een vrolijkheid allemaal, hè? Zo tegen het einde van de uitzending, Maart.
1: Zo, gelukkig heb ik een feestje te vieren.
0: Precies. Zometeen, thuis in Gelderland.
1: En we vieren verjaardag.
0: Van?
1: Thelma Houston.
0: Ach.
1: 80 wordt
0: zo,
1: het vandaag.
0: Mooie leeftijd.
1: Scoorde in 80 jaar 3 hitjes in Nederland. En daar zet ik er zo één van op.
0: Kijk eens aan. Mogen we mee bepalen?
1: Zeker, ik laat 3 fragmentjes horen.
0: De muziekdemocratie is weer in volle werking zometeen.
1: En zo is het.
0: De Red Hot Chili Peppers zijn verloren. Gitarist Hillel Slovak aan drugsgebruik, harddrugsgebruik. Schreven daar meerdere liedjes over in de loop van de tijd. Meerdere songs. Dit was de eerste. Under the Bridge.

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
2: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
1: En voor de sta-opstoel van Toon.
3: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Van shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
14: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 3:00.
16: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Verkeersinformatie van de ANWB op Radio Gelderland. De A12, Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Westervoort. 6 minuten oponthoud. De A12, Duitse grens Arnhem tussen Zevenaar en Knooppunt Velperbroek. 20 minuten vertraging. En de N317 Doetinchem-Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de A348. 8 minuten oponthoud.
18: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
0: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en dat alles goed geregeld is. Op 9 mei opent Velderhof een nieuwe winkel in Nijmegen. En om dat te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Wiegensweg 180 in Nijmegen. Ook op Tweede Pinksterdag geopend.
7: Voor Luxaflex zonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
11: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
19: Vind de perfecte schoen bij Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland en Winterswijk. Familiebedrijf sinds 1961. Laat u verrassen door de enorme keuze. Service, modisch comfort en gastvrijheid staat bij Schoenmode Hermans centraal. Ons geschoold personeel helpt u graag. Kijk op schoenmodehermans.nl.
20: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% BTW cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
21: Gelderland. Thuis in Gelderland. Met Maarten Daan.

The Searchers en Needles and Pins. Het is even over drie op Radio Gelderland. Welkom thuis in Gelderland. Kom binnen. En dan prijkt weer een muzikale parel uit de rijk gevulde dozen op zolder aan de wand in de gang. In de gouden wissellijst. Het is een portret vandaag. Een portret van een jarige, van Thelma Houston. Zij bereikt de leeftijd weer zeer sterk. 80 wordt ze vandaag. En die mijlpaal zetten we natuurlijk op muzikale wijze. Luister bij met een van haar hits. Ze had met drie singles succes bij ons in Nederland. 1 top 40 hit, 2 tipparade liedjes. En daar zet ik er zo één van op. Dit is optie 1.

enige top 40 hit, Don't Leave Me This Way. Deze strand in de tipperaden. I'm Here Again is dat. En ook deze was goed voor een tipperaden notering. If You Feel It is dat. Welke wil je horen? Of Velma Houston. Don't Leave Me This Way, I'm Here Again. Of If You Feel It. Je mag het zeggen, je kan het appen. WhatsApp nummer is 06-2222-1342. Of stuur een mailtje naar maarten@gld.nl. De meeste stemmen gelden.

Ga dan. Dagen dat ik je vergeet. Dit is Thuis in Gelderland in de Gouden Wissellijst. Aan de wand in de gang vandaag een schitterend portret van Thelma Houston. Zij is jarig vandaag, bereikt de leeftijd der zeer sterke. Ze viert haar 80ste verjaardag. En in die 80 jaar had ze 3 hitjes bij ons in Nederland. Don't Leave Me This Way, dat was haar enige top 40 hit. En I'm Here Again en If You Feel It waren goed voor een plekje in de tipparade destijds. Welke van die 3 wil je horen, was de vraag zojuist. Haar grootste succes van toen is haar grootste muziek vanmiddag. Don't Leave Me This Way kreeg de meeste stemmen.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
3: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
4: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
3: Voor pallets van 100 kilo?
4: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
8: Het is 3:30 op Radio Gelderland. In Erlecom 14,7 graden. In Zutphen 16,3. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af vanmiddag. Het blijft zo goed als overal droog. Vanavond klaart het flink op. Bij weinig wind koelt het komende nacht af tot 1 graad of 4. Morgenochtend is er veel zon. 'S middags zijn er ook stapelwolken. Dan wordt het 16 of 17 graden. En dit geldt als nieuws. De opvarende van het cruiseschip Hondius, die in het Nijmeegse Radboud UMC is opgenomen vanwege een mogelijke besmetting met het hantavirus, is inderdaad besmet, meldt het ziekenhuis. De man uit Roosendaal, die veroordeeld is voor een dubbele moord in de vestiging van McDonald's in 2022, moet 26,5 jaar de cel in, heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald. De rechter legde eerder 30 jaar cel op. Meer in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. En verkeersinformatie van de ANWB, de meldingen vanaf 10 minuten. De A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Westervoort, 11 minuten vertraging. De A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek, 24 minuten. A50 Arnhem-Os tussen Renkum en knooppunt Ewijk, een ongeval. De linkerrijstrook is dicht daar, de vertraging is 1/2 uur. De N317 Doetinchem-Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de A348, 12 minuten oponthoud. En de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Stadion Gelderdoom en Velperbroek, 18 minuten vertraging.
9: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en dat alles goed geregeld is. Op 9 mei opent Velderhof een nieuwe winkel in Nijmegen. En om dat te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proef zitten aan de Wiegensweg 180 in Nijmegen. Ook op Tweede Pinksterdag geopend.
10: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op aw4d.nl.
11: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
13: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
12: Betting Racing. Nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingracing.nl.
14: Thuis in Gelderland. Maarten Daan.

I Don't Feel Like Dancing. De Sisters Sisters. Vorig jaar kwamen ze na een jarenlange pauze weer bij elkaar. Niet allemaal trouwens. Drie zijn er nog over. Want de zangeres Anna Matronic die had er geen zin meer in. Een reunietournee werd het vorig jaar. En toen hebben de resterende drie kennelijk toch de smaak weer te pakken gekregen. Eind mei, eind deze maand, gaan ze weer op tournee. En dan word ik gewerkt aan een nieuw album. Wacht het met de warme belangstelling af. Nu op Radio Gelderland. Ike en Tina Turner. Baby, get it on.

0: Ja, ik ben er nog hoor. Niks aan de hand. Alleen het systeem houdt ermee op. Nou, Hans, daar gaan we. Heb jij er wat?
1: Moet ik een liedje gaan zingen?
0: Ben ik een beetje opgeleid? Zingen. Ik ga dit even opnieuw opstarten en dan gaat het helemaal goed komen. Nee, doen we tussen rustig iets voor jezelf. Ik heb verder niks bij de hand om in te starten, dus we zullen toch echt moeten wachten tot dit weer werkt. Maar,
1: heb je je platenkoffer niet meegenomen?
0: Het komt goed, het komt goed. Het duurt nog heel eventjes en dan is dit weer opnieuw geladen. En dan is er gewoon weer muziek, want ja, dat was toch wel het plan eigenlijk. Het zijn die computers dan toch eigenlijk op het moment dat je ze echt nodig hebt langzaam, hè? Vind je niet?
1: Ja, ja, ja. Er moet heel veel heen en weer gepompt worden informatie. En allemaal hopen dat er nu niet meer vastloopt.
0: Maar goed, dus kijk, hoeveel geld hier ingestoken is, dan valt de snelheid op het moment dat het echt toe doet, maar eerlijk gezegd een beetje tegen. Maar we zijn er bijna. 88% mensen, hou vol daar. Kom op, we kunnen dit. We slaan ons er doorheen.
1: Ja, ik was net bezig met een berichtje maken over computerstoringen die het gevolg zijn van die brand in Almere.
0: Zou het daardoor komen?
1: Nou, wie weet?
0: Denk het niet. Nee, ik weet precies waardoor het komt. Het is mijn schuld namelijk. Stiekem. Ik ging me net aanmelden. Met een andere inlog. Om even iets aan te passen in het systeem wat niet klopt. En het systeem dacht, volgens kennelijk is dat Maarten Daam. Dan laat maar zitten. Dan gaan we dat niet doen. Dan ga ik weg. Maar geef me een herkansing. Geef me een herkansing. Daar gaan we.

0: Stevie Wonder, Yester Me, Yester You, Yesterday op Radio Gelderland. We gaan een spelletje doen. Zes fragmentjes hoor je zo. Twee van die fragmentjes zijn van dezelfde artiest. En ik wil graag van je weten welke twee dat zijn. Wie het weet mag het appen. Het WhatsApp-nummer is 06-2222-1342. Mailen kan ook naar maarten@gld.nl. Zet wel je telefoonnummer erbij, want als ik je lood zometeen als kandidaat, moet ik je wel kunnen bereiken. En dan moet je ook opnemen, hè. Een voicemail telt niet. Dus niet de telefoon over laten gaan, niet reageren en dat ik dan je voicemail in moet spreken, want dan heb je niet gewonnen. Dan ga ik naar een volgende kandidaat die we uitloten. Streng, maar het moet, hè. Het is van belastinggeld. Heb je het goed, dan win je de exclusieve Radio Gelderland attentie van de week. Dit is de opgave van vandaag.
1: 1.

Welke twee van deze 6 fragmentjes zijn van dezelfde artiest? App het via 06-2222-1342 of mail het maarten@gld.nl. De nummers van die fragmenten is genoeg, dus je kan ook gewoon gokken. Je hoeft de artiest en de titels niet te vermelden. Appen of mailen maarten@gld.nl.

0: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
7: Europakinderhulp.nl.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
9: Oh yeah.
8: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Woonboulevard Zutphen is Hemelvaartsdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Friesland. 20 minuten van Enschede.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
0: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
0: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
8: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Thuis in Gelderland. Met

0: Tramps. Disco Inferno op Radio Gelderland. Tijd voor de toping van ons spelletje. Ik heb je 6 fragmentjes laten horen daar straks. 2 van dezelfde artiest. De vraag was welke. Jaap denkt dit te weten. Jaap, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we hebben je geloot zojuist uit alle inzendingen, Jaap. Ik ga de opgave nog een keer laten horen, goed?
1: Ja, is goed.
0: Daar komt-ie. 1.

0: Welke twee fragmentjes zijn van dezelfde artiest, dacht je, ja?
1: 1 en 6.
0: 1 en 6. Welke artiest, denk je?
1: Nou, ik weet er zeker dat dat de Eagles waren.
0: De Eagles, oké.
2: Okay.
0: 1. Ja, sowieso Eagles, Take It To The Limit, maar deze...
2: 6. Another
0: frame. Welke van de Eagles had dat dan moeten zijn, denk je?
1: Ja, ik ken hem wel, maar ik kan zo gauw niet op de naam komen.
0: Het maakt ook niet uit, Eagles was genoeg. Hij is goed, Jaap. Dit was Tequila Sunrise, dit andere fragment.
1: Oh ja, klopt.
0: Het allerlaatste stukje van dat liedje. Hey, je hebt prijs, je krijgt de exclusieve Radio Gelderland attentie van de week. Die krijg je per post toegestuurd, dus blijf aan de lijn voor je adresgegevens. En welke zou je willen horen, Tequila Sunrise of Take It To The Limit?
1: Take It To The Limit.
0: Ga ik die draaien.

0: thuis in Gelderland. Maandag tot en met vrijdag tussen 3 en 6 op Radio Gelderland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: sneller. En laat het licht aan. 10 minuten voor 16:30 op Radio Gelderland. We gaan het hebben over een broodje kroket lunch. Sowieso altijd een aantrekkelijk idee als je het aan mij vraagt. Maar zo'n gezellige broodje kroket lunch zou dat iets kunnen doen voor de gezondheid van ouderen. Er is een zorgclub en die besloot dat gewoon eens uit te proberen. Elke maand samen aan tafel. Kroketje, kannetje melk, koffie, kaakje erbij. En kijken wat dat dan doet met die ouderen. En we schoven gezellig even aan.
1: Mevrouw, u zit lekker een broodje kroket te eten. Smaakt het?
2: Het smaakt heerlijk. Ik ben nog niet begonnen met mijn kroket, maar ik heb al een soepje op. En we worden hier overal verwend. En we hebben altijd hele gezellige mensen om ons heen. En dat is juist wat we nodig hebben. Want anders zitten we maar achter die geraniums, zeggen ze.
1: Ja, dat zegt u heel gelukkig.
2: Ik heb er gelukkig geen één. Geranium.
1: Waarom komt u hier? Waarom doet u aan dit initiatief mee?
2: Voor de gezelligheid.
1: Dag heren, smaakt het?
3: Ja, het smaakt echt goed. Dus we kunnen er goed mee doorgaan zo.
4: Nou, ik vind het gezellig om zo nu en dan eens even wat mensen uit het dorp tegen te komen. En je hoort eens wat en je kan eens wat vertellen. Dus gewoon gezellig.
1: Merkt u ook dat u nieuwe mensen leert kennen?
4: Nou, ik woon hier al een jaar of 15, dus echt nieuw niet. Maar de meeste kennen we wel. En, het is ook leuk om elkaar in het dorp tegen te komen, even goeiedag te zeggen.
1: Uit onderzoek blijkt ook dat juist dit soort gelegenheden hartstikke goed zijn om eenzaamheid te voorkomen. Merkt u dat ook?
2: Ja, in feite wel.
1: Wat levert deze middag op voor de deelnemers?
5: Voor de deelnemers gewoon een gezellige middag. Sommige mensen zitten in bejaardenhuizen. En er zijn heel veel mensen die alleen zijn. En ja, ze vinden het nog steeds gezellig. Man, er komen af en toe gewoon mensen die zich aanmelden bij.
1: Mevrouw, u heeft uw eten al op. Was het lekker?
6: Het was heel lekker. Ja, heerlijk.
1: En waarom komt u hier iedere maand? Waarom doet u mee?
6: Je hoeft zelf niet te koken en je ontmoet andere mensen. En dat is natuurlijk toch wel heel leuk. Want als je dan maar alleen meer achtergebleven bent, ja, dan zoek je toch een beetje aanspraak en een beetje gezelligheid.
1: Wat doet zo'n middag met u?
6: Ja, een stukje eenzaamheid is dan weg. Want je komt weer thuis en dan is het stil. Heel erg stil. En dat is niet altijd leuk. Je kan je verhaal niet kwijt. En ja, nou, dan zijn dus deze dagen, vind ik ook wel heel belangrijk.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
2: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
3: Geraniums, €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. Bloemenkwekerij Josmon.
2: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% btw-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: Het is 16:30 op Radio Gelderland. In Alverna 14,9 graden op de thermometer. In Ruurlo 17,8. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Blijft zo goed als overal droog. Vanavond klaart het flink op. Bij weinig wind koelt het komende nacht af tot een graad of 4. Morgenochtend veel zon. In de middag ook stapelwolken morgen. En het wordt 16 of 17 graden. In het Gelders nieuws vanmiddag. De opvarende van het cruiseschip Hondius, die vandaag is opgenomen in het Nijmeegse Radboud UMC, is positief getest op het hantavirus. De patiënt ligt in isolatie. En de natuurbrand die vorige week uitbrak op een militair oefenterrein in het Harde is veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee na onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten. Meer in de Omroep Gelderland-app en op gld.nl. Verkeersinformatie van de ANWB. Ik noem ze alleen als het langer duurt dan 10 minuten. De A12 Utrecht-Duitse grens tussen Knooppunt Grijshoord en Westervoort 18 minuten vertraging. A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst 13 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum bijna 20 minuten door een kapotte auto. De linker rijstrook is dicht daar. De A50 Arnhem-Os tussen Knooppunt Grijshoord en Knooppunt Valburg 27 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De linker rijstrook is dicht daar. A325 Nijmegen-Knooppunt Velperbroek tussen Stadion Gelredome en Westervoort 17 minuten. En de N325 Nijmegen richting Knooppunt Velperbroek tussen Westervoort en het knooppunt 13 minuten oponthoud.
6: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
7: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl.
6: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
11: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
10: En voor de sta-opstoel van Toon.
12: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
14: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in één klik geregeld.
15: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
17: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Thuis in Gelderland. Maarten Daan.

0: Kanks en Cooking Off Three Burners en This Girl. Het is 5:09 op Radio Gelderland. Wat hebben andere media zoal te melden? Hans van den Hoorn.
1: Nou, het belangrijkste nieuws dat heel veel media hebben, dat komt uit Nijmegen. Bij een patiënt van het Radboud UMC is het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius, waar een uitbraak van dat dodelijke virus woedt. Op de afdeling waar de patiënt is opgenomen zijn passende isolatiemaatregelen genomen om verspreiding te voorkomen, schrijft het ziekenhuis. De besmetting is vastgesteld door het RIVM en de patiënt is ervan op de hoogte gesteld. En meer erover uitgebreid na 5:00 hier op Radio Gelderland. Ali B. is ook weer in het nieuws. Hij legt zich niet neer bij de straf die hij vanochtend in hoger beroep kreeg voor 2 verkrachtingen. Hij werd veroordeeld tot 3 jaar cel. De straf is zwaarder dan hij eerder kreeg bij de rechtbank. Ook is die hoger dan de strafeis. Ali B. is een bekende Nederlander, maar dat zorgde niet voor een lagere straf, legde de rechter uit.
2: Het Hof begrijpt ook dat de verdachte die aandacht als zeer zwaar heeft ervaren en dat die nadelig is geweest voor zijn professionele carrière en impact heeft gehad op zijn privéleven. Daar staat wel tegenover dat de verdachte had kunnen verwachten dat het plegen van zedendelicten op de wijze zoals die is bewezen verklaard als bekende Nederlander met status en aanzien in de muziek- en televisiewereld tot grote verontwaardiging in de samenleving zou leiden en dat dit de nodige negatieve media-aandacht zou opleveren. In die zin heeft de verdachte de media-aandacht aan zichzelf te wijten.
1: Ja, en hij heeft ook zelf de media opgezocht toen de zaak nog voor de rechter moest komen, zegt deze.
0: Ja, voor de aanvang van die eerste zaak weet je nog wel dat hij de auto uitstapte en enthousiast eigenlijk naar de pers liep. Hè, dat hij blij was dat het nou afgerond zou gaan worden. Nou ja, zal hij nou iets anders over denken?
1: Ja, nou, 3 jaar cel dus heeft hij opgelegd gekregen. Maar hij wil het oordeel aanvechten. Hij gaat in cassatie en die procedure mag hij in vrijheid afwachten. Volgens het Openbaar Ministerie is er namelijk geen gevaar dat hij zal vluchten, want zijn gezin zit in Nederland. Belangrijkste nieuws in onze buurprovincie Flevoland is een brand in een datacentrum in Almere. De brandweer had er de handen vol aan.
3: Waar wij nu vooral op inzetten is voorkomen van overslag naar andere panden. Even voor jouw beeldvorming. Dus het zit in zo'n unit, maar die zit er dan naast.
4: De kans is dat het daar naartoe overslaat.
3: Nou ja, dat proberen we te voorkomen. Of dat hij hier naar de voorkant gaat. Hier in de voorkant zit vooral het datacenter. En aan de achterkant is technische ruimtes. Ja. Waar bijvoorbeeld ook de noodstroomvoorziening staat. Ja. Naast het pand ligt een dieseltank. Ondergronds weliswaar. Maar ja, die wordt ook heel erg gemonitord. Want je wil uiteindelijk niet hebben dat die ook in de brand gaat.
1: Ja, de brand is nog niet uit. Het kan nog een tijd duren voordat die geblust is. Ik heb begrepen van onze collega's van Omroep Flevoland. Het bedrijf zegt dat iedereen op tijd geëvacueerd is. Er zijn geen gewonden gevallen. Ondertussen is het bedrijf ook druk bezig met het op de hoogte stellen van klanten. Getroffen zijn onder andere de Universiteit van Utrecht, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Kamer van Koophandel en vervoersbedrijf Transdev. Bij de universiteit hebben medewerkers moeite met inloggen en bij Transdev werkt de communicatie met chauffeurs niet meer op de normale manier. En ze moeten weer op de oude manier via de mobiele telefoon contact hebben met de basis.
0: Zo kan het ook.
1: Ja.
0: Dankjewel.

0: The Stories. Brother Louie, 9 minuten voor 5. Het tijd voor het weer in Gelderland. Dat krijgen we van Weerplaza. Wouter van Beernebeek is aan de beurt vanmiddag. Wouter, welkom.
1: Hoi, goedemiddag. Hoi.
0: Het is niet echt een hele opwindende dag voor jullie meteorologen, denk ik. Hè?
1: Nee, maar dat is al een tijdje hoor.
0: Ja.
1: Nee, de afgelopen dagen heeft het wat vaker geregend. Hè? Dat was overigens heel welkom voor de natuur. En nu hebben we een paar wat drogere dagen. Of in ieder geval, nou, toch helemaal droge dagen. Vanochtend begon zonnig. Inmiddels hebben die stapelwolken die zijn ontstaan zich behoorlijk uitgesmeerd. En is het op veel plaatsen toch een beetje grijs. De komende dagen wordt het wel zonniger hoor. En vooral zaterdag lijkt een hele mooie dag te worden. Met dan ook de hoogste temperaturen van deze week.
0: Maar morgen?
1: Ja, morgen hebben we eerst met flinke zonnige periode te maken. En dan krijgen we een beetje een herhaling ten opzichte van vandaag. Opnieuw eerst veel zon, later op de dag wat stapelwolken die ook dan wat meer uitsmeren. Dat betekent dat het ook morgenmiddag in de loop van de dag wat grijzer wordt. Dat tempert de temperatuur ook een beetje. Het wordt morgen een graad of 16, een beetje vergelijkbaar met vandaag. En de wind waait uit de noordoostelijke richting, is zwak of matig met windkracht 2 of 3.
0: Okay.
1: Nou, zaterdag komt die wind dan wat meer uit het oosten. En dan wordt de lucht een stuk droger, betekent veel meer zonneschijn. Ik denk dat er nauwelijks nog stapelwolken zullen ontstaan in de middag. En dus blijft het ook overal droog. Met ook hogere temperaturen van op de meeste plaatsen toch wel zeker 20 graden. En in het zuiden van de provincie, nou zou het zomaar is een graad of 22 kunnen worden her en deel.
0: Ik hang aan je lippen. Hoe gaat het zondag verder? Kom.
1: Zondag vergelijkbare temperaturen. Eerst veel zon, later op de dag langzaam wat meer bewolking. Maar ook zondag lijkt het wel droog te blijven. In de nacht na maandag volgt dan een koufront. En ja, die naam zegt het al een beetje. Daarachter zit dan koudere lucht. En in de nieuwe week gaat de temperatuur dan flink naar beneden. En dat heeft te maken met een wind die naar het noordwesten draait. Vanaf de koude Noordzee gaat waaien dus. En dan zullen we het vanaf dinsdag toch wel moeten doen met 13 of 14 graden in de middag voorlopig.
0: Kortom, geniet de komende dagen, mensen.
1: Zou ik zeker doen.
0: Goed zo. Dankjewel, Wouter.
1: Graag gedaan.
0: Hoi.

0: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
1: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
0: Slimme keuzes beginnen bij Betting Racing. Persoonlijk en eerlijk. Kijk op bettingracing.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Hemelvaartsdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
2: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
1: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
3: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
3: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip de Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het Hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oefenterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie van de ANWB. 19 meldingen in onze regio. 126 kilometer aan files. Opgeteld bijna 4 uur vertraging. Ik noem ze vanaf 1 kwartier. De A12 Utrecht-Duitse grens tussen knooppunt Grijshoort en Westervoort 1 kwartier. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Ruim 1 half uur vertraging. Het wegdek is er slecht aan toe daar. Daarom is de spitsstrook dicht. A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen stadion Gelredome en knooppunt Velperbroek 28 minuten. En de N225 Oosterbeek-Renen tussen Wolfhezen en de aansluiting met de A50. 34 minuten oponthoud.
7: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Appleby en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
8: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
15: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Thuis in Gelderland. Met Maarten.

0: Banana Mama. En Shy Boy. 11:05. Dit is Thuis in Gelderland. En tijd voor een greep uit het Gelders nieuws van vandaag. Hans van den Hoorn.
1: De natuurbrand die op 29 april uitbrak op het schietkamp in het Harde is veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Dat meldt de Koninklijke Marokkaanse Zee op basis van feitenonderzoek naar de brand. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten. Op dronebeelden van de oefening is te zien dat direct na een ontploffing op verschillende plekken brandhaarden ontstonden. En volgens de Marjolaisee breidde het vuur zich door specifieke omstandigheden zeer snel uit tot een grote vuurzee. Nou, deze resultaten zijn overgedragen aan Defensie met het oog op mogelijke aanpassingen van de protocollen en voorschriften om een soortgelijke brand te voorkomen. Over brand gesproken, vanmiddag was er brand in gebouw Huis en Haard in Eefde van het leger des Heils. Er wonen mensen met psychische problemen die niet zelfstandig kunnen wonen. De meeste van hen zijn dak- of thuisloos geweest. Ze moesten hun woning uit wegens de brand. De oorzaak is nog niet bekend. Duidelijk wordt, het wordt nog steeds onderzocht. Het gaat mogelijk om een technisch probleem. Op dit moment houdt de brandweer geen rekening met brandstichting daar in het gebouw van het leger des Heils. Schade is aanzienlijk en alle bewoners konden nog niet terug naar hun woning. Enkele wel. Sommigen moeten op een andere plek worden ondergebracht. De man van 36 uit Roosendaal, die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle, moet 26,5 jaar de cel in. Hij heeft het gerechtshof van Arnhem bepaald in hoger beroep. De straf valt lager uit dan de 30 jaar die de rechtbank hem eerder oplegde. Twee broers kwamen om het leven. De man uit Roosendaal schoot 11 keer in dat drukke restaurant. De straf is verlaagd omdat het hoger beroep niet binnen een redelijke termijn is afgerond. Maar er is nog een reden, zegt een woordvoerder van het Hof.
2: Het Hof heeft opnieuw geoordeeld en ook, komt ook tot moord. Maar legt in beginsel dus 27 jaar op. En vanwege de redelijke termijn een half jaar eraf, zodat het 26,5 jaar wordt. Het is minder dan de rechtbank heeft opgelegd en ook is geëist. En dat komt omdat de verdachte in de gevangenis een stoornis heeft ontwikkeld, waardoor die erg veel leidt aan het zitten in de gevangenis.
1: Ja, en daarom dus een lagere straf. De man kan nog wel in cassatie gaan als hij dat wil. Het belangrijkste nieuws voor veel mensen in Eerbeek is het nieuws dat de provincie Gelderland hoopt op een doorstart van papierfabriek Coldenhove in Eerbeek. Gisteren werd het bedrijf failliet verklaard. 110 mensen werken daar en dreigen dus hun baan te verliezen. Het faillissement van Coldenhove raakt in de eerste plaats de medewerkers en hun gezinnen, al dus een woordvoerder van de provincie. En dat is ook hoe vakbond FNV er tegenaan kijkt. Coldenhove bestaat al meer dan 350 jaar. Het is een bedrijf waar mensen uit Eerbeek en omgeving generatie na generatie hebben gewerkt. Dus vader werkt er, grootvader, overgrootvader werkt er. Dus dat is een faillissement dat er flink inhakt daar in de Eerbeek en omgeving volgens de vakbond. En het is niet de eerste papierfabriek die er sluit.
0: Nee.
1: Twee jaar geleden ging een andere papierfabriek in Eerbeek dicht. 3 jaar geleden was dat, papierfabriek De Hoop.
0: Die stond er ook al heel lang, toch?
1: Die was ook een hele oude fabriek en ook die is gesloten. En nu dus een tweede papierfabriek in Eerbeek die dicht gaat. Ja, en als je aan Google vraagt van waar is Eerbeek onbekend, dan zegt Google, ja, papierindustrie, ja, sinds mensenheugenis.
0: Nou, hopen dat die doorstarten komt. Dankjewel, Hans.

0: Leonard Skinner en Sweet Home Alabama. 6:08. Op Radio Gelderland. Dit is Thuis in Gelderland. We gaan het hebben over het cruiseschip Hondius. De opvarende van dat cruiseschip die vandaag is opgenomen in het Radboud UMC is positief getest op het Hantavirus. Dat heeft het ziekenhuis in Nijmegen bevestigd op basis van informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM. Die patiënt ligt in isolatie, zodat andere patiënten niet besmet kunnen worden. En waarom die patiënt nou juist in Nijmegen terechtgekomen is, wordt uitgelegd door hoogleraar Chantal Rovers.
1: Er is al vanaf het weekend contact met ons en met ook Leiden geweest, met de vraag of wij bereid zouden zijn patiënten van het schip te ontvangen als dat nodig mocht zijn. Dat is in eerste instantie is dat overleg aangegaan met de ziekenhuizen die ook een high level isolation unit hebben. Dus een speciale unit waar je patiënten met ernstige besmettelijke infectieziekten op kunt vangen, zoals bijvoorbeeld het Ebola virus. Omdat we gewoon extra getraind zijn in het behandelen van dit soort patiënten, ook al gebruiken we nu de unit daarvoor niet. Dat is ook de reden geweest dat er uiteindelijk besloten is om die patiënten in het Radboud UMC en in Leiden op te nemen.
2: Wat voor virus is dit precies?
1: Nou, er zijn heel veel verschillende hantavirussen. In Europa komt hantavirus ook voor, in Nederland ook. Dat is alleen over het algemeen een veel minder ernstig ziektebeeld. En dat kan wel eens ernstig verlopen, maar dat is veel minder vaak het geval. En de hantavirussen die we in Europa kennen, die worden ook niet van mens op mens overgedragen. Hier gaat het om het Andes-virus. Dat is een speciaal hantavirus wat in Zuid-Amerika voorkomt. En het bijzondere daaraan is dat daar wel beperkte mens-op-mens overdracht beschreven is. En dat het ziektebeeld ook ernstiger kan verlopen. En ook een hogere kans op sterfte heeft dan de andere hantavirussen.
2: En wat is het ziektebeeld en hoe groot is het risico op overlijden?
1: Het ziektebeeld begint vaak heel aspecifiek met griepachtige klachten. Vaak koorts, bijvoorbeeld hoofdpijn. Mensen kunnen ook diarree krijgen. En dan, na ongeveer een week kan het ziektebeeld zich plotseling heel snel verslechteren. Dat mensen heel kortademig worden, de bloeddruk kan gaan dalen. En dan hebben ze vaak een beademing en behandeling op de intensive care nodig. En dan wordt een sterftekans van 30% tot 50% gezien in het buitenland.

0: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
2: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
1: Nu spectaculaire keukenactie bij Stahlkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% BTW-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stahlkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
3: Hemelvaartsdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
3: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
4: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
5: Half zes is het op Radio Gelderland. In Teul 15,2 graden op dit moment. In Gendringen 16,5. Vanavond klaart het flink op. Bij weinig wind koelt het komende nacht af tot een graad of 4. Morgenochtend is er veel zon. 'S Middags zijn er ook stapelwolken. Dan wordt het 16 of 17 graden. In het weekend regelmatig zonneschijn. Het wordt ruim 20 graden. En tot zondagavond blijft het droog. En in het Gelders nieuws. De provincie hoopt dat papierfabriek Coldenhoven in Eerbeek een doorstart kan maken. Gisteren werd bekend dat het bedrijf failliet is en 110 werknemers hun baan verliezen. En de natuurbrand die vorige week uitbrak op een militair oefenterrein in het Harde is veroorzaakt door een oefening met springstoffen, meldt de Koninklijke Marechaussee na onderzoek. Aanwijzingen voor strafbare feiten zijn niet gevonden. Meer in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. En verkeersinformatie van de ANWB. De meldingen vanaf een kwartier. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen knooppunt Vught en de afrit Kerkdriel 18 minuten. A12 Utrecht-Duitse grens tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Velperbroek een kwartier. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 3 kwartier vertraging. Slecht wegdek, daarom is de spitsstrook dicht. De N225 Rhenen-Oosterbeek tussen Ede en de aansluiting met de A50 een kwartier vertraging. En de N325 Nijmegen knooppunt Velperbroek tussen stadion Gelredome en Velperbroek ruim een half uur op onthoud.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
8: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
7: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
9: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
12: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
11: En voor de aangepaste fiets van Maria.
13: En zo kan ik er weer op uit.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
17: Voor het maaien van je gras.
16: Voor het reinigen van je terras.
17: Voor het snoeien van je haag.
16: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
18: Stiel, sterk werk.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Ontdek alle Stieldeals bij jouw Stieldealer.
18: Stiel, sterk werk.
19: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
21: Thuis in Gelderland. Maarten Daan.

0: Tom Petty en de Heartbreakers. And Learning to Fly op Radio Gelderland. Dit is Thuis in Gelderland. En waar gaat het zoal over in de media vanmiddag, Hans?
1: Nou, nieuws over de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Die krijgen vanaf 2028 mogelijk herbruikbare bestek en bakjes. Dit jaar wordt onderzocht of dat financieel haalbaar is. Volgend jaar komt er een eerste test. En als het allemaal goed gaat, wordt het dus in 2028 ingevoerd.
0: Maar voor alles wat daar wordt geconsumeerd, zeg maar. Ze hebben de glazen of de bekers, dat hebben ze al. Maar
1: ja, dat is een eerste stap geweest.
0: Maar als ik daar met een patatkraam ga staan bijvoorbeeld, dan moet ik plastic bakjes met statiegeld gaan.
1: Dat is het idee, ja. Ja. De bakjes die worden recyclebaar en ook het bestek dat erbij zit wordt ook recyclebaar. Ja. De provincie Gelderland vindt het een goed idee. Subsidieert het met 30.000 euro. En ja, je zegt het al, ja, eerder werden al de bekers ingevoerd, herbruikbare bekers. Ja. En dat heeft geleid tot minder afval. In
0: het scheelt aanzienlijk minder. Aanzienlijk als je 's nachts naar huis moet struikelen.
1: Nou, misschien ook minder bakjes op straat. Ja, heel goed. Straks. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. Dat is veel. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, vertelt NOS-economie-redacteur Roeland Muller.
2: Je zou natuurlijk wel kunnen zeggen van, nou ja, als we nu zoveel winst boeken, kunnen we dat dan niet rechtstreeks weer aan de pomp zien. Maar dan is toch vaak de reflex bij dat bedrijf dat ze dan vooral ook de aandeelhouders daar wat van terugzien. Zo werkt dat bij zo'n groot bedrijf. Dus ja, het is ook niet de verwachting dat we nu opeens aan de aanleiding van deze cijfers weer een korting bij in ieder geval de Shell-pompstations gaan zien.
1: Ja, het aandeel Shell daalde op de Amsterdamse beurs vandaag met bijna 3%. €36,10 kost één aandeeltje Shell tegenwoordig. Maar dat is nog veel meer dan precies een jaar geleden. €28,75 was het aandeel toen waard. De handdoekenrace. Ken je dat verschijnsel?
0: Handdoekenrace? Een soort zaklopen?
1: Nee. Het is een fenomeen dat je in vakantieoorden vaak ziet, 's ochtends vroeg bij hotels.
0: Juist.
1: Klokslag 6 uur of sommige hotels 7 uur probeert iedereen een lichtstoel bij het zwembad te bemachtigen door er zijn handdoek op te leggen.
0: Ja.
1: Duits toerist was daar niet zo goed in, was een beetje traag en hij was elke dag 20 minuten kwijt om een stoel te vinden voor zijn gezin van 4 personen. Nou, vaak kon hij 1 stoel vinden, maar geen stoel voor zijn vrouw en voor zijn 2 kinderen. Die moesten op de grond liggen de hele dag. Nou, de reisorganisatie moet deze toerist nu een schadevergoeding betalen van meer dan €900, heeft de rechter bepaald. De reisorganisatie wordt verweten dat het reserveringssysteem met handdoeken toestond. Want officieel was het verboden in dat hotel.
0: Ja, het is ook helemaal geen reserveringssysteem, het is gewoon hufterig gedrag. Als mijn handdoek er ligt, kun jij er niet meer op, punt.
1: Nou, precies. het was ook verboden, maar het hotel deed er niks aan. Handhaafde dat niet. En nu wordt de reisorganisatie daarop aangesproken. €900 moet dat bedrijf betalen aan die Duitse gast. Best gelezen bericht op de site van RTL gaat over chipsmerk Cheetos. Dat haalt de iconische Nibbit Rings uit het assortiment.
0: Nee.
1: Ja, en ik heb gekeken op de site van dit bedrijf. Ze worden niet meer aangeprezen, die Nibbit Rings.
0: Okay,
1: dus als je ze wil hebben, moet je er heel snel bij zijn. Ze zijn nog te koop, zag ik, bij een grote supermarkt. Je kunt ze nog bestellen, maar het is afgelopen binnenkort met die chips. Bekend natuurlijk van, je kon ze om je vingers doen. Hè? Dat zal mij niet meer lukken.
0: Geel en rood, hè?
1: Geel en rood, ja. Allebei verschillende smaakjes.
0: Ja.
1: Ze pasten keurig om kindervingers en dan knabbelde je ze van de vingers af. Dat is een soort ritueel, dat deed iedereen. En ze werden vaak gegeven op scholen als iemand jarig was. Fantastisch cadeautje altijd. Nou, er wordt veel gereageerd op sociale media. Iemand zei van, het was een mooie dag, maar nu ik dit hoor, is het een minder fijne dag.
0: Modern World Problems heet dat in heel lelijk Nederlands.
1: Nou, Cheetos zegt nu zich te willen richten op snacks die een betere aansluiting, een nog betere aansluiting bij onze ambitie geven op het gebied van smaak en voedingswaarde.
0: Ja, ik ga het wel missen.
1: Ik ook.
0: De aanblik van zo'n halsketting.
1: Ja.
0: Ermee.
1: Ja.
0: Met een dropveter, weet je niet?
1: Ja.
0: En dan om en om. Ja, zo. Ja. Ja. Maar er zal vast een B-merk zijn dat er bovenop duikt. Sterker nog, zal misschien dan zelfs in de markt zijn. Dus houd moed, mensen. Houd moed. Hans van Horen, dankjewel. Dit is Robert Holmes.

Fader of Furia van Taylor Swift naar Him van de Rupert Holmes. Wij schrijven januari 1980, dus ja, hij zou nog net kunnen tijdens onze ethisch vierdaagse. Want die komt eraan, het hele Pinksterweekend gaan we terug naar de jaren 80. En ik hoor je denken, sinds wanneer heeft het Pinksterweekend 4 dagen? We pakken de vrijdag ervoor erbij. 22 tot en met 25 mei. Alleen maar jaren 80 op Radio Gelderland. Zet dat vast in je agenda. Zometeen voegen we wat toe aan onze alle 1300 goed monumentenlijst. Naar Elvis.

0: Elvis-versie. En Guitar Man. Zometeen op Radio Gelderland een uur lang helemaal nationaal. Ik mag dit nog doen.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: Tijd om weer een liedje toe te voegen uit die lijst met 1300 liedjes die de smaak van Gelderland laten horen. Alle 1300 goed. In oktober hoor je de hele lijst. Op de alle 1300 goed monumentenlijst noteren we vandaag een liedje van een Française. Niet het eerste Franstalige liedje op de monumentenlijst. Er stonden er al twee op, zag ik vandaag. Maar die werden gezongen door een Canadees duo. Kate en Anna McGarrigle en een Griekse, Vicky Leandros. Het is wel het eerste liedje van Franse bodem. Barbara Pravi vertegenwoordigde Frankrijk ermee op het Eurovisie Songfestival in 2021. Tweede werd ze. In alle 1300 goed werd ze vorig jaar 837ste. Met Voilà.

0: Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Slaapspecialist Drempt, uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdrempt.nl voor meer info.
1: Verras je moeder, oma of geliefde met onze kleurrijke collecties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Voor DQ-prematrassen. Bezoek slaapspecialistdrempt of slaapspecialistdrempt.nl.
3: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
4: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
3: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Femenina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Aan Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer, het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
9: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.

0: miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeien letters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

0: Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
1: Ze zijn een uur lang 100% van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: Hemelvaartsdag. Het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
1: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en dat alles goed geregeld is. Op 9 mei opent Velderhof een nieuwe winkel in Nijmegen. En om dat te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Wiegensweg 180 in Nijmegen. Ook op Tweede Pinksterdag geopend.
0: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
2: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bij Sleepy Verbis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleepyverbis.com.
2: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleepyverbis.com.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim €1,3 miljoen. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
6: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
7: 12 maanden zitten.
6: Nou, weet je wat?
8: Ja, 18, waarvan 6 voor
6: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
7: Hoe kwam dat binnen bij je?
6: Ja, heftig, hè? Dus...
5: Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex en daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold en haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. En dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. En dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van Gelderland.

0: Seven Nations Army, Ben Lonkel Sol, hoorde u. Over de uitspraak tegen Ali B., die in hoger beroep dus voor 2 verkrachtingen is veroordeeld tot 3 jaar celstraf, sprak ik eerder vanavond met Rut Jager. Zij is de advocaat van zangeres Ellen ten Damme, een van de slachtoffers van Ali B. Ten Damme was destijds met hem in Marokko voor de opname van een tv-programma. Mevrouw Jager, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat was vandaag de reactie van Ellen ten Damme op de uitspraak toen u contact met haar had?
1: Nou, heel eerlijk heb ik haar nog niet persoonlijk gesproken. Ellen is op dit moment bezig met een clubtour. Zij richt zich heel erg op haar muziek. En ja, ze wil eigenlijk zo min mogelijk bezig zijn met deze zaak. Dus ik weet dat voor haar het belangrijkste was dat recht gesproken zou worden. En dat dat met deze uitspraak bevestigd is.
0: En wat was uw eigen reactie op de uitspraak?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel echt heel erg opgelucht was. Ik was onderweg van een andere zitting naar kantoor. En zat in de metro en later liep ik op het Centraal Station. En ik kreeg appjes binnen. En ja, ik was wel echt... het was wel ook echt een soort van ontlading, ja.
0: En waar kwam die ontlading vandaan?
1: Nou, omdat het in zedenzaken, en dat was in deze zaak ook zo, gewoon echt toch best wel spannend is wat de rechtbank en in dit geval het gerechtshof van het bewijs vindt. Een zedenzaak is altijd een 1-op-1 situatie, of bijna altijd een 1-op-1 situatie. En dan moet je het hebben van de verklaring van de aangeefster. En daar moet dan iets van steunbewijs bij worden gevonden. En de vraag is altijd, ja, is dat steunbewijs dan voldoende voor veroordeling?
0: En een van de dingen die van belang waren voor deze rechters was de verklaring van de ex-vriend van Ellen ten Damme, die zei kort na die gebeurtenis met Ali B. hierover verteld heeft. Want die is betrouwbaar volgens de rechter. Die was van belang voor deze uitspraak.
1: Ja. Ja, de verklaring van Ellen heeft hebben de rechters betrouwbaar geoordeeld, maar ook de verklaring van haar partner destijds, die verklaard heeft van goh, ik heb Ellen opgehaald na die opnamedagen en ze liep met mij op de markt. En er was duidelijk iets met haar aan de hand. Ze heeft tegen mij gezegd, Ali is een grens overgegaan. En op dat moment heb ik daar niet verder op doorgevraagd. Zij wilde daar verder op dat moment ook niet over spreken. Maar hij heeft aan haar gemerkt dat zij emotie had daarbij.
0: Ja, en er was ook nog meer steunbewijs van belang voor deze uitspraak?
1: Ja, nou, wat de rechter doet is kijken naar wat is er aan steunbewijs in een zaak. En bijvoorbeeld is ook de verklaring van Ali B. zelf. Die heeft gezegd, ik ben die nacht in de kamer van Ellen geweest. Dat is ook als een steunbewijs gebruikt. Het is dus niet zo, en dat is naar aanleiding van deze zaak een beetje de gedachte geworden die leeft. Dat er altijd een verklaring van iemand moet zijn die een bepaalde emotie heeft gezien. Maar steunbewijs kan bijvoorbeeld ook een blauwe plek zijn die bij een slachtoffer is waargenomen. Of een appje wat tussen een slachtoffer en een verdachte gestuurd is.
0: Ja, en nu is er ontzettend veel aandacht geweest voor deze zaak. Wat kan de uitspraak betekenen voor de positie van slachtoffers van zedenmisdrijven?
1: Ja, nou, dat eerlijk gezegd vind ik dat een hele belangrijke of een goede vraag. Want deze zaak gaat niet alleen over 1 rapper en 3 vrouwen. Deze uitspraak

0: leert slachtoffers dat plegers van zedenmisdrijven niet vrij uit hoeven te gaan. En daarbij is van belang dat wij in de rechtspraak slachtoffers serieus nemen. Dus dat slachtoffers daaruit ook leren dat zij in het strafrecht volledig erkend kunnen worden.
1: En is dat dan ook een belangrijke uitspraak voor de politie? Want je hoort ook wel vaak dat bij een aangifte wordt gezegd, ja, het wordt het ene woord tegen het ander. Dus ik weet niet of je hiermee door zou moeten gaan.
0: Ja, nou dat is precies inderdaad het probleem. Hè. De zedenpolitie is echt overbelast. En wij merken als zedenadvocaten of slachtofferadvocaten dat vrouwen vaak echt ontmoedigd worden om aangifte te doen. Mijn advies aan die vrouwen is, hè, je hebt recht op kosteloze bijstand van een advocaat. Raadpleeg een advocaat als je erover twijfelt, ga ik aangifte doen of niet. Wij adviseren mensen niet om aangifte te doen als dat op voorhand kansloos is. Maar dan kan iemand wel zijn eigen afweging daarin maken.
1: En nu is het zo dat voor recente zedenmisdrijven een nieuwe zedenwet geldt. Die gold nog niet voor deze zaak tegen Ali B. Wat is nou de belangrijkste wijziging in die wet?
0: De nieuwe zedenwet stelt meer feiten strafbaar. Hè, waar voorheen echt dwang bewezen verklaard moest worden. Iemand gedwongen was om seks te ondergaan, is in de nieuwe wetgeving ook de schuldverkrachting opgenomen. Dus de verkrachting van een slachtoffer dat bevriest. Een bevriezingsreactie is een hele normale reactie bij een slachtoffer. En dan
1: dat je uit angst eigenlijk niet gewoon versteent, ja, en niet reageert.
0: Ja. Ja, dan kan een slachtoffer niet reageren. Dat is een natuurlijke reactie, hè? Fight, flight, freeze. Vechten, vluchten of bevriezen. Die bevriesreactie, dan is er geen sprake van dwang. Hè? Want je moet echt nee zeggen, wil er sprake zijn van dwang. Je moet dat echt aantonen aan een pleger. Maar nu is dus ook strafbaar dat je, ook als je geen nee zegt, maar je bevriest en er is geen sprake van consent, kan het toch een schuldverkrachting zijn. Dus de wet is uitgebreid in die zin.
1: En die gold nog niet in deze zaak. Wat ook nog wel aan de orde is gekomen, is het feit dat Ellen ten Damme, uw cliënt, nog glimlachend aan een tv-programma meedeed, niks te merken was. He, dat werd benadrukt, dat wil niet zeggen dat iemand er geen last van heeft. Dat kan ook een strategie zijn om ergens mee om te gaan met iets wat lastig is. Heeft u het idee dat de kennis ook echt aan het toenemen is als het gaat om dit soort zaken, van wat het in dit geval met vrouwen doet?
0: Dat idee heb ik wel. Wat ik wel hoop is dat ook in de rechtspraak nog veel verder doordringt. Hè. De verdediging heeft steeds aangevoerd van ja, er is geen disclosure getuige, want zie inderdaad, Ellen heeft hier gelachen en zij heeft daar niet direct met iemand over gesproken. Nou, de rechters van dit hof hebben gezegd, ze heeft er weliswaar niet direct over gesproken, maar wel vrij snel. En daarbij is ook emotie getoond. Dus je ziet wel dat de rechtspraak daarin ook aan het schuiven is. Van ja, hoe lang na een strafbaar feit moet een slachtoffer zich uitspreken? Wil zo'n steunbewijs nog passend zijn, zeg maar?
1: Ja, en tot slot, de verdediging van Ali B. heeft aangekondigd in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Wat betekent dat nou voor uw cliënt?
0: Dat betekent dat er voorlopig nog geen definitieve einduitspraak is. Dus dat de Hoge Raad zich daar nog zich over de hele procedure nog een keer gaat buigen. Maar dat is een volledig schriftelijke ronde. Dus dan zijn er geen zittingen meer. Dan wordt het eigenlijk volledig schriftelijk gedaan.
1: Hoef je niet nog een keer je verhaal te doen?
0: Nee, eigenlijk kijkt de Hoge Raad ook niet feitelijk. Hè, is er voldoende bewijs? Maar de Hoge Raad kijkt meer. Hebben de rechters van het Hof het recht goed toegepast? Dus het is een hele andere toets dan de toets die de rechtbank en het Hof over een strafzaak leggen.
1: Goed, advocaat Rut Jager, hartelijk dank voor uw reactie.
0: Ja, graag gedaan.
1: En dan gaan we naar Groot-Brittannië, want vandaag zijn er lokale verkiezingen daar geweest en de verwachting is dat de Green Party hun beste verkiezingsresultaat ooit gaan behalen. Correspondent Arjen van der Horst, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: En dat is op peilingen gebaseerd, hè, want er is nog geen uitslag.
2: Nee, de stembussen zijn nog maar net, 27 minuten geleden gesloten. En de uitslagen zullen we pas de komende dag of dagen zelfs zien binnenrollen. Maar een klein gedeelte van Engeland wordt vannacht al de stemmen geteld. En het overgrote deel wordt pas vanaf morgen overdag geteld. Dus we zullen pas vrij laat zien of die peilingen inderdaad gaan kloppen.
1: Want als je het hebt over een goed resultaat voor de Green Party, wat is dan goed, hè? Hoe staan ze ten opzichte van Labour bijvoorbeeld?
2: Nou, kijk eens naar de peilingen, landelijke peilingen. Daar stond Labour 2 jaar geleden, was de uitslag in de lagerhuisverkiezingen, dat Labour 34% van de stemmen haalde. Nou, die gaan nu volgens de landelijke peilingen naar 17%. Dat is een halvering. En de Groenen, die gaan van 7% naar 18%. Dus zouden ze dus Labour eigenlijk voorbij streven. Nou, dat is nog niet hetzelfde hoe zich dat precies vertaalt in zetelverdeling. Want ook op lokaal niveau hanteren de Britten een districtenstelsel. En dan zie je dat kleine verschillen in de uitslagen al tot grote swings kunnen leiden in de zetelverdeling. Dus het is wat moeilijker te voorspellen, ja, hoeveel zetels ze gaan winnen. Maar volgens de laatste prognoses, ja, zouden er staan, ja, vandaag 5000 raadzetels op het spel. 1000 daarvan zouden wel eens naar de Green Party kunnen gaan. En als je weet dat de Greens op dit moment 900 raadzetels hebben, dan zou dat meer dan een verdubbeling zijn. Dus ja, inderdaad, dat zou echt hun beste resultaat ooit zijn.
1: De naam doet natuurlijk vermoeden dat ze zich op natuur, milieu, klimaat richten. Waar staat de partij nog meer voor?
2: Ja, het was heel lang een klassieke groene partij. Klimaatverandering, duurzaamheid, de energietransitie, dat was heel lang, ja, de kern van hun politieke boodschap. In een periode, ja, dat ze echt in de marge van de Britse politiek verkeerden. Want in tegenstelling tot veel Europese landen, ja, hebben de Groenen, mede door dat districtenstelsel, nooit echt voet aan de grond gekregen. Maar vorig jaar kregen ze een nieuwe leider, Zach Polanski. Ja, en toen zijn ze echt een hele andere koers ingeslagen. Natuurlijk is groen beleid, klimaatverandering nog heel belangrijk voor de Green Party. Maar ze gingen zich ook steeds meer profileren als een alternatief voor Labour, als een echte linkse partij. En ze gingen dus ook de focus verleggen naar andere linkse thema's. Dus een ruimhartig vluchtelingenbeleid bijvoorbeeld. De superrijken gaan we extra belasten. We gaan de water- en energiebedrijven gaan we nationaliseren. Ze hebben een heel scherp pro-Palestijns standpunt. En daarmee zie je ook dat het wel een impact heeft gehad. Want je ziet vooral de linkervleugel van Labour, die ontevreden is met de koers van Labour, dat in die groep, ja, dat ze daar de meeste stemmen weghalen. Dus zeg maar de aanhang van de vorige Labour-leider Jeremy Corbyn, die een ultralinkse koers voert met Labour, ja, die lopen nu massaal over naar de Groenen. En denk dan aan veel jonge progressieve kiezers. Maar ook, je ziet bijvoorbeeld dat de moslimgemeenschap in Groot-Brittannië heel erg aangetrokken is door dat standpunt over Palestina, over Gaza. En ook daar trekken ze op dit moment heel veel stemmen.
1: En deze Zach Polanski, die dus het roer om heeft gegooid, wat is dat voor type?
2: Ja, een opmerkelijk figuur met een nogal kleurrijke carrière, kun je zeggen. Hij was ooit eens acteur, koorzanger is hij geweest. Hij is zelfs hypnotiseur geweest. En daar is ook zijn bekendste claim to fame van, met een verhaal uit 2013... waar de schandaalpers nog altijd pap van lust. Namelijk dat hij met hypnose vrouwelijke borsten kon vergroten. Dat claimde hij toen. Nou, daar wordt hij nog altijd door achtervolgd. Maar ja, in de jaren daarna ging hij zich steeds meer in de politiek begeven. Eerst als lid van de Liberaal-Democraten, een kleine oppositiepartij hier. En toen maakte hij de overstap naar de Groenen. En ja, vorig jaar werd hij de nieuwe partijleider van de Groenen. Hij is een van de weinige partijleiders, of de enige eigenlijk, die niet in het Lagerhuis zit. Hij is wel lid van de Londense gemeenteraad. En wel opvallend is, hè, er wordt vaak gekeken naar Reform UK, die opkomst op links en of op rechts, en de Groenen die opkomen op links. Dat zijn natuurlijk twee partijen die elkaars volkomen tegenpolen zijn. Maar er zijn ook heel veel interessante overeenkomsten. Vooral als je naar die twee leiders kijkt. Nigel Farage bij Reform UK en Zach Polanski. Beide zijn populisten. Beide zijn erg mediageniek. Beide zijn het meeste van het bespelen van de sociale media. Zach Polensky die steekt dat ook niet onder stoelen of banken. Hè, dat hij een populist is. Hij noemt zichzelf een ecopopulist. Dus een heel ander type leider dan de Groenen de afgelopen jaren gewend waren.
1: En als hij Groot-Brittannië onder hypnose zou brengen, waar leidt hij het land dan naartoe?
2: Nou ja, precies die punten die ik al zei. Hè. Maar hij heeft echt grote ambities. Dus hij wil echt het alternatief worden voor Labour. Net zoals Reform UK zich opwerpt als het alternatief voor de conservatieven, willen zij op links, zeg maar, Labour gaan vervangen. En ja, met een veel scherper links beleid dan we nu uit de portefeuille van Keir Starmer natuurlijk zien. Dus zoals ik al zei, met hoge belastingen invoeren voor de hoogste inkomens. Het is een klimaatbeleid natuurlijk dat nog veel verder gaat dan het huidige net zero beleid. De sociale voorzieningen, daarmee extra voor geld uitgeven, de uitkeringen. En natuurlijk een heel een vluchtelingenbeleid dat bijna tegengesteld is wat de huidige regering wil, namelijk de deuren openzetten.
1: En mensen met zo'n uitgesproken profiel, vooral politici, die hebben dan veel volgers, maar soms ook wel tegenstanders. Hoe is hij onomstreden nog als leider binnen de partij? Of zijn er ook wel mensen die denken, nou, het is
2: niet zozeer allemaal? Niet zozeer binnen de partij, maar hij roept wel controverse op. En het is ook een soms een ongemakkelijke coalitie waar die leiding aan geeft. Dus aan de ene kant een grote groep jonge progressieve kiezers en ook dus een grote groep moslimkiezers, Britse moslims die voor de Groenen gaan vanwege het pro-Palestijnse standpunt. Maar dat is ook een groep die op sociaal-cultureel niveau juist heel conservatief is. Nou, Jack Polensky is de enige Joodse partijleider van dit moment. Hij is de enige partijleider die openlijk homo is. En dat zijn waarden die met sommige van zijn achterban stroken. En je ziet ook je ziet ook dat hij hij heeft gezegd dat het een grote uitdaging voor hem was om die enorme aanwas van nieuwe leden en kandidaten om die te screenen. En dat heeft ook een aantal kandidaten moeten weren vanwege antisemitische uitspraken. Een week geleden nog werden zelfs twee kandidaten van de Green Party in Londen gearresteerd op beschuldiging van het aanzetten tot rassenhaat. Een van die kandidaten had een bericht gepost op Instagram waarin ze zei, het rammen van een moskee is geen antisemitisme, maar dat is wraak. Nou, die is natuurlijk nu ook geschorst in de partij. En dit zijn toch wel de groeipijnen waar hij als leider op dit moment mee te maken krijgt.
1: Arjen van der Horst, dank je wel. En later dus de komende dagen de uitslag voor de Greens, maar ook voor de andere partijen in Groot-Brittannië bij die lokale verkiezingen.

0: Luca Bloem met In Between Days. In New York opent in het Center for Architecture een tentoonstelling over de huizen van Gerrit Rietveld. Want deze architect, bekend van zijn minimalisme en strakke lijnen, bouwde niet alleen 100 huizen in Nederland. Ook in het Amerikaanse Ohio blijkt een huis van hem te staan. Fotograaf Arjan Bronkhorst stelde de expositie samen. Nu in New York. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, hallo.
1: Ja, het is voor mij middag, maar goedenavond
0: precies.
1: Voor jullie.
0: Ja, even voor de luisteraars die Rietveld niet op het netvlies hebben staan. Hoe zou jij zijn bouwstijl omschrijven?
1: Vindingrijk. Ik toch wel. Ja. Ja, ik ben door Rietveld zijn gebouwen aangetrokken. Door de klare lijnen, het mooie lijnenspel en de ruimtes die hij heel goed kan scheppen. Maar hij kon ook ontzettend goed omgaan met beperkingen. En hij was ook heel erg vindingrijk eigenlijk vanuit zijn expertise als meubelmaker. Zoals hij is begonnen.
0: Ja, en er is dus ook een huis in Amerika gebouwd. Hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, dat is eigenlijk een heel bijzonder verhaal. Hij heeft dat gebouwd voor een professor Parkhurst. Die was in 1956 op uitwisseling bij de Universiteit Utrecht. Hij had toen al een stuk land gekocht in Ohio. En hij heeft aan Rietveld gevraagd om daarvoor een ontwerp te maken. Hij was erg gecharmeerd van moderne architectuur. En Rietveld heeft daarvoor een ontwerp gemaakt. Het was een geaccidenteerd terrein. Ook nog heuvelachtig met een eigen riviertje op het terrein. Heel mooi. En het eerste ontwerp dat Rietveld maakte was ook echt prachtig. Een vrij groot huis met ruim uitzicht naar beneden op het riviertje. En later is dat ontwerp wel aangepast. Het was te groot. Dus het was waarschijnlijk ook te duur. Hij kon zich niet veroorloven. Ik denk ook dat het zo vaker gaat, hè, als je als een architect een ontwerp maakt voor een huis. Maar in ieder geval, het ontwerp is aangepast. En uiteindelijk heeft hij het derde ontwerp mee naar huis genomen. Heeft het aangepast aan, sowieso is het natuurlijk het metrieke stelsel omrekenen. Maar ook heeft hij een paar andere aanpassingen gemaakt.
0: Die professor?
1: Professor Parkhurst. En heeft het huis met zijn familie en vrienden heeft hij het zelf gebouwd.
0: Oké. En wat vond Rietveld ervan als bewoners nog aanpassingen aan zijn ontwerp wilden of maakten?
1: Ja, hij vond dat eigenlijk wel prima. We hebben dus brieven gezien, ook de correspondentie tussen beiden. En hij was het daar eigenlijk wel mee eens. Maar kijk, het komt ook, hij had waarschijnlijk inmiddels een goede relatie met deze professor Parkhurst. En ook eigenlijk in mijn boek, in die 20 huizen die ik heb gefotografeerd voor Wilde van de Eenvoud. Daar staat ook wel met name die relatie tussen Rietveld en zijn opdrachtgevers centraal. Maar Parkhurst die maakte bijvoorbeeld aanpassingen. Hij wilde het dak niet helemaal plat hebben. Omdat in Ohio heb je veel sneeuw. Meer dan in Nederland. Dus dat wilde hij aangepast hebben. En ook paste hij de ramen aan. En op zich is dat natuurlijk jammer. Omdat Rietvelds ontwerpen, die zijn af. Die zijn goed.
0: Aan de andere kant, die man moet daarin wonen. Toch?
1: Die
0: met zijn familie.
1: Wonen.
0: Ja,
1: en als je foto's bekijkt van begin jaren 60, dan was dat toch wel een heel bijzonder huis. Ja, inmiddels is het wat veranderd, verder veranderd. Mm-hmm. Ook al een beetje verwaarloosd. Maar toen zag het er toch wel heel aantrekkelijk uit. Ja.
0: Ik begreep dat Rietveld in 1955 ook een bouwopdracht kreeg voor in Washington. Maar dat uiteindelijk niet is doorgegaan.
1: Nee, hij heeft het huis dus ook nooit gezien. Want Het kwam begin jaren 60, was het huis klaar, 61. En toen kwam Rietveld de Verenigde Staten niet meer in. Omdat ze verdachten hem van communistische sympathieën. Dus inderdaad, in 1955 maakte hij een ontwerp voor een carillon in Washington, D.C. Het was een geschenk van de Nederlandse bevolking. Als dank voor de Marshallhulp. Uh-huh. Maar er werd hem geen visum verstrekt. En de opdracht werd ingetrokken. Dus het ontwerp is er nog wel. Het bestaat en het is me ook bekend. Maar de opdracht ging niet door. En terwijl hij is wel nog in 1952... heeft hij de tentoonstelling in het MoMA, Museum of Modern Art, in New York. heeft hij ontworpen over de stijl. Dus toen mocht hij er nog wel in.
0: Ja. En zijn architectuur, hè? Want jij hebt daar nu die expositie samengesteld. Is die nou bekend in Amerika?
1: Nee, die is niet zo bekend. Ik heb deze tentoonstelling samengesteld samen met conservator Barry Bergdon van Columbia University. Hij is ook oud hoofdconservator van het MoMA, architectuur en design. En toen mijn boek klaar was, toen ging ik naar Amerika toe. Omdat over dit huis gewoon ontzettend weinig bekend is. Dus ik vroeg ook van ja, met wie moet ik dan eigenlijk spreken? Want ja, je komt hier aan in New York, grote stad, als Nederlander, naar wie moet ik toe? Toen zeiden ze dus, nou, dan moet je met meneer Bergdol gaan praten. Want die weet alles van architectuur. Nou, en hij wist dus inderdaad niet dat Amerika een rietstandhuis heeft.
0: En dat brengt je...
1: inderdaad, terug te komen op je vraag, sorry dat je in de reden valt. Maar in Amerika is Rietveld met name bekend van twee dingen. En dat is het Schreuderhuis uit 1924, wat in Utrecht staat. En de rood-blauwe stoel, van nog iets eerder, rond 1917... Ja.
0: Ja, en zijn architectuur in Nederland, hè, want in Amerika moesten ze hem niet meer vanwege zijn politieke opvattingen op een gegeven moment. Maar zijn architectuur in Nederland, die stuitte ook wel op weerstand, toch? Als het ging om zijn ontwerpen.
1: Ja, zeker. Kijk, het Schreuderhuis, dat is ontzettend invloedrijk geweest op architecten wereldwijd, met name in Europa, maar ook wereldwijd. Maar het is in 1924. Als je nu gaat kijken in Utrecht, dan zou je zeggen wat een hypermodern huis. Maar het is dus al meer dan 100 jaar oud. Maar toen het net klaar was in 1924, ja, het verhaal gaat dat voorbijgangers rotte tomaten gooiden naar het huis. Zo lelijk vonden ze het. En het was een totale breuk met wat ze kenden. Ja, daar was het ook voor bedoeld. Rietveld was op zoek naar een nieuwe vormentaal. En die wilde juist nieuwe dingen creëren. En het Schreuderhuis is ook wel echt een experiment dat hij samen met Truus Schreuder heeft ontworpen en uitgevoerd.
0: En wat was zijn filosofie nou als het om wonen ging?
1: Nou, hij was ontzettend goed in het scheppen van ruimte. Dus qua licht en ruimte, al had hij nog zo'n kleine terrein tot zijn beschikking of budget. Hij kon er toch ontzettend goede ruimtes mee ontwerpen. Maar hij heeft ook heel veel van zijn opdrachtgevers geleerd over ja, eigenlijk hoe je dan woont in zo'n huis. Hij was zelf heel bescheiden. Bescheiden mens. Hij had weinig behoefte aan luxe. En van zijn opdrachtgevers, die kwamen natuurlijk aan met een soort wensenpakket. Een eisenpakket. En dan leerde hij gaandeweg ja, hoe je eigenlijk dan moest wonen in zo'n huis.
0: Ja, en dat noemde hij de wilde van eenvoud.
1: Ja, de wilde van de eenvoud. Dat slaat eigenlijk inderdaad op ook een uitspraak die hij heeft gedaan. Hij noemde het zo dat we toch eens meer vooruitgang konden bereiken. Hè, wanneer we iets meer oog hadden voor de wilde van de eenvoud. En ja, je ziet het wel terug in zijn ontwerpen dat hij bijvoorbeeld... Ja, hij wilde een plat dak. Dat liet hij dan naadloos het liefst aansluiten op de muur. Zonder daktrim of wat dan ook. De ramen, de kozijnen, die moesten vlak aansluiten op de muren. Zonder afdekking. Ja, en allemaal van dat soort ideeën voerde hij door in zijn huizen en in zijn interieurs.
0: Arjan, ik wens je een hele mooie tijd in New York met de expositie. En dank dat je even aan de telefoon wilde komen.
1: Ja, dankjewel. De expositie die is in het Center for Architecture tot 3 september.
0: Oké, dankjewel. Arjan Bronkhorst.

0: Met De Vlam in de Pijp, de grote hit die voor de doorbraak zorgde van Henk Wijngaard, de vrachtwagenchauffeur, die daarna heel vaak ook in de hitlijsten stond. Hij zit 50 jaar in het vak en wordt binnenkort 80 jaar. Zaterdag is er een jubileumconcert. Goedenavond, Henk Wijngaard.
1: Goedenavond, hoi.
0: Kijkt u daarnaar uit, naar zaterdag?
1: Als ik nou tegen je zeg dat de organisator, de grote man naast mij, Nico Silvius en ik, we hadden maar één wens, was het maar zondag.
0: Oh ja?
1: Sorry, nee hoor. Ja, ik bedoel meer zo van ja, de spanning die is om te snijden en wat er allemaal gaat gebeuren, wat er over me heen komt, dat is ik ben daar heel ontroerd, behoorlijk door geroerd, ontroerend.
0: Want waar zit de grootste spanning op?
1: Ja, over het optreden. Ik ga live een show doen. Live met de band Kabaal ga ik een optreden doen van een uur. En we hopen gewoon dat we alle liedjes mooi voor de mensen neer kunnen zetten zoals ze willen horen. En dat ik tevreden na afloop kan zeggen van zo, wauw, dit was gigantisch mooi. Dit was leuk. Alleen, ik weet dat niet. Ik hoop dat het zo gaat worden.
0: Ja, want treedt u nog vaak op?
1: Ja, zo'n 2-3 keer per week.
0: Gemiddeld. Oh, dus u bent gewoon helemaal goed getraind daarvoor.
1: Jawel, ja, ik ben nog steeds goed bestemd. Dus,
0: ja, en dat voor iemand die bijna 80 is.
1: Ja, dat heeft met de stem niks te maken. Ik denk dan wel eens, ik heb het wel eens voor de grap gezegd. Sinatra was 82 toen hij in Las Vegas zijn grote hits zong. In de kleedkamer ging zitten, zijn oogjes even dicht deed. En niet meer wakker werd. Ja, dat trek
0: nou,
1: ik
0: dat
1: mij.
0: Dat is toch dat niet denk, het scenario, ik, hoop ik, voor
1: maar ik ben wel trots op dat zo iemand zo heeft geleefd. Daar kan ik alleen maar mijn waardering voor uitspreken. Fantastisch. Dat een artiest zo doorgaat.
0: En dat u ook nog steeds doorgaat. Ja, hè? Wat is het geheim van u, wat dat betreft?
1: Een stukje hout hier voor mijn neus. Ik klop er weer even op dat ik 79 ben. In juni word ik 80 en dat ik nog steeds medicijnvrij ben. Dat is al een enorme voordeel. En de enthousiasme van mijn publiek, wat zich wisselwerking op mij teruggeeft. Ik denk even aan een optreden in Nieuwveen. Daar sta ik morgenavond weer. Het Blokfeest Festival in Nieuwveen. Daar stond ik verleden jaar met mijn geluidsman. En toen kwam een zanger. Die kwam uit zijn Maybach Mercedes stappen. Wolter Kroes. En die ging naar mijn geluidsman staan. En die zei van, wat gebeurt hier? Waarop mijn geluidsman Simon zegt van, ja, dat is overal. Henkie, die hele zaal. En dat waren allemaal jongens en meisjes van 16, 17, 18, 19 jaar. En Wolter Kroes die keek zijn ogen uit en zegt van, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat toont wel het succes van mijn liedjes.
0: Ja, want weet u wat dat is? Dat u jongeren van nu ook aanspreekt. En dat ze deze nummers van u, sommigen zijn al hartstikke oud, met alle respect. Maar dat ze die meezingen.
1: Ja, het is een terugkeer van De Vlam in de Pijp na 50 jaar. Die opnieuw het publiek ingaat als een hit. Eigenlijk nooit geen hit is geweest. Het was altijd een hit. En die vlam brandt nog steeds, zo lieverd.
0: Ja, dat blijft gewoon. Ik hoor het ook. Ja,
1: het blijft zo. En dankzij een aantal, ik moet het eerlijk zeggen, ik kan er niet omheen. De piraten in Nederland hebben heel veel voor Henk Wijngaard betekend. In de loop der jaren hebben ze mij nooit laten vallen. Ze hebben altijd mijn liedjes gedraaid. En daar ben ik enorm trots op. En nu hebben we stations als Radio NL. En we hebben Tukker FM, maar ook Radio Continu. Stations die de liedjes toch allemaal zijn blijven draaien. En daar word ik door ontroerd.
0: Want zijn er ook radiostations die daar op een gegeven moment mee op zijn gehouden?
1: Ja, die zijn er wel geweest. Maar ik noem geen namen. Het gaat mij erom dat ik een enorme steun heb van deze mensen nog steeds. En die zijn nog steeds groot en die groeien nog steeds. Als wij een feesttent neerzetten, en dan heb ik het over een mega piratenfestival. Of ik heb het over Tukker FM. Dat daar 10, 12, 13.000 mensen op afkomen. Dat tekent wel voor de liedjes die daar gezongen worden door de artiesten.
0: En op TikTok gaan ze ook rond volgens mij.
1: Ja, een jaar of wat geleden zei iemand tegen me: Henk, je gaat viraal op TikTok. En ik zei tegen die man, ik zei, wat is TikTok? Ik had er nog nooit van gehoord. Ja, en toen moest ik naar de studio komen, Z34 in Emmen. En hij heet Gerben Vaatjes. En zei, Henk, moet je eens even kijken op TikTok. Dit is TikTok en dit gebeurt er met je. Ja, ik ben geschrokken van mijn succes op dat gebied.
0: Ja. Zeg, en nu zaterdag tot concert, dat is in Nieuw-Leusden in Overijssel. Ik heb begrepen dat ook uw oude truck daar komt. Dat hij helemaal is opgeknapt. Waar is dat, wat betekent dat voor u?
1: Emotie. Heel veel emotie. En ik zit hier te bibberen op een stoel van wat gaat er gebeuren zaterdag. Want ik ga de vrachtwagen terugzien die ik 40, 45 jaar geleden heb afgeschaft vanwege de drukte. Ik kon het niet meer aan. Ik denk, ik wou en met de vrachtwagen optreden en ik ook in de zalen en ook met de truck. Ik kon het allemaal niet samenvoegen.
0: En waar is die al die tijd gebleven dan?
1: Die is van de ene koper naar de andere koper gegaan. Kermisexploitant heeft hem gehad. En hij is van her naar der gegaan.
0: Heeft u hem wel altijd gevolgd?
1: Ja, ik heb een jaar of 20, 25 jaar geleden met mijn jongste zoon hebben we hem teruggevonden in Surhuisterveen, in Friesland ergens. Ik weet de plaats, die dag Surhuisterveen. En daar stond hij op het terrein. En die man die zei, Henk, je mag hem terugkopen. Ik heb hem bekeken, maar hij was al dermate tomaatrijp. Een overrijpe tomaat, ja. Als je weet wat ik bedoel.
0: Dus die hoeft u niet meer te hebben. Maar hij is nu opgeknapt, begreep ik.
1: Nou, ik heb geen idee hoe hij eruit ziet. Nou,
0: gaat u erin rijden morgen? Is dat het plan? Of zaterdag?
1: Het mooie verhaal is dat iemand zei, Henk ziet een meisje van 22 jaar terug.
0: Oh.
1: Dat vind ik leuk.
0: Nou, dat is mooi, toch?
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, en wat gaat er nog meer gebeuren zaterdag?
1: Eigenlijk te veel om op te noemen. Ik mag met die auto waar ik toen 40, 50 jaar geleden mee ging rijden, mag ik ermee naar Nieuw-Leusden. En naar een chauffeurscafé. En daar mag ik de mensen een presentje geven. Uit naam van Nico. En ze krijgen allemaal een vierkant. Nou ja, geintje hoor. Vierkante bal gehakt. Dus ze krijgen een balletje mayo. Een chauffeursbal. En ze kunnen met Henk op de foto voor de Scaria. Ja, en daarna gaan we met de vrachtwagen naar de tent. We rijden hem naar binnen. En de band begint te spelen. En dan kom ik eruit. Ik kijk uit, hier ben ik.
0: Oh, en dan hoop ik dat er wel al getankt is. Want voor u, want 30 tonnen diesel hoorde ik u net over zingen. Het is niet meer zoals toen. Hè?
1: Nee.
0: Als het gaat over tanken.
1: Nee, we gaan naar elektrische auto's toe. Ja,
0: oké. Ja, nou. Ik wens u ontzettend veel plezier zaterdag. En morgen dus ook weer een optreden. En de laatste nummer wat u heeft geschreven is wel al eventjes geleden. Komt er ook nog nieuwe muziek uit?
1: Het laatste nummer wat ik heb geschreven, heb gezongen, en dat is nu een enorme hit, is Dat is wat mijn opa zei.
0: Oké, maar en komt er nog een nieuwe aan? Of zegt u, het is wel even goed, mijn repertoire?
1: Ja, ik ga een liedje zingen over mijn treintje.
0: Ja, over elektrische truck kunt u mooi gaan schrijven.
1: Oh, kijk ook over gaan zingen.
0: Of de dieselprijzen.
1: De nieuwe single wordt toch mijn treintje. Boemeladieboem. Samen met treintje drink ik een wijntje.
0: Nou, en dat is uw vrouw toch, treintje? Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Henk Wijngaard over trucks en treinen en treintje. Ik wens u een mooi weekend toe. Dit was Het Oog, donderdag 7 mei. En morgen dan zit hier Simone Wijnmans. Straks natuurlijk Nooit meer slapen. Goeienacht.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: Ulrike Meinhof veranderde in de jaren 60, jaren 70... van een protestante pacifiste in een radicaal linkse militante. Als lid van de Rote Armee-fractie was ze betrokken bij meerdere gewapende acties. Wat is haar verhaal? En wat blijft er 50 jaar na haar dood nog van haar? In Wat Blijft praat ik met historicus Jacco Pekelder over de komende week 50 jaar geleden overleden Ulrike Meinhof.
3: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat Blijft.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
9: Ah, ik wil uit!
8: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
10: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
11: Hou je bek, man.
8: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro, met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC, so you can.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
15: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas.
16: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
17: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd, maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.